0: Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwis uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Peter Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier gewoon

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch een raar.
6: Wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.
8: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het, bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: Had jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Tering, het kriebelt.
0: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi? Je herbeleeft het vanaf vrijdag in het Omroep Brabant 90s Weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek.
2: Pusje komt zo.
0: En nog veel meer goede en slechte tijden. Uit de jaren 90.
3: Wow, cool.
0: Dus studeer dat dansje maar vast weer in en luister naar Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
4: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Lars Militia met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: dames en heren. Kei, goedemorgen. Dit is een voorgeprogrammeerde stem. Jordi ligt al in zijn tuintje aan het zwembad. Nu is het nog goed te doen, want het wordt een snikhete dag. Ik hoop dat het ook allemaal goed gaat met jullie. Mocht je al wakker zijn, kun je altijd een appje sturen naar de studio. Verder hebben wij er kei veel zin in. Einde bericht.
1: Komend weekend herbeleef je de jaren 90.
2: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: kei goedemorgen, Jordi Graat.

0: Ed Sheeran. And a little more.
1: Een keigoeiemorgen.
0: Zeker een keigoeiemorgen. Het is vandaag dinsdag 26 mei. Vandaag is het volop zon en zomers weer. Kans op lokaal wel 33 graden.
2: Oh.
0: Ja, het is ongekend. Morgen nog steeds zonnig, maar gelukkig wel weer iets koeler.
2: Dus blij dat je er toch bent.
0: Hoezo?
2: Nou, ik dacht even net met dat berichtje.
0: Ja,
2: van
0: mensen waren in blinde paniek. Die dachten dat was opgenomen.
2: Ja.
0: Nee, we zijn er gewoon, uiteraard. Dus het wordt vandaag weer echt een tropisch hete dag. Dus zorg in ieder geval, en dan zeggen we, het klinkt heel cliché, maar het is echt zo, smeer je goed in, drink genoeg en zoek regelmatig ook de schaduw op. Want dat is echt
2: ook in de schaduw
0: belangrijk.
2: Is het al warm.
0: Ja, zeker.
2: Het is vandaag Wereld Dracula-dag.
0: Ach.
2: Dag van het papieren vliegtuigje vandaag. En het is de dag van alle rood haar.
0: Ah, kijk. Vandaag jarig Erika Terpstra, 83. Barbara de Loor, 52. En Lauryn Hill, 51.
2: Oh.
0: Ja, is erg om te zeggen, maar allemaal die artiesten die natuurlijk toen zo rond de, 25, 30 waren, die toen helemaal hip waren in onze jeugdtijd.
2: Ja.
0: Die zijn nu allemaal inderdaad zo richting de 50 aan het lopen. Hè? Dat is echt ongekend, hè? Net zoals Spice Girls en zo.
2: Daar schrik ik ook iedere keer van, hoe oud die al zijn.
0: Dat is echt, maar goed, ja. Aan de andere kant, wij worden ook snel oud. Dus wat dat betreft klopt het wel
2: dat
0: allemaal.
2: Dat ontken ik.
0: In het nieuws, Sinnik.
3: Het Rode Kruis luidt de noodklok. De hulporganisatie is bang dat straks ook vrouwen en kinderen in Ter Apel geen plek meer hebben in het aanmeldcentrum. Ze willen dat het kabinet onmiddellijk ingrijpt. Afgelopen dagen is de opvang overvol en worden asielzoekers met bussen naar noodopvangplekken gebracht om te voorkomen dat mensen buiten moeten slapen. In een huis in Tilburg is vannacht iemand zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Rond 2 uur werden de hulpdiensten gewaarschuwd. Er kwam ook een traumateam met een helikopter naar Tilburg toe. Er zijn 2 verdachten aangehouden. PSV heeft het voetbalseizoen afgesloten met nog een prijs. Ismaël Saibari werd gisteravond uitgeroepen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Saibari scoorde afgelopen seizoen 25 keer. Ook Mika Gods van Ajax en Joey Veerman waren genomineerd voor deze prijs.
0: Ja, daar hadden wij net buiten de uitzending over. Ik dacht, die gasten zijn allemaal al lang en breed na het eerste fluitsignaal vertrokken.
3: Of ze voorbereiden op het WK, of wat dan ook.
0: Nee, dat wel, maar dat is ook natuurlijk allemaal weer aan de gang. Maar ze waren toch voor een groot gedeelte allemaal weer
2: terug. Ze waren allemaal in Utrecht gisteren, ja.
0: Dus misschien dat ze dan nu nog gaan. Aan de andere kant, ik zag ook dat inderdaad zo Marcel Brands en zo er allemaal waren. Ja, nu begint voor hun
3: te drukke zomer.
0: Want dan moet binnen nu en een maand moet er weer een elftal.
2: En het is natuurlijk allemaal gek omdat het WK ertussen zit. Dus je hebt ook een beetje zo'n transferperiode. Dat is een soort van voor het WK en dan na het WK nog een stukje.
0: Ja, scheelt een paar miljoen, denk ik, als je het goed doet.

0: James Brown en Sex Machine in een kei goeiemorgen.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: En ik wil echt ook wel even voor de... Normaal gesproken zijn wij best wel streng. Want dan is het gewoon koffie of thee. Eén van de twee. Maar in dit geval, als je zou sturen ijskoffie of ijsthee voor de verkoeling... keuren wij dat ook goed op deze dinsdagochtend. Dus ja, echt hoge uitzondering vandaag, omdat het ruim 30 graden wordt. Wij gaan er weer voor. We hebben er zin in. Want we hebben twee liedjes. Eentje hoort bij koffie, eentje hoort bij thee. Dadelijk hoor je een paar seconden van ieder liedje. En daarna willen we heel graag van je weten wat het mag worden op deze prachtige dinsdagochtend. Ja, luister maar mee. Dat is het enige wat ik kan zeggen. En dan hoop ik dat er iets voor je bij zit. Maar dat zal vast wel goed komen.
2: Wil jij koffie?
0: Bij koffie, Steve Winwood en Higher Love.
1: Of toch liever een bakje thee.
0: Kid Cream en Boy in the Picture. Ja, weet je, ga je voor het bekende of ga je voor het wat onbekendere? Dat is een beetje de vraag. Waar heb je zin in? Koffie is Steve Winwood en Higher Love. Thee kom je uit bij Kid Cream en Boy in the Picture. Welke wil je horen van de twee? Stuur nu koffie of thee naar 06

06-573-28203. Dus 06-573-28203. Laat vooral van je horen. Dan vinden wij het keileuk om dadelijk stemmen te gaan tellen. En dan is het helemaal aan jou. Dus als je op dit moment luistert, is het altijd fijn als je een appje naar ons stuurt. Want hoe meer stemmen, hoe beter. Zeker op deze prachtige dinsdagochtend. En laat maar weten. Steve Winwood is koffie. Thee is Kit Cream. Laat het weten via de app 06-573-28203. Kost even een paar seconden en wij zijn keihard geholpen. Dankjewel alvast.

0: Het was letterlijk het laatste liedje toen ze uit elkaar gingen. Voor het eerst, Cresap en Sweet Goodbyes. En dat zorgde voor heel veel tranen bij al die fans. Maar wat ze toen niet wisten, de fans in ieder geval, dat ze in de kleedkamer hadden afgesproken van, nou, we doen nu ons laatste concert. En over exact 10 jaar, dan doen we weer een reunie. Dan komen we weer bij elkaar en dan gaan we nog even een paar jaar door. Dan kan iedereen nu zijn eigen ding doen. En dan over 10 jaar, dan hebben we met z'n allen weer zin in. Daar hebben ze elkaar de high five voor gegeven van, dat gaan we doen, afgesproken. En toen gingen ze het podium op. En toen kwam Sweet Goodbyes en iedereen was helemaal in mineur. Niet wetend dat 10 jaar later ze weer terug zouden komen. En wij zijn nog steeds hartstikke trots op Cresap als Brabants product. Koffie of thee? We hebben nog een minuutje of 2 dat we de stembussen opengooien. Dus jouw appje is zeer welkom.
1: Wil jij koffie?
0: Bij koffie vandaag Steve Winwood en Higher Love.
2: Of toch liever een bakje thee?
0: Kid Cream. Boy in the Picture hoort bij, bij thee. Welke gaan we doen vandaag? Welke ga je zo meteen helemaal horen? Dat is helemaal aan jou. Je hebt nog een minuutje om te laten weten hoe of wat. Dus pak de telefoon erbij. Het kost je iedere dag een paar seconden werk. En wij vinden het alleen maar keileuk als je met ons meedoet. Dus zeg het maar. Steve Winwood, Higher Love is Coffee. En thee is Kid Cream en Boy in the Picture. Laat het weten door een appje te sturen. Naar 06-573-28203. En zoals ik al zei, vandaag per hoge uitzending mag je ook ijskoffie sturen of ijsthee in verband met het tropische weer.

0: Het is exact 6:30. Kei, goedemorgen. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Erik Evengroen bij de ANWB. Goedemorgen.
1: Ah, Jordi, goedemorgen. Ja, de eerste files van de ochtendspits ontstaan. Onder andere op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Veghel en Kerkdriel 6 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. A27 bij Gorkum. Voor de brug bij Gorkum ook een kleine 10 minuten oponthoud. En het is ook al druk op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Vanaf Maden een file van zo'n 7 kilometer. En ook daar 10 minuten vertraging.
2: Omroep Brabant.
0: Ja, het wordt vandaag echt slecht weer. De hele dag regen met kans op hagel en Het is vandaag een zonovergoten, prachtig mooie dag in Brabant. Temperatuur die gaat al snel oplopen. Halverwege de ochtend zitten we al op een graad of 25. En uiteindelijk met een beetje geluk komen we op een graadje of 30 tot 32 uit. Er staat weinig wind, dus hou er rekening mee dat de dag ook een beetje benauwd kan aanvoelen. Wij gaan naar het nieuws. Nick de Vries.
3: Een automobilist heeft gisteren een flinke ravage veroorzaakt in een woonwijk in Nuenen. De bestuurder zou onwel zijn geworden en reed vervolgens met de auto tegen meerdere wagens aan. Twee auto's liepen behoorlijk wat schade op. De bestuurder is met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Twee kinderen in Breda zijn gisteren zwaar gewond geraakt toen een barbecue werd aangestoken. Ze hebben brandwonden aan hun bovenlijf en in hun gezicht. Het ging mis toen hun vader met spiritus spoot om de barbecue aan de gang te krijgen. Je hoort een ooggetuige.
4: Dan kwam een grote vuur. De kinderen waren erbij, dicht bij de vader.
3: Ja, er raakten ook nog twee volwassenen gewond. Zij zouden verwondingen hebben aan hun armen en handen. Een sloep is gisteravond uitgebrand bij jachthaven het Oude Maasje in Waspik. Op de boot waren meerdere mensen. Eén van hen liep brandwonden op. Lukte de eigenaar van de jachthaven om met een sleepbootje de brandende sloep naar de kant te trekken. Daarna heeft de brandweer vanaf de steiger en vanaf een takelboot het vuur bestreden. Toch kon de brandweer niet voorkomen dat die sloep helemaal is uitgebrand. Het Israëlische leger gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Premier Netanyahu zegt de militante beweging te willen vernietigen. NOS-verslaggever Sander van Hoorn.
5: Netanyahu zegt dat het te maken heeft met de drones van Hezbollah. Glasvezeldrones die dus niet onderschept kunnen worden en die heel veel slachtoffers onder soldaten eisen. Het kan er ook mee te maken hebben dat als er een staakt het vuren zit aan te komen tussen de Verenigde Staten en Iran, dat Libanon daar toch onder gaat vallen.
3: Amerika heeft ondertussen ook weer doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het gaat onder meer om boten die mijnen wilden leggen en raketlanceren in Salah. En volgens mij heb ik het hier vorig jaar ook al eens over gehad. Het jaarlijkse kaasrolkampioenschap.
0: Ja, dat is waanzinnig. Ja.
3: Deelnemers die staan dan op een steile heuvel en rennen dan zo snel mogelijk naar beneden. Nou, dat levert altijd chaotische taferelen op die dan ook weer rondgaan op sociale media. Nou, gisteren werd die wedstrijd weer gehouden en voor het eerst won een Nederlander. De 21-jarige Niels Wennemars.
0: Nee, familie van ja, weer. Echt? Oh, zo is het mogelijk, hè?
3: Ja. Hij besloot mee te gaan doen nadat hij dus inderdaad beelden voorbij had zien komen op zijn sociale media. En hij dacht, ja, Nederland is toch het land van de kaas, dus ik ga maar eens meedoen. Hij won dus. Wennemars die zegt tegen de NOS dat hij al met honderden mensen op de foto is gegaan, daar en echt wordt gezien als een held. En dat hij ook overal gratis drinken krijgt als hij daar met zijn gewonnen kaas rondloopt.
0: Ja, ja, mooi, hè?
6: Ja, wel een vakantie om nooit meer te vergeten. Ja.
0: Maar heb je ooit die beelden gezien?
3: Ja.
0: Ja, dat is echt.
3: Het is echt zo rollen en vallen. En
0: nou, zoek het eens op. Het is echt niet normaal. Maar je moet dus echt voorstellen, zeg maar, echt een steile heuvel. Dus je loopt naar beneden. Op een gegeven moment kun je jezelf ook gewoon je benen niet meer houden. Nou, je ziet mensen daar gewoon door de lucht vliegen, dubbele koprollen maken. Je denkt dat alles. Ja, het is echt.
3: Ik kan me voorstellen dat daar ambulances en zo klaarstaan.
0: Want ja, het is kom je echt daar, verschrikkelijk is het. Ja, mensen gaan echt compleet over elkaar heen en vallen. En
6: er is eigenlijk niemand die rent.
0: Nee, je hoeft alleen maar gewoon jezelf te laten vallen en dan kom je ergens uit. Ja,
3: en je wint dus een kaas. Ja, daar doe je het voor.
6: Ja, en dat hier en dan weer een Wennemars wint. Ja. Het is toch echt. Ja. Wat is dit voor rare familie ook eigenlijk?
0: Zometeen ga je het horen wat het is geworden. Koffie of thee? Blijf luisteren. Eerst Robbie Williams.

0: Kim Wilde en Never Trust a Stranger.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Theo, goedemorgen.
2: Kei, goedemorgen.
0: Kei, goedemorgen. Hoe is het?
2: Ja, goed.
0: Ja, al druk.
2: Fris en vrijdag.
0: Ja, ik hoor het, ja. Ben je al even wakker?
2: Ja, eventjes.
0: Oh, je bent vroeger uit.
2: Ja, we hebben paarden en ja, en al met een warme weer op tijd even buiten. En als ze vanmiddag naar binnen kunnen.
0: Oh, ja, natuurlijk. Weer. Ja, ja, ja. Ja, ja, dat snap ik. Ja, het is nou nog goed te doen voor die dieren natuurlijk.
2: Ja, ja.
0: Ja, en dan hoe laat wil je ze echt binnen hebben?
2: Ja, rond een uur of 12.
0: Ja, snap ik. Ja, het wordt inderdaad zo halverwege de ochtend al een graad of 25. Dus ik denk dat na 12 uur is het even helemaal heet. Ja. Hè? Dus, hey, waar gaan we voor deze ochtend? Gaan wij voor koffie of gaan we voor thee? Waar heb jij op dit moment ontzettend veel zin in?
2: Een lekker ijskoffie.
0: Ja, kijk. En die keuren wij uiteraard goed. En ja, de meesten die wilden heel graag een koffie of een ijskoffie met Steve Winwood. Fijne dag, hè?

0: Afrojack was afgelopen weekend nog bij Seven Sunday. En kwam dus naar het mooie Brabantse land. Ik moet altijd zeggen, als die man komt, dan is het toch wel even. Dan hebben mensen het er ook echt over. Ja, dat klinkt heel raar. Maar ik bedoel meer van die zit natuurlijk heel veel van de tijd zit hij ook gewoon niet in Nederland.
1: Nee, die kan je niet zomaar even in Nederland zien vaak.
0: Nee, en hij heeft natuurlijk zijn vrouw is Italiaans. Is een hele bekende Italiaanse prestatrice. Dat is de dochter van Lamborghini. Van Mr. Lamborghini.
1: Oh ja?
0: Jazeker. Dus die zit heel veel in Italië en zo. Maar als hij dan even naar Nederland komt, hebben mensen ook over even bij Afrojack kijken.
1: Ja, dat snap ik. Ja.
0: Dat is wel grappig. Never Forget You, hoorde je. Wij gaan zometeen weer naar het nieuws. Daar nieuws, dan hebben wij natuurlijk ons nieuwsoverzicht. Dat is over een kwartiertje ongeveer. En we hebben daar één bericht van. En dan is het altijd aan Niek om alleen maar een titel te geven. En dan mogen wij gaan raden waar het over gaat.
1: Deze man kwam bijzonder goed weg.
0: Ja. Deze man kwam bijzonder goed weg.
1: Ja.
0: Ja, dan vraag je dus inderdaad af waarmee. Maar dat is nou precies waar wij moeten raden.
1: Kijk, het was natuurlijk een heet Pinksterweekend. Dus het zal wel weer gewoon een dronken actie zijn geweest. Het zal wel weer iemand zijn die dronken iets heel doms heeft.
0: Ja, ik denk dat het een man is en die had zichzelf ergens opgesloten. Waar het of heel warm werd of heel koud.
1: Oh ja.
0: Zoiets denk ik.
1: Ja, ik denk gewoon iemand die dronken was en dacht dit is een goed idee, was geen goed idee.
0: Zouden de mensen dronken zijn geweest, ja? Deze man, het heeft niks te maken met Mark Versteden die op een cruise zit. En ons de hele week al dronken appje stuurt.
2: Ja, foto's vanaf een lichtbed
1: ja.
2: En zo.
1: Ja, gisteren was hij trots aan het zwemmen in de Golf van Amerika.
0: Ja, daarom. Dus dat is hij. Ja, nou goed. Wij horen er straks wel wat het uiteindelijk is, uiteindelijk is geworden. En mocht je nou zelf een idee hebben, dan mag je altijd even appen. 06-573-28203. Zo met het nieuws van 7 uur. Ook nog Preview gaan we draaien. Shackles, lekker plaatje zo voor de dinsdagochtend. Maar nu eerst eigen product. Dit is Bluff, bitterzoet.

0: dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
1: Omroep.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in 1 keer goed. Met de luxe VIP-bussen en auto's van Goverde Exclusive reis je samen veilig en comfortabel. Ideaal voor vriendenweekenden, vrijgezellenfeesten en festivals. Boek nu via goverdeexclusive.com. Goverde Exclusive. Stijlvol onderweg.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
6: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen, en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
5: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Ewes voelt zich vereerd.
7: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
5: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Hartelijk dank. 7:02. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Erik Evengroen bij de ANWB. Goedemorgen.
9: Hi Jordi, goedemorgen. Ja, de ochtendspits is goed op gang gekomen in onze regio en provincie, kunnen we wel zeggen, met ruim 80 kilometer file al. De meeste vertraging op de volgende wegen: de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Veghel en Beest rijdt langzaam over bijna 18 kilometer met 25 minuten oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht ook 20 minuten vertraging. Een kwartier oponthoud heb je op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. En er staat zo'n 9 kilometer file. En tenslotte gebeurde er zojuist een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Dit gebeurde net voor Made. De weg is zelf dicht. Verkeer kan er langs over de vluchtstrook, maar hou rekening met een klein kwartier vertraging.
10: We zijn de afgelopen weken, in plaats van eens in de 2 weken, zijn we iedere week aan het bellen. Ja, met Dennis van camping L'Astantoire. Die zit namelijk behoorlijk in de stress of de camping nou wel of niet is verkocht. En ja, de Franse makelaars beloven van alles, maar doen nog vrij weinig. Zometeen krijgen we een update.
11: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt Of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis. Of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
16: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
17: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
18: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
19: Pijnenburg Schoenen en je dag loopt goed.
18: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen. Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
17: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
20: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
21: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
22: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
23: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
24: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
21: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
25: De prachtige vestingstedentocht brengt je langs Dordrecht, Gorkum, Woudrichem, Heusden en zelfs langs Slot Loevestein. Zilvermeeuw.nl.
26: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
27: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
28: Weekend herbeleef je de jaren 90.
29: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
29: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.
30: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
31: Hoe is het?
32: Hoe is het? De standaardvraag.
31: Ja.

0: De koperen gloot, jazeker. En dat allemaal op deze dinsdag, de 26e van mei. Vandaag volop zon, zomers met lokaal kans op wel 33 graden. Morgen is het nog steeds zonnig, maar iets koeler. Over een half uurtje dan krijgen jullie het uitgebreide weer van Weerplaza.
1: Een blik terug in de tijd op deze dinsdag 26 mei. In 2009 trok dan vannacht een van de zwaarste onweersbuien ooit over. Hagelstenen tot 10 centimeter en wel 5 blikseminslagen per seconde.
0: Ik kan me er niks meer van herinneren. Maar nee. Ik geloof het meteen, maar ik bedoel, dat kun je toch ook niet voorstellen nu.
1: Klinkt echt als een horrornacht als je het zo leest.
0: Ja, bizar.
1: 1994 trouwde Michael Jackson vandaag met Lisa Marie Presley. En in 2023 stopte deze dame ermee.
2: Ja, welkom weer bij Heel Nederland Thuis in Beweging live. Een nieuwe kans om met me mee te doen. Even naar de muziek luisteren. Pakken we gewoon op. Lekker meestappen. Een warming-up. En we gaan over naar een... Zij stapt tik, doe maar mee. En zij tik.
0: Ja, iconisch, hè?
1: Ja, Olga Commandeur had de laatste keer Nederland in Beweging.
0: Ja, Nederland in Beweging. Man, man, man. Volgens mij heb ik me daar ooit nog een keer voor opgegeven. In een gekke buit.
1: Maar
0: heb ik
1: nooit... Op de achtergrond.
0: Ja, maar heb ik nooit meer iets op gehoord. Of nee, of het... Nou, dan ga ik eens even...
1: Jij gaat nu in je mail opzoeken of je ergens die aanmelding kan vinden.
0: Ja, dat meen ik echt. Ja, echt.
1: Pakken we de stoel er even bij.
0: Ja, dan heb ik echt... Ja. Maar dan moest je...
1: Zij stap links.
0: Dan moest je er best wel het een en ander voor invullen, hoor. Ik weet dat toen... ik ga het eens even terugzoeken. Maar ik heb me toen inderdaad wel een keer daarvoor opgegeven.
1: Zij zullen natuurlijk doodgegooid worden.
0: Ja, iedereen wil
1: lachen
0: dat.
1: Vinden om een keer daar...
0: Maar wel grappig. Het is vandaag de verjaardag van Barbara Delor, 52 jaar. Stevie Nicks, 58 jaar. En deze grootheid is ook jarig. Lenny Kravitz. Die mag vandaag 62 kaarsjes uitblazen. Dan gaan we naar het nieuws. Niek, wat heb je voor ons?
3: PSV heeft deze transferperiode een belangrijk doel. Directeur Brands wil als eerste op zoek naar een vervanger voor de zwaar geblesseerde Jerdy Schouten. Dat vertelde Brands voorafgaand aan de Eredivisie Awards.
4: Wij hebben zelf wel de wens om een aantal dingen te doen voor de WK. Omdat met name door het wegvallen van Jerdy op die positie natuurlijk wat dun is.
3: Schouten is geopereerd aan een knieblessure, maar kan pas op zijn vroegst volgend jaar weer spelen. Weer is een mobiel toilet in vlammen opgegaan in Breda. Het was vannacht raak in de wijk Ruitersbos. De dictie was daar neergezet vanwege werkzaamheden. Dan het 11e mobiele toilet dat in de afgelopen weken door vandalen is vernield. Dan wat ik voor zevende zei, deze man kwam bijzonder goed weg, zei ik toen. Ja, volgens mij, Jordi, jij zei van ja, dat zou wel een man zijn geweest die ergens vast is komen.
0: Ja, en heel warm of heel koud was. Heel warm, koud, koelcel, dat soort dingen, ja.
3: Ja, het is een man die ergens vast kwam te zitten. Niet op een plek waar het heel warm of koud was. Hij kreeg het wel warm waarschijnlijk, want hij is gered uit het verblijf van bizons in een dierentuin in München. Daarom stond er ook bijzonder goed met B-I-Z-O-M.
0: Ja, ik denk dat is een tikfout. We zijn hier toch ook een stelletje bij elkaar, zeg.
3: De man van 23, die was dronken en zijn schoen kwijt. Die was hij volgens de politie kwijtgeraakt toen hij tegen stenen trapte. En daarbij vloog zijn schoen dus uit, zo over het hek van die bizons heen. Die man die kon vervolgens over dat hek heen, kwam in dat verblijf terecht en belde uiteindelijk zelf de politie toen hij vast zat in het verblijf en toch wel bang werd van die dieren.
0: Ja, dat snap ik.
3: Die kwam er uiteindelijk vanaf met alleen wat schaafwonden en een hoofdwond.
1: Maar, hij was dronken.
0: Ja.
1: Dus ik wil graag een puntje.
0: Ja, dat is wel waar. Ja. En toen keek je naar boven, toen dacht hij, poeh, was het warm, wat denk je? Zag je het bijzondertje?
5: Het is weer zeven.
0: Ja. Korte week, Aniek, dus ik moet ze allemaal kwijt.

Het is momenteel 8 minuten voor 7:30. Kei, goedemorgen. Ja, de laatste weken hebben wij nu iets vaker dan normaal Dennis van camping La Santoire aan de lijn. Dennis en zijn man Jelle deden een aantal jaren geleden mee aan Ik Vertrek. Vertrokken vanuit Brabant richting Zuid-Frankrijk om daar een camping te starten. Een aantal maanden terug maakten ze ook hier bekend dat ze de camping gingen verkopen. Uiteindelijk in een heel lang...

0: Dan moest alleen nog het een en ander geregeld worden rondom de bank, et cetera. Vorige week spraken we, toen werd het allemaal een beetje uitgesteld. Maar ja, het moest allemaal wel nu gaan gebeuren.
1: Ik durf Dennis bijna niet meer te bellen. Nee, ik ben zo bang dat het dan weer zo tegen gaat vallen.
0: Dat dacht ik al. Maar ja, Dennis, kijk, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ja,
0: jij zei vorige week tegen ons van ik heb in ieder geval die nacht ieder uur van de klok gezien.
2: Ja.
0: En ik denk, ja, wij moeten toch iedere week even een klein updateje doen. Ook omdat er heel veel luisteraars zijn die momenteel echt met jullie meeleven. En wij krijgen daar ook bijna dagelijks appjes van. Is er nog een update? Dat is natuurlijk de vraag.
2: Ja, er is een update. Moet je heel even wachten. Dan stuur ik er nu even een foto. Even kijken.
0: Toen hier de camping is afgefikt. toevallig in de brand voor de verzekering.
2: Als goed heb je.
0: Oh ja. Nee, wacht even. Ik krijg nu een foto, daar staat Dennis op met Jelle. Ja. Met, ik neem aan twee mensen die de koop wilden, die de camping wilden overnemen. Ja. En die hebben champagne.
1: Ja.
0: Nou.
2: Eindelijk.
0: Och, Dennis. Ja. Wanneer hebben jullie groen licht gekregen?
2: De dag na ons vorige belletje, dus de woensdag.
0: Ja, wat zou ik zeggen?
2: Ja, ik denk dat die mensen ook hebben geluisterd en gedacht, ja, die kunnen we echt niet meer laten wachten, die jongens.
0: Nee, dat snap ik. Och, man.
2: Dus het was een hele spannende middag en ineens was daar het belletje van, er is een bank gevonden en het was bank 7 van de 6.
0: Oh, nee.
2: 6 nee en 1 ja, dus we hadden er ook maar 1 nodig natuurlijk, maar het was echt spannend, ja.
0: Oh, en ja, dat is toch een beetje net als je examenuitslag, of niet? Op een gegeven moment zie je in je telefoon zie je dat nummer verschijnen, of in ieder geval een nummer, en je denkt, het zal toch zeker niet?
2: Nou ja, ik lag nog lekker, want het was woensdag en dan zijn we altijd dicht met de bar en de winkel, dus dan kan ik altijd lekker uitslapen. Dus ik lag op mijn uur of 10 nog lekker in bed.
0: Ja.
2: En ik hoor in één keer vanaf de etage daarboven heel hard, yes! Nou, dat was Jelle.
0: Ah.
2: Ja, toen moest ik er wel uit natuurlijk.
0: Ja, ja, dat snap ik. Dat snap ik. En iedereen natuurlijk dolgelukkig, maar ja, wat was het eerste wat jullie tegen elkaar zeiden?
2: Ja, het is gelukt. Iedereen zei dat het niet ging lukken. Maar het is gewoon, ons gewoon gelukt. Oh. En over 3 weken exact vandaag tekenen wij de camping.
0: En dan die nieuwe eigenaren, die waren natuurlijk helemaal...
2: Heel veel gehuild en er is heel veel geknuffeld. En die zijn nu even aan het genieten van een welverdiende vakantie in Frankrijk/Nederland. Dus die komen zondag weer terug naar de camping. En dan blijven ze voorgoed pakken in dit kleine dorp.
1: Oh. En er zit nergens meer aan alles onder het gas. En het is toch niet een of andere Frans.
2: Dat kan altijd, dus niet
1: toch
2: jinxen. Dat kan altijd hier in Frankrijk.
0: Ik wou net zeggen. En zeker met de... ik zag trouwens nou dat de burgemeester nog plantjes kwam brengen. Was dat, naar aanleiding van de verkoop? Of was dat gewoon voor een goodwill?
2: Nee, het was gewoon voor de leuk. En ik heb meteen de nieuwe eigenaar naar voren geschoven. Ik zeg, jongen, ga jij mij helpen? Want jij moet nog een beetje mengen. Dus die heeft de hele middag plantjes staan planten in het hele dorp.
0: Ah, goed.
2: Dus dat was een hele leuke middag.
0: Ah. Ja, ik snap, er is een ontzettende last van jullie schouders afgevallen. Dat snap ik echt heel erg goed. Ook omdat, het heeft zo lang geduurd. Week in, week uit was het maar de vraag of het allemaal ging lukken. Ja, en dan nu, Dennis, want even voor de duidelijkheid. Wat is dan nu, zeg maar, de planning voor jullie ook? Wanneer gaat er dan echt een definitieve krabbel onder en gaan jullie de sleutels overhandigen?
2: Nou ja, het is nu 12 juni, is nu de tekendatum. Dus dat is vandaag exact 3 weken.
0: Ja.
2: Vanmiddag is er nog een afspraak bij de notaris om wat dingen te regelen. Dan moet natuurlijk nog een bedrijf opgericht worden. Dus we waren natuurlijk heel erg gefocust op dat geld en die bank.
0: Ja.
2: Nou, die zijn er nu. Maar ja, nu moet je natuurlijk focussen op andere dingen. Want het is nog niet 100% rondhond. Want ja, alles moet kloppen straks. Het hele plaatje, voor hun in ieder geval.
0: Ja.
2: En zij nemen natuurlijk ook dranklicenties over. En ja, daar zitten wel allemaal regels aan. Dus dat moet allemaal precies vallen zo voor zijn hoogseizoen.
0: Ja.
2: Maar in principe over 3 weken tekenen. En de inlichtperiode die begint zondag weer. Dus we gaan weer met z'n vieren hard aan de bak om het allemaal voor hun netjes klaar te krijgen hier.
0: Het wordt hier vandaag ruim 30 graden. Hoe is dat bij jullie?
2: Ja, bij ons ook. Bij ons zitten we op 28 nu. Dus nog een 10 dagen lekker weer. Dus de camping staat goed vol.
0: Ja.
2: Dus dat is nog even lekker meegenomen zo.
0: Hoe is eigenlijk bij jullie bed verkoeling? Nee, jullie zetten af en toe gewoon de brandslang erop en dan kunnen mensen eronder doorlopen?
2: Een rivier, hè? Je kunt gewoon zwemmen in de rivier.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja, die kunnen gewoon lekker. Ja, dus, ja dat is natuurlijk wel. Ja. Ja, dat is natuurlijk echt fantastisch. Ja, man. Och, kijk, in één keer wel allemaal campinggevoelens van vroeger. Dat je gewoon met bloedhete dagen gewoon vanaf 11 uur sprong je gewoon in de rivier. Dat was, was top. Och man. Oh ja, nou en vandaag nog Dennis, wat staat er op de planning? Samen met Jelle, ga je nog iets bijzonders doen?
2: Nou, we doen niet heel veel buiten. Ja, of 's ochtends, want dan is het te heet. Dus het is daar een winkeltje runnen. Boodschapje doen. En Jelle heeft een afspraak bij de notaris. En verder doen we het rustig aan. Want het is onze vrije dag. Ja. Want de bar is dicht natuurlijk vanavond. Dus wij kunnen lekker op het gemak in de zon zitten.
0: Och man. Nou, wij zijn echt oprecht blij voor jullie. Er komen ook heel veel felicitaties binnen via de app. Van mensen die, die het allemaal heel erg leuk en heel erg fijn vinden. Dat jullie dat het toch allemaal maar gelukt is. En dan is het uiteindelijk toch nog een eind goed al goed. En ik zeg er even bij. Voor jullie gelukkig maar geen klassiek ik vertrek verhaal. Want dat was helemaal verschrikkelijk geweest natuurlijk. Ja.
2: Dat was echt heel verschrikkelijk geweest, ja.
0: Dennis, dan gaan we elkaar volgende week niet spreken. Maar de week erna weer wel.
2: Ja, en dan zitten we nog een week voor. Dus dan zijn wij verhuisd van het huis naar een chalet. En zij zitten in ons woonhuis. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Kijk, nou dan zou ik zeggen, geniet er nog even van.
2: Au revoir, merci.
0: Groetjes. Wij gaan zo meteen naar het nieuws met Niek.
1: Ja, dan gaat het over een steekpartij in een huis in Tilburg. En er is weer een nieuwe Willy en René podcast.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
6: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
8: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
9: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
10: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
11: Haal de lente in huis. Met de lentevoordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in één voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen 15,95, maar 12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.
12: Met Rousseau Chocolade.
0: 1 minuut over 7:30. Kijk, goedemorgen. We gaan naar het Omroep Brabant Verkeer. Erik Evengroen bij de ANWB.
13: Ja, het is inmiddels alweer ouderwets druk. Het is een dinsdagochtendspits zoals andere met veel verkeer. Zo'n 180 kilometer file al alleen in onze provincie. Meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor knooppunt Del 18 kilometer langzaam rijden en stilstaan met 25 minuten vertraging. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Daar is een vrachtwagen gestrand met pech bij knooppunt Leenderheide. Is de rechterrijst ook dicht. Vertraging 10 minuten. A16 Breda Rotterdam. Voor Zonsveel ook een half uur oponthoud. En dan nog twee ongelukken. Als eerste de A58 Breda richting Tilburg. Dat gebeurde bij Tilburg Centrum West. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. En de A59 tenslotte Den Bosch richting Zonsveel. Bij Maden ook een ongeluk. De weg is dicht. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar hou rekening met 10 minuten vertraging.
3: Omroep Brabant.
0: Het is vandaag een mooie zonovergoten tropische dag in Brabant. Temperatuur loopt al snel op, want halverwege de ochtend zitten we al op zo'n graad of 25. Het wordt dan ook de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. Dus 30 tot 32 graden gaan we zeker halen. Maar dadelijk alle details van Weerplaza. is daar nieuws, Nick de Vries.
1: In een huis in Tilburg is vannacht iemand zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Rond 2 uur werden de hulpdiensten gewaarschuwd. Er kwam ook een traumateam met een helikopter naar Tilburg. Er zijn 2 verdachten aangehouden. Opnieuw is de PVV in opspraak omdat de partij AI heeft ingezet om nepbeelden te verspreiden. De fractie in de Brabantse Provinciale Staten heeft een rechtbanktekening bewerkt en verspreid van 2 Syrische broers die terecht stonden in de zaak rond het vermoorde meisje Ryan. Op de beelden zijn de verdachten te zien met een boze gezichtsuitdrukking. De PVV zegt de video na nadere bestudering te hebben verwijderd. Bij de uitreiking van de Eredivisie Awards is PSV-speler Ismael Saibari uitgeroepen tot speler van het jaar. Hij werd gekozen door de 18 aanvoerders van de Eredivisieclubs. Hoewel Saibari vindt dat hij vorig seizoen beter speelde, is hij er toch heel blij mee.
14: Dit is wel de kerst op de taart, ja. Nadat je 3 keer kampioen bent geworden, is dit waardering voor meer individueel. Dus ik ben er heel blij mee.
1: Saibari scoorde afgelopen seizoen 25 keer voor PSV. Het verzuim bij de Nederlandse gemeente is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna 3/4 van de gemeente heeft ermee te maken, blijkt uit de zogeheten personeelsmonitor gemeente. De medewerkers vallen vooral uit doordat de werkdruk is toegenomen door alle extra taken die gemeenten hebben gekregen. En ook is er een personeelstekort. En dat alles heeft ook gevolgen voor inwoners.
15: Oh, sorry. Waarom doet hij nou niks?
16: Okay. Woningbouw, energietransitie, dat zijn toch de plekken waar ook hoge opgaven liggen. En daar komen gemeenten echt stelselmatig mensen tekort. Dat betekent dat je dus minder snel vergunningen kunt verlenen voor nieuwe woningen die wel heel nodig zijn.
1: Volgens de cijfers gaat in de komende 10 jaar ook nog eens 30% van de gemeenteambtenaren met pensioen. Zwalbus, doorrollen en zaniken om kaarten voor tegenstanders. Het moet in het nieuwe seizoen volgens Willy en René van der Kerkhof maar eens klaar zijn met onsportief gedrag op de voetbalvelden. Ze zien het steeds vaker voorkomen en ook in het laatste speelweekend hebben de mannen zich weer groen en geel geërgerd aan dat wangedrag. Je hoort Willy.
17: Ongel is er niks aan de hand, 10 meter doorrollen en dan kijken ze of ze de scheidsrechter fluiten of niet. En als ze niet fluiten, staan ze vlug op en gaan ze weer weg. En ook, dat was gisteren bij Ajax, van iemand met een gele kaart.
18: Oh ja, die had ik zelf de gele kaart gegeven.
17: Juist, die roze. Ik vind dat een scheidsrechter moet zeggen, als jij graag een kaart wilt hebben, dan krijg jij van mij een kaart.
1: Ja, Willy, en je hoorde ook René in de nieuwe Willy en René podcast, waarin het over Willem II gaat, PSV, Ajax en natuurlijk ook over Oranje.
0: Ik moet ook echt zeggen, ik had ook echt heel veel respect voor al die supporters van Willem II gisteren. Daar gewoon op de heuvel met gewoon bijna 30 graden en ze bleven maar gaan. Hè. Ja. Het was echt waanzinnig. Ja,
1: was ook wel
0: ik
1: was ook blij voor ze dat er ook nog een aantal supporters uiteindelijk toch in dat stadion mochten zijn daar in Volendam ook.
0: Ja. Ja.
1: Dus dan was het treurig geweest. Ja. En dan waren ze kampioen geworden, was er niemand.
0: En dan toch gisteren, weet je wel, dan zie je ze allemaal daar staan en ze blijven maar feesten en de vreugde en alles. Dus dat was echt, ik was ook echt trots op Tilburg.
1: Ja, terecht. Ja, zeker.
0: Echt, en gewoon, weet je, iedereen die zo blij was en dan die spelers die ook gewoon dachten van potverdomme, dit is toch mooi, hè, dat we dit met z'n allen hebben gedaan. Dus,
1: ja, en gewoon ook toch heel eerlijk wezen. Gewoon best wel snel weer terug de Eredivisie.
0: Ja, alleen maar top. Ik kan alleen maar zeggen, super gefeliciteerd. En laten we hopen dat het voor hun ook een mooi seizoen gaat worden.
1: Ja, zeker.
0: Dus, en Willy en René, die zullen ongetwijfeld ook in het nieuwe seizoen weer een ongezouten mening geven. Kijk, goedemorgen. Fijn dat je erbij bent op deze dinsdagochtend. Zometeen het uitgebreide weer. En natuurlijk ons kijk, goedemorgen eindexamenspel.

0: Agda de Munnik en morgen wordt fantastisch. Vandaag ook al, denk ik, want we gaan naar Weerplaza. Berend, kei goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, we gaan records breken, denk ik, vandaag, of niet?
1: Ja, het wordt uitzonderlijk warm vandaag, inderdaad. Ja, je moet er een beetje van houden, maar nee, het wordt een hele provincie tropisch warm. Het is 26 mei en de hoogste temperatuur die we ooit op 26 mei in Brabant gehaald hebben, dat is 30 graden, maar dat gaan we vandaag echt wel verbreken, want het wordt gewoon 31 tot zeer lokaal misschien wel 33 graden in de provincie. Daarbij is het overal gewoon zon overgoten de hele dag. Er staat ook niet al te veel wind. Best wel hoge dauwpunten, dus het kan ook wel best wel wat benauwd aanvoelen. Het is echt een uitzonderlijk hete dag vandaag.
2: Maar wordt het dan niet gewoon de heetste meidag ooit?
1: Nee, dat gaan we waarschijnlijk net niet halen. Want in Brabant is de heetste meidag ooit 33,5 graden gemeten. Ja, zeer lokaal kunnen we misschien net die 33 aantikken. Ik wacht het eigenlijk dat het niet heel snel gaat gebeuren. Zitten we wel echt heel dichtbij dus. Maar we gaan daar waarschijnlijk niet overheen. Maar het zit dus wel dichtbij, ja.
0: Ja, dus we kunnen nog één dagje, kunnen we iedereen die om ons heen, die natuurlijk dadelijk begint, want zo gaat het, weet je. Bij ons gaat dan, was het warm, het is niet te doen, hè. Ja, ik heb echt, ik heb geen oog dicht gedaan vannacht. Het is zo tropisch warm, ik zei tegen ons en Henk, doe de ramen open, want ik kan anders niet slapen. Dus nog één dagje, toch? En dan morgen gaan we weer een klein beetje de andere kant op.
1: Nou ja, inderdaad. Zo heet als vandaag wordt het morgen zeker niet. Maar nog steeds echt wel warm voor de tijd van het jaar. Want morgen kunnen we nog steeds gewoon zomerse temperaturen verwachten van 25 tot lokaal misschien wel 27 graden. Mm-hmm. Maar goed, wel een stuk minder heet dan vandaag. Dagen daarna, donderdag en vrijdag, dan loopt de temperatuur gewoon weer op. Dan kan het misschien zeker op vrijdag gewoon weer tropisch warm worden met 30 graden. Dus ja, die zomer die blijft deze week echt wel gewoon eventjes flink doorzetten, hoor. Ja.
0: Kijk, komt die warme lucht uit vanuit een beetje Zuid-Europa? Of waar wordt die vandaan gehaald eigenlijk?
1: Ja, vanuit Zuid-Europa zien we eigenlijk dat grote delen van Europa te maken hebben met deze opvallend hoge temperaturen. Niet alleen in ons land is dat het geval. Gisteren is in Engeland zelfs de warmste meidag dus wel verbrand.
0: Nou, als zelfs in Engeland is, dan is het ook. Ja, die Engelsen die weten, die verbranden allemaal levend. Die zijn zo wit als een deur natuurlijk.
1: In Londen was het gisteren gewoon bijna 35 graden.
0: Dus nee!
1: Maar ook in Parijs, in grote delen van Frankrijk gaan ze richting de 40 graden deze dagen. Dus het is uitzonderlijk heet in grote delen van Europa. Ook in Spanje, Portugal en Italië is dat het geval. Het komt eigenlijk omdat die warme lucht vanuit de Sahara zich boven het westen van Europa zich heeft gepositioneerd. En daar lijkt me weinig aan te veranderen tot en met het weekend.
0: Kijk,
2: Sahara-lucht zonder de zand erbij. Dat vind ik altijd wel lekker.
0: Dat is altijd goed. Ja, het scheelt weer een keer de auto wassen.
2: Ja.
0: Berend, mag je ook keihard bedanken. En een fijne dag, hè?
1: Hetzelfde.
0: Zo, dames en heren. Wij horen de bel. Dat is de welbekende schoolbel, want we zitten natuurlijk nog steeds midden in de eindexamens. En voor alle scholieren die luisteren, wij snappen jullie dat het even doorzetten is, dat het even hard is allemaal. Maar ja, het is ook een beetje wat het is natuurlijk. Want ja, de eindexamens moeten gemaakt worden. En geloof me, het is nu even shit, want het is mooi weer en dan zit jij op je zolderkamertje te zwoegen. Ik weet nog wel, bij mijn HAVO-eindexamentijd was het ook zo'n prachtig weer. En dan zit je daar boven in die boeken en dan denk je, waar heb ik dit allemaal aan verdiend?
2: Ja, en dan hoor je buiten al die gezelligheid.
0: Ja, maar troost je met de gedachte, dadelijk 8 weken lang vakantie. Oh. En dan kun je iedere dag doen wat je wil.
2: Alles opdrinken.
0: Wat staat er vandaag onder andere op programma, Jasper?
2: Nou, de meeste mensen die zijn al klaar met de eindexamens. Want het is nu nog een beetje de week van de bijzondere pakketten. Zo heeft het VMBO Spaans op het programma
0: Spaans
2: staan.
0: Kijk. En we hebben dus iedere dag een vraag tijdens de eindexamens. Vandaag dus Spaans. En als je zo meteen weet wat het goede antwoord is, dan mag je dat doorappen naar 06-573-28203. En dan maak je kans op een keigoeiemorgen prijzenpakket. Want welke vraag komt er voorbij in het Spaans bij het VMBO-examen Spaans van de afgelopen jaren? Welke vraag stond daarin?
2: Ik heb de vraag gevonden. Wat zeggen Spanjaarden tegen elkaar als ze elkaar groeten voor 1 uur 's middags?
0: Dat is een goeie om te zeggen. Ja, dat is goed om even bij te melden. Dus wat zeggen de Spanjaarden tegen elkaar als ze elkaar groeten voor 1 uur 's middags? Het is echt een examenvraag van een oud examen. En jij mag het nu laten weten. Wat is dat? 06-573-28203. En dan maak je kans op het Keigoeiemorgen prijzenpakket. 06-573-28203. Stuur even een appje. En wie weet heb ik jou zo meteen aan de lijn bij het eindexamen.

0: Het is Taylor Dane uit de jaren 80 en Tell It To My Heart. De schoolbel gaat. Want wij zijn druk bezig met ons eindexamen. Het keigoeiemorgen eindexamen. Vandaag staat voor VMBO Spaans op het programma.
1: Zie.
0: En dat is wel, wel leuk, hè? Dat is wel...
1: ja, ja. Cerveza.
0: Ik wil het ooit nog wel eens een keer een cursus doen. Cursus Spaans. Lijkt me echt een mooie taal om te leren.
1: Ik zou dat ook wel willen spreken. Het is een mooie taal.
0: Ja, nee, absoluut. Hele mooie taal. Dat zijn echt... Weet je, als je dat een beetje goed kan, dan is dat
1: ook... Ik kom nu niet verder dan mijn Bassie en Adriaan cursus.
0: Nee, 1, 2, 3 zonder stress, hè? Ja, maar ja, daar leer je het wel van, hè? Dat zijn wel de kleine woordjes natuurlijk. Carmen, kei, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe is het?
2: Goed, en met jou?
0: Ja, zeker. Heb je een leuk weekend gehad?
2: Ja, zeker.
0: Heb je nog ergens op pad geweest, ergens wat leuks gedaan, iets leuks gezien of zo, wat je zeker met ons wil delen?
2: Ik ben zaterdag even met een motor weg geweest.
0: Oh ja, dat is natuurlijk ook weer de tijd van de motorritjes, hè? Ja,
1: moet je maar eens even uitleggen, Cam. Want ik hoor altijd die motorrijders, met lekker weer is het lekker om motor te rijden. Maar je wilt toch niet, net als dit Pinksterweekend, 28 graden, in zo'n heel dik leren motorpak zitten?
0: Ja, is dat wel fijn?
2: Ja, maar als je dan een beetje harder rijdt, dan wapper je vanzelf wel door.
0: Ah, dat zit ook in die fiets, ja.
2: En af en toe even stoppen voor een ijsje. Dat is ook wel.
0: Ja, als jij om de, als je om de 30 kilometer stopt voor een ijsje, dan kom je de dag wel door natuurlijk. Hè? Dat snap ik.
2: Ik ben uiteindelijk in Eersel terecht gekomen.
0: Ah, kijk. Oh, bij, zeker bij de smaak. Die zijn hier een tijd geleden geweest voor het WK.
1: Oh ja,
0: WK is
1: lekker.
2: Ik had het bij jullie gehoord en toen heb ik het in mijn Google Maps gezet als punt van nou, misschien is het wel leuk om daar een keer naartoe te gaan.
0: Oh, heel goed. Kijk. Heb je ooit VMBO Spaans als eindexamen gehad?
2: Nee. Ik heb wel VMBO gedaan, maar daar zat geen Spaans bij.
0: Nee. Nee, ja, het is eentje die uit een vraag die uit een oud examen komt. Dus de vraag is, wat zeggen de Spanjaarden tegen elkaar als ze elkaar groeten voor 1:00 PM? Dat is ook een essentieel onderdeel van deze vraag.
2: Buenas dias.
0: Ja! En dan ook nog helemaal op zijn Spaans, Carmen. Potverdorie.
2: Zeker. En ook nog een Spaanse naam, dacht ik net.
0: Ja, dat is waar trouwens. Ja. Nou, jij maakt het klokje wel helemaal rond.
2: Nou, ook die.
0: Potverdorie. Wij willen jou van harte feliciteren, want je hebt hem te pakken. Het Keigoeiemorgen prijzenpakket. En dat komt zo snel mogelijk naar je toe.
2: Nou, superleuk. Dankjewel.
0: En dan ga je vandaag ook met de motor naar het werk of zo? Of nog een rondje maken?
2: Nee. Nou, dadelijk weer de auto in.
0: Oh, de auto wil. Goed. Oké. Nou, als je weer op de motor gaat, fijne ritjes gewenst. En een fijne dag natuurlijk, hè.

0: Had jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Tering, het kriebelt.
0: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi? Je herbeleeft het vanaf vrijdag in het Omroep-Brabant 90's Weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek. En nog veel meer goede en slechte tijden. Uit de jaren 90. Dus studeer dat dansje maar vast weer in en luister naar Omroep-Brabant. Het gevoel van hier.

0: Over My Shoulder. En geloof het of niet, maar dit is ook zo'n echt zo'n iconisch jaren 90 plaatje. En komend weekend zet het vast in je agenda. Vanaf 29 mei gaan we helemaal los met het 90s weekend. Zometeen na de klok van 8 natuurlijk weer lekker een uurtje. Kei, goeiemorgen.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Nu bij Dirk, Perfect Fit Kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker.
9: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
10: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
11: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Berlicum. De zinkspecialist.nl.
12: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
13: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
15: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
16: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
17: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
18: SVK Benelux.
17: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna 3/4 van de gemeente heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO-fonds gemeente.
21: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
20: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Cote en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Yes, kei goeiemorgen. 8:03. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Ja, het is een hele drukke ochtendspits, of niet, Erik Evengoed?
2: Ja, kun je wel zeggen. Ja. Het is geen regen, het is prachtig weer. Maar toch bijna 250 kilometer file in totaal alleen al in Noord-Brabant. Ja, op een aantal plekken ook veel vertraging, zoals de A2, Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg 12 kilometer file rijden we bijna een half uur vertraging. De A16, Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug ook 20 minuten extra reistijd. A27 is druk van Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum 14 kilometer file met 25 minuten oponthoud. Wel goed nieuws tenslotte voor de A59, Den Bosch richting Knopen te Zonsveel. Daar gebeurde een ongeluk bij Made. De weg is weer vrij, maar de vertraging nog wel een kleine 10 minuten.
0: Dankjewel. Ja, komende week gaat het allemaal beginnen. Een bijzonder groot en serieus onderzoek. Want de parlementaire enquêtecommissie gaat nog even terug naar de coronatijd. Zometeen spreken we de voorzitter daarvan.
22: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
23: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
24: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
3: Een heel boek? En de kinderen dan?
2: Die zijn veel te druk met spelen.
3: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
2: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
3: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
2: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
3: Proost.
2: Op sunweb.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed. Met een

0: Goverexclusive.com. Goverexclusive. Stijlvol onderweg.
1: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
2: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
3: zit in Mil, Reuzel en Riethoven. Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Duran Duran, Oscar en de Wolf, Anouk, Clouseau, Sonieu, Bente, S10 en nog veel meer. Spoorpark Live in Tilburg, de laatste week van juni. Haal je tickets via spoorparklive.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Breda.
6: Het Jazz Festival van het Levenslied komt er weer aan. In het weekend van 6 en 7 juni. De winkels in de Tilburgse binnenstad zijn van donderdag tot en met zondag geopend. Kom gezellig winkelen en geniet van het festival. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
7: Komend weekend herbeleef je de jaren 90.
8: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
7: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
8: Kei, goedemorgen. Jordi Ge.

0: Michael Jackson. Black or White.
1: Een kei goeiemorgen.
0: Kei goeiemorgen, dinsdag 26 mei. Vandaag volop zon met lokaal kans op wel 33 graden. Morgen nog steeds zonnig, dan is het iets koeler. Maar we gaan wel een hele warme week tegemoet. Dus wat mij betreft zou ik zeggen, iedere dag de barbecue aan of gourmetten.
2: Wel buiten gourmetten mag ik hopen dan toch?
0: Ja, zeker.
2: Het flinksnoetje.
0: Ik heb voor thuis binnen heb ik een gourmetverbod. Want dat mag dan niet, omdat het dan, dan ruik je dat nog. Maar buiten mag ik onbeperkt gourmetten.
2: Ja.
0: Dat is echt...
2: Van waar de voorkeur van gourmet boven de barbecue, buiten?
0: Ja, ik ben groot fan van gourmetten.
2: Ja,
0: Als er enigszins een mogelijkheid is om te gourmetten,
2: ja.
0: Dan ben ik erbij.
2: Maar ben jij dan teleurgesteld als ze zeggen, we knallen de barbecue aan?
0: Nee, maar als ik zelf mag kiezen, dan ga ik voor het gourmetje.
2: Ja. Ja. Ja. Nou, helder. Het is een advies bijvoorbeeld voor Barbara Delors.
0: Ja, zeker. Vandaag.
2: Die mag gourmetten, ja. 52. Ja. Lenny Kravitz
0: mag ook gourmetten, wat mij betreft.
2: Ja. Wordt 62 vandaag. En Stevie Nicks, die ken je natuurlijk hiervan. Van Fleetwood Mac. En die wordt 78 vandaag.
0: We gaan even terug in de tijd. Op deze 26e van mei 1923 was de eerste 24 uur van Le Mans. En dat was echt wel, natuurlijk uniek. Dat is nog steeds uniek, hè? 1994, Michael Jackson trouwt met Lisa Mary Presley. En 2012, toen ging het allemaal om dit lied. Die wint het 57e Eurovisie Songfestival met Euphoria.
2: Ja.
0: En tot op de dag van vandaag wordt dat luidkeels meegezongen.
2: Ja, ik was al vergeten dat van het Songfestival was.
0: Ja, zeker. Ja. Verder in nieuws, Sinique.
3: Nederlandse gemeenten luiden de noodklok bij het kabinet. Ze zijn bang voor jarenlange wegafsluitingen en lange files als er niet snel geïnvesteerd wordt in onderhoud voor bruggen, tunnels en sluizen. Veel van die infrastructuur komt uit de periode van net na de Tweede Wereldoorlog en is nu simpelweg op. Maar vooral voor onder meer de Zeelandbrug en de Haringvlietbrug is nu niet genoeg geld voor belangrijk onderhoud. De automobilist heeft gisteren een flinke ravage veroorzaakt in een woonwijk in Nuenen. De bestuurder zou onwel zijn geworden en reed vervolgens met de auto tegen meerdere wagens. Twee auto's liepen behoorlijk wat schade op. De bestuurder is met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. En wil je vandaag weten hoe heet het is, kijk dan niet op de thermometer in je auto. Die thermometer is namelijk niet nauwkeurig, schrijft een Belgische nieuwssite. Komt doordat er in de moderne auto's geen echte thermometer zit met kwik. In plaats daarvan is er een apparaatje geplaatst dat de temperatuur meet op basis van de veranderingen in elektrische stromen. Die zijn kleiner, goedkoper en nauwkeuriger. En het probleem is alleen dat deze apparaatjes vaak aan de voorkant van de auto zitten, waardoor ze vooral de temperatuur dicht bij het wegdek meten. Ja, je auto kan daardoor een temperatuur aangeven die tot wel 5 graden...
0: Ja, zie je wel. Ja, als je dan af en toe gaat rijden en zeker...
3: Ik zag laatst al een keer 40 graden of zo. Dan denk ik,
0: als je de ding 's ochtends aanzet, vanochtend ging redelijk weg, stond er 27 graden. Toen dacht ik, dat lijkt me toch helemaal... Ja, dat ben echt serieus. Dat kan bijna niet.
2: Ja.
0: Vandaar. Ja, maar soms inderdaad, dan zie ik ook foto's van mensen bijvoorbeeld op Instagram of wat dan ook. En die zetten dan
3: 45
0: graden. Ja. Denk ik, als je nou 45, dan ga je kapot. En zeker als een auto.
3: Ja, dat klopt dus niet.
2: Nee. Nou ja. Ja, waarom stoppen ze zo'n ding erin dan, hè?
0: Ja.
2: Als het toch niet klopt.
0: Nee, dan kun je beter gewoon naar ons luisteren. Wij geven tenminste wel gewoon eerlijk aan wat de temperatuur is. En dat is meer dan belangrijk, want daardoor luister je ook. Kei goeiemorgen.
2: Ja. Waarom zit jij de radio aan, Hans?
0: Ja, zeker.
2: We weten wat de temperatuur is buiten.
0: En we blijven natuurlijk zeggen, vergeet niet om goed te drinken. Pak er een lekker bliksje bij, dan komt dat helemaal goed. Goedemorgen.

0: De Bauza hier in een kei goeiemorgen. Ja, wij gaan eens even naar een serieus onderwerp. Want het is heel simpel.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Een belangrijke week komt eraan. Hoe heeft u geslapen?
1: Nou, ik heb goed geslapen. Het was wel warm, moet ik zeggen.
0: We gaan even kijken, want er gaat even technisch iets niet helemaal. Ja, lockdowns, een avondklok, rellen. Heeft het kabinet in coronatijd de juiste keuzes gemaakt? En welke dingen kunnen we hiervan leren? Dat gaat de politiek uitzoeken met een parlementaire enquête. Dat is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten om het kabinet te controleren. Deze week beginnen die verhoren. Het gaat allemaal aanstaande vrijdag gaat het allemaal gebeuren. Maar uiteraard goed om daar even op voor te beschouwen met VVD'er Daan de Kort uit Veldhoven, die daar een belangrijke rol in heeft. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Een belangrijke week komt eraan. Hoe heeft u geslapen?
1: Nou, ik heb goed geslapen. Het was wel warm, moet ik zeggen. Maar we zijn er helemaal klaar voor met het hele team. En het worden spannende weken. En we beginnen inderdaad aanstaande vrijdag.
0: Ja, sinds 2024 zijn jullie gestart, hè, met deze parlementaire enquêtecommissie.
1: Ja, klopt. We hebben heel veel dossieronderzoek gedaan. Meer dan 1 miljoen documenten bestudeerd. We hebben gesprekken gevoerd in beslotenheid en nu gaan we naar de openbare verhoren. Dus dan kan ook heel Nederland meekijken, nou ja, hoe die besluiten tot stand kwamen. Denk aan de avondklok, het sluiten van scholen. En dan gaat er ook publieke verantwoording plaatsvinden.
0: En wat zit dan precies tussen, wat is het verschil tussen de besloten gesprekken en deze openbare verhoren?
1: Nou, op de eerste plaats natuurlijk dat iedereen mee kan kijken. En ik denk ook dat het zoveel impact had, dat corona zo ingrijpend was, dat dat ook goed is. Dat er publieke verantwoording plaatsvindt, maar het is ook onder ede. Dus mensen zijn verplicht om te komen. Mochten ze niet willen komen, dan sturen we de marechaussee op ze af. Mm-hmm. En ze zijn ook verplicht om de waarheid te spreken. We doen aan waarheidsvinding, dus ja, dat is echt wel uniek aan een parlementaire enquête.
0: Ja, wat zijn de eerste dingen waar u eigenlijk aan denkt uit de coronatijd?
1: Ja, ik vond met name die eerste persconferentie dat in één keer alles op slot ging. Nou, het begon natuurlijk in Brabant eerder, hè, met de carnaval is het flink verspreid. Ja, en dat het zo onzeker was, dat je niet wist wat er op je afkwam. Dat is het eerste wat me bijstaat. Ja, ik vond het, net zoals heel veel mensen volgens mij, een hele vervelende periode.
0: Ja, en dan nu komen die inderdaad de openbare verhoren eraan. Wie mogen er allemaal zich gaan melden komende weken?
1: Nou ja, uiteraard oud-premier Mark Rutte, met oud-ministers Hugo de Jonge, Ferdinand Grapperhaus. Maar we kijken ook echt wel naar, nou, hoe is er omgegaan met kritische geluiden. Hè? Dan kun je denken aan Maurice de Hond, maar ook Mona Keizer. Hè? Ze was een staatssecretaris ontslagen in die tijd. Nou, dat zijn ook personen die voorbij gaan komen.
0: En dan, u bent natuurlijk VVD'er. Hoe gaat dat dan? Want staat u dan boven de partijen? Of op welke manier kan er dan zo'n verhoor plaatsvinden? Want ik kan me voorstellen dat Mark Rutte, natuurlijk VVD'er, misschien anders binnenloopt dan een Jaap van Dissel.
1: Nou ja, we kiezen er wel voor om niet partijgenoten te verhoren. We doen het met een heel team, maar ik zit er niet als VVD'er. Ik doe dit als Kamerlid namens de hele Tweede Kamer. En dat geldt ook voor mijn collega's. Dus in een enquête is het ook de bedoeling dat je partijpet afzet en dit echt vanuit het landsbelang dit onderzoek uitvoert.
0: Want ik begreep ook dat het hele kabinet dit steunt, hè? Dat dit gaat gebeuren.
1: Ja, de hele Tweede Kamer heeft er ook voltallig mee ingestemd. 150 mm-hmm. zetels. Nou, we willen ook gewoon echt leren van die periode. Want de vraag is niet of er ooit een pandemie komt, maar wanneer. Nou, we hebben allebei jonge kinderen, Jordi. Mm-hmm. Zij gaan zeker ooit een pandemie meemaken. Dus het doel van ons onderzoek is dat we voor een volgende pandemie goed voorbereid zijn. Maar we kunnen ook van die besluiten leren voor een andere langdurige crisis. Hè? Energieuitval, sabotage. Nou, we weten niet wat er ooit op ons afkomt. Maar dat willen we als Tweede Kamer leren van die ingrijpende periode.
0: En hoe gaat zo'n gesprek dan? Diegene gaat zitten en dan? Waar moeten we een beetje aan denken? Hoe ziet zo'n gesprek qua inhoud eruit?
1: Nou ja, dan moet ik als voorzitter de eed afnemen. Hè, want dan staan ze ook echt onder ede. En dat is de belofte of de eed. En dan gaat het verhoor beginnen. Nou, we zijn met 5 Kamerleden. Maar ieder verhoor wordt voorbereid door 2 collega's. Ja, en dan gaan we gewoon onderwerp voor onderwerp alles vragen wat we willen weten. En om daarvan te leren.
0: Ja.
2: Maar heeft u zo'n voorbeeldvraag? Wat moet ik dan aan denken? Wat wordt Mark Rutte bijvoorbeeld gevraagd?

0: Nou, ga ik het ook echt aanraden om naar de verhoren te kijken die je live kunt meevolgen. Maar nou, denk dan aan bijvoorbeeld zijn avondklok. Hè. Hoe vond dat besluit plaats? Welke adviezen kreeg u daarvoor? Waarom heeft u dit besluit genomen? Welke grondrechtenweging vond plaats? Nou, aan dat soort vragen kunt u dan denken.
1: Ja, ik ben heel ontzettend benieuwd. Want in andere landen zijn natuurlijk ook allerlei onderzoeken over corona en alles wat daarmee te maken heeft. Er kwamen ook wel stevige conclusies uit. Ja, bijvoorbeeld dat eerdere lockdown bijvoorbeeld doden had kunnen voorkomen. Ja, verwacht u ook dit soort uitslagen uiteindelijk?
0: Ja, dat zijn wel elementen die ook aan bod gaan komen. We zijn zelf als commissie ook naar Londen gegaan om de verhoren van de UK COVID Inquiry bij te wonen. Want ja, je kunt ook weer van elkaar leren als enquêtecommissies. Uh-huh. Ja, en het is goed om dat internationale vergelijk ook te maken, voor zover je dat kunt maken. Want cultureel gedrag is toch ook wel weer anders.
1: Als ik het zo hoor, klopt het dan dat het de parlementaire enquêtecommissie niet per se gaat om mensen op de strafbank te krijgen, maar meer om een soort van conclusies te trekken van hoe moeten we dit volgende keer echt anders gaan doen? Of op welke manier kunnen we sommige dingen voorkomen? Klopt dat?
0: Ja, dat klopt. Kijk, natuurlijk moet er publieke verantwoording plaatsvinden. Dus een stukje controle is het. Maar het hoofddoel is toch echt om ervan te leren om beter voorbereid te zijn bij die volgende crisis. En zo zit de hele commissie erin. En nou, dat is ook de opdracht die we vanuit de hele Tweede Kamer hebben meegekregen. Nou, en dat gaan we de komende weken doen. Dus dat wordt heel spannend.
1: Ja, vrijdag beginnen inderdaad die eerste gesprekken. Wanneer verwachten jullie dat het allemaal een beetje in de afrondende fase is? Wanneer gaan we er iets van horen?
0: Ja, die gesprekken lopen door tot en met 10 september. En dan zijn het 9 weken van gesprekken. En dan komt in het eerste kwartaal 2027 het rapport. Dus dan komen we echt met conclusies en aanbevelingen. Nou, daar kunnen dan het kabinet en de Kamer mee aan de slag.
1: Kijk. Meneer De Kort, mag ik u hartelijk danken en succes hè, komende week.
0: Ja, graag gedaan en goede uitzending nog. Houdoe.

0: Beyoncé en Wicked World. Bijna 2 minuten voor 8:30. We gaan dadelijk naar het nieuws. Wat zit daarin in het bulletin?
1: Onder andere dat er drugsafval is gevonden in het dorp Zeeland. En in Zweden staat de langste caravan van Europa te koop.
2: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfoto's onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
3: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
2: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
4: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
5: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
4: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
5: Koppens biedt veel meer.
4: Kom langs in Volkel.
5: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
2: Zitcomfort speciaalzaak Teunarts is aanstaande zondag geopend.
0: 1 minuut voor 8:30. Kijk, goedemorgen. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Erik Evengroen bij de ANWB. Het was een hele drukke ochtendspits tot nu toe. Maar volgens mij is er aan kilometers ook nog een beetje bijgekomen. Hè?
6: Ja, het is echt. We kunnen wel in de huidige tijd praten. Want het is nog steeds hartstikke druk. Zeker zelfs ook voor een dinsdag. Met bijna 240 kilometer file in totaal. Alleen al in Noord-Brabant. Veel dagelijkse files. Maar toch ook een aantal die wat langer zijn dan gebruikelijk. Zoals de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en Knobbert Leenderheide 14 kilometer file met bijna 25 minuten oponthoud. Dan is er een ongeluk gebeurd op de E19. Dat is wel al in België, maar vanuit Nederland wordt het verkeer omgeleid. Richting Antwerpen moet je omrijden via Bergen-op-Zoom over de A17, de A58 en de A4. Dan valt op de A27 bij Gorinchem voor de brug bij Gorinchem ook een half uur oponthoud. En tenslotte de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen voor afrit Kruiningen 5 kilometer file met 25 minuten vertraging.
0: Ja, het is vandaag een prachtig mooie tropische dag in Brabant. Het is zon overgoten. Temperatuur zal over een uurtje of twee al rond de 25 graden zitten. En daarmee gaan we dan ook, zoals je begrijpt, in de middag temperaturen halen van 30 tot 32 graden. Er staat weinig wind en daardoor kan het behoorlijk benauwd aanvoelen. Het nieuws, dat krijg je van Niek.
1: Bij landgoed Nabbegat in het dorp Zeeland is rond 6 uur vanmorgen gedumpt drugsafval gevonden. De brandweer heeft metingen gedaan, ook de politie is daar aanwezig. En er wordt nu gewacht op experts die gaan onderzoeken om welk drugsafval er precies gaat. Het afval wordt daarna opgeruimd. Weer is een mobiel toilet in vlammen opgegaan in Breda. Het was vannacht raak in de wijk Ruitersbos. De Dixie was daar neergezet vanwege werkzaamheden. Het is al het 11e mobiele toilet dat in de afgelopen weken door vandalen is vernield. Willem II is gisteren op de heuvel in Tilburg gehuldigd. De club verzoekt zaterdag FC Volendam. Komt daar dan volgend jaar weer uit in de Eredivisie. Co-trainer John Stegeman.
7: Heel trots op mijn team. Op mijn staf. En eigenlijk ook op heel veel mensen die daar op ons staan te wachten. Want die hebben ons, denk ik, heel erg goed geholpen. Op de juiste moment ons overheen gesleept. Want het was niet een hele makkelijke rit. Maar ja, gewoon heel erg blij en trots.
1: Meerdere fans liepen tijdens de huldiging brandwonden op door fakkels die werden afgestoken. Verder is volgens de hulpdiensten alles goed verlopen. Amerika heeft doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De aanvallen zijn volgens Amerika bedoeld om de eigen troepen te beschermen. NOS-correspondent David Poort.
8: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen. En ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
1: Ondertussen zijn er nog vredesonderhandelingen tussen Amerika en Iran. Daarin zijn stappen gezet, maar volgens Iraanse functionarissen is een akkoord nog niet dichtbij. In Zweden staat de langste caravan van Europa te koop. Dat ding is 14 meter lang. Je kunt hem verhogen tot 3 meter hoogte. En de caravan heeft aan iedere kant 3 wielen. Om maar even aan te geven hoe groot dat ding is. Normale caravan is 6 tot 8 meter lang. Dus eigenlijk is hij dubbel zo groot zo ongeveer. Ja. Binnen vind je onder meer een sauna, een professionele keuken en 4 bedden. Die gigantische caravan die werd geveld, maar er werd slechts €14.000 opgeboden. Oh. En dat is waarschijnlijk heeft dat te maken met een misschien wel het enige nadeel van deze caravan, namelijk dat hij niet de weg op mag. Hij is al 10 jaar afgekeurd om ermee te gaan rijden. Ze kunt er nergens in de achtertuin zetten.
0: Ja, maar voor mij, hoe moet dat ding dan? Dat moet dan ook nog. Ja, dat moet dan op zo'n grote vrachtwagen of zo.
1: Ja, die moet je op een grote trailer waarschijnlijk gaan vervoeren. God, en de huidige eigenaar die heeft hem toen gekocht voor een halve ton, las ik. En die dacht van, nou, hè, als ik er nou, een mooi bedrag voor vang, dan
9: wordt het ding afgekeurd dan.
0: Ja. Wat is... ja, te lang, denk ik.
1: Ja,
0: als er dan een auto vol moet. Maar nu, ja, weet je, aan de andere kant, je kan natuurlijk ook een beetje praktisch zien. Als je nu gewoon een camping hebt met een leuke... Ja, trouwens, maar ik zit nou te denken, dit moet makkelijk op te lossen zijn. Ik wou zeggen, dan huur je een seizoensplek ergens op een camping.
1: Ja, zet je hem daar neer.
0: Maar er is geen plek van 14 meter. Dus dan moet je hem door de heg heen proppen.
9: Nee,
0: dan moet je drie plekken...
9: De nieuwe eigenaar van Last Antoine willen misschien nog wel...
0: Ja, misschien Last Antoine. Zullen Dennis eens vragen? Staat gelijk heel de camping vol als dat ding erop is?

0: Ah, het kan vandaag dus een graadje of 33 worden. En dan is afkoelen sowieso heel belangrijk. En dat kan bijvoorbeeld in een van de vele buitenzwembaden in onze mooie Brabant. Zoals bij Ziedewinde in Sprangkapelle. Gerben van Dijk, kijk, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen. Zijn de eerste plonsjes al gemaakt met de vroege vogels?
1: De eerste plonsjes zijn al gemaakt, ja hoor. We hebben onze eerste 80 gasten al gehad.
0: De eerste 80 al? Och. Ja, ja, en zijn dat dan de baantjestrekkers of zijn dat ook echt de mensen die gewoon lekker een dagje willen komen zwemmen?
1: Nee, dit zijn echt onze vaste banenzwemmers die er nu in zijn.
0: Ja, want die komen nu echt, denk ik, met dit weer iedere ochtend even langs.
1: Ja, die komen dit weer elke ochtend langs. Maar ook vorige week toen het 's morgens nog 8 graden was. Dan zijn ze net iets met minder grote getalen. Maar dan zijn er ook veel mensen tussen 7 en 10 aanwezig in ons buitenbad.
0: Oh, wat verwachten jullie vandaag qua drukte?
1: Ja, het is een beetje lastig in te schatten. Het is natuurlijk gewoon een schooldag. De eerste 120 kaartjes zijn online al gekocht. Maar we verwachten niet het aantal van gisteren 1500 bezoekers vandaag.
0: 1500? Hadden jullie allemaal, kregen ze allemaal een bandje om dat eerst dan roze mocht zwemmen en als het fluitje ging, dan moest geel erin? Of, hoe werkt dat
1: bij jullie? Wij zijn een groot buitenbad. We hebben een 50 bij 20 bad en een 25 bij 25 bad. Ja. Dus wij hebben de ruimte om mensen kwijt te kunnen.
2: Ja, Sprangkapelle stond gisteren bij jullie dus.
1: Sorry?
2: Heel Sprangkapelle stond gisteren bij jullie dus.
1: Waalwijk, Tilburg, Kaatsheuvel. Ja, er waren heel veel mensen uit de regio aanwezig. Ja. Niet alleen Sprangkapelle, nee.
0: Is dit nou een beetje ook echt de start van het seizoen? Of wanneer gaat het bij jullie echt gaan de hekken open?
1: 1 mei is ons hek open gegaan. Voor het 60ste jaar dit jaar, dus we hebben een feestelijk jaar. Wij zijn open als het 22, 23 graden is, de zon volbak schijnt, dan zijn we open vanaf 1 uur om vrij te komen zwemmen.
0: Ja, inderdaad, 60 jaar. En jullie hebben er ook van alles aan gedaan om het allemaal weer spik en span te maken, hè, voor dit seizoen.
1: Ja, klopt helemaal. We hebben afgelopen winter een grootschalige verbouwing gehad. Onze machinekamer is gesloopt, alle pompen zijn eruit gegaan, alle leidingen zijn eruit gegaan en die zijn afgelopen winter allemaal vernieuwd. En dat was net op tijd klaar om 1 mei open te gaan.
0: En welke temperatuur heeft ongeveer het water nu? Want het ziet er altijd heerlijk verkoelend uit. En soms denk je
1: niet
0: toch...
1: Niet ongeveer, precies 24,8. We hebben hem net gemeten.
0: Oh, kijk, nou, daar hou ik van, Gerben. Gewoon, ja, maar dat is even top. Dat is echt heerlijk. Ja,
1: temperatuur, ja hoor.
0: Dat wil wel. Ja, en letten jullie ook een klein beetje op... ook dat mensen zich wel een beetje insmeren... en af en toe de verkoeling zoeken. Want ja, de zon is natuurlijk af en toe best verraderlijk.
1: Ja, ik let in ieder geval op dat onze toezichthouders zich goed insmeren.
0: Dat is sowieso goed.
1: Als we ook al onze gasten nog moeten gaan in de gaten houden of die zich insmeren. Nee, we hebben een enorme grote boom op ons veld staan en daar zitten heel veel mensen op. Want dat is een enorm groot schaduwplaats.
0: Ja.
1: En iedereen zou een klein beetje moeten weten dat ze zich tegenwoordig goed insmeren. Zeker met zijn UV-factor van 6, 7
0: absoluut.
1: Vandaag.
0: Ja,
1: is insmeren zeker noodzakelijk, ja.
0: Ik kan me wel voorstellen dat je gisteren dan daar rondloopt en dat je dan inderdaad die 1500 mensen daar lekker ziet zwemmen, plezier ziet maken. Wat doet dat met jou?
1: Nou, dat vind ik prachtig. Ik bedoel, als daar zoveel mensen kunnen genieten van zo'n mooi buitenbad, is dat toch heerlijk. Beter dan de week daarvoor, wanneer het een graad of 13 overdag is, wat druiliger is en hier niet op zo'n buitenbad is.
0: Ja, ja. Ja. Zelf ook nog de zwembroek aan vandaag?
1: Sorry?
0: Zelf ook nog eventjes de zwembroek aan vandaag?
1: Ik doe vandaag zelf al nog even de zwembroek aan, maar ik ga zo meteen nog even naar ons binnenbad, want dat hebben we ook. Daar moet ook nog les gegeven worden. Dus
0: drukke dag.
1: Dat is niet erg hoor. Ja.
0: Gerben, maak er een mooie zonnige dag van en succes met alles daar.
1: Prima,
0: super bedankt, hè. Hoi, hoi.
1: Jullie ook bedankt, hoi, hoi.
0: Ziedewinde, in Sprangkapelle. Ook vandaag open. 60 jaar bestaan ze, proficiat. Yeah.

0: Day.
1: En some say someday en ook wel een dag. Waarbij wij kunnen zeggen dat we er helemaal klaar voor zijn om eens even lekker het zonnetje in te gaan. Af en toe de verkoeling te zoeken. En misschien heeft dat ook wel te maken met straks ons ratje. Tenminste, dat je iets aan kan vragen waar jij echt de zon van in de bol krijgt. Of waarvan je denkt van nou, dat is voor mij toch wel echt een nummer waar ik de lekkere zomerkriebels van krijg. Als je zometeen denkt, nou, ik weet wel iets. Dan mag je dat na 9 uur sowieso door gaan geven. Maar we gaan straks eerst een slinger geven aan ons ratje. En natuurlijk daar een letter bij zoeken. En als je ons daarbij kan helpen, dan gaan we misschien wel jouw plaat draaien tussen 9 en 9:30. Dus zoek alvast iets uit waarvan je denkt van nou, daar zet ik de zonnebril bij op en daar smeer ik het gezicht mee in. En dan komt dat vast wel goed de rest van de dag. En dan horen wij dat wel straks wel. We gaan eerst naar het nieuws van 9 uur. Ook muziek van Jamilia komt er nog aan uit de Zero's. Maar eerst deze, Modern Talking.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren-slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
8: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
7: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
9: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
12: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de Golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
11: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
13: Een brug, een tunnel, nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
11: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
6: Hartelijk dank. Kijk, goedemorgen. 9:02. Erik Evengroen bij de ANWB. Het was een drukke ochtendspits. Is het ondertussen al wel een beetje aan het aflopen of moeten mensen nog steeds even geduld hebben?
14: Nou ja, dat laatste allebei eigenlijk. Oh. Want de eerste dagelijkse files worden voorzichtig aan wel wat korter. Maar op een aantal plekken nog altijd behoorlijk wat vertraging hoor. Want in totaal nog bijna 160 kilometer file alleen in Noord-Brabant. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor Knoopert Leenderheide doe je er 20 minuten langer over. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. 20 minuten vertraging ook. Dan is er een ongeluk gebeurd net over de grens op de E19 in België. De weg is dicht en het gaat ook voorlopig nog wel even duren, want er zijn een vrachtwagen en een flink aantal personenauto's bij betrokken. Omrijden kan via Steenbergen en Bergen op Zoom over de A59 en de A4 als je richting Antwerpen gaat. Verder valt op toch de A27 Breda richting Gorkum. Voor de brug bij Gorkum een half uur vertraging. En tenslotte de A58 Breda richting Bergen op Zoom. Daar gebeurde er een ongeluk zojuist nog bij Heerlen. De weg is dicht. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar hou rekening met bijna 3 kwartier op onthoud.
6: Kijk, dankjewel. Tot straks. Wij gaan natuurlijk daar aan ons ratje draaien en er komt muziek aan van onder andere de Rembrandts.
15: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
16: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
17: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
19: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
22: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
23: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
24: Haal de lente in huis. Met de lentevoordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in 1 voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen 15,95, maar 12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.
25: Met Rousseau Chocolade.
23: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
26: Weekend herbeleef je de jaren 90.
27: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: online luistert via DAB+, met de app of op FM. Omroep Brabant hoef je nergens te missen.
1: Het gevoel van hier.
0: Omroep Brabant. Kei goeie

0: Jesse en de 3J's en neem er nog één. En het grappige van dit nummer is dat ze elkaar gewoon niet gezien, wel gesproken hebben, maar in ieder geval niet gezien. Want ze hebben dus met de 3J's hebben bij de studio in Volendam hun deel opgenomen. En de Romanesse die heeft in Amerika in hun studio alles opgenomen. En ja, dat is dan mooi van de techniek van tegenwoordig. Gewoon alles samen laten komen qua techniek. En eigenlijk ervoor zorgen ja, dat al de sporen goed onder elkaar liggen. En dan krijg je zo'n leuk nummer als dit. Neem er nog één.
1: Goedemorgen,
0: dinsdag 26 mei. Vandaag volop zon. Het is zomers en lokaal zelfs kans op 33 graden. Morgen ook nog veel zon, maar dan is het weer iets koeler. Dus ja, zorg in ieder geval dat je af en toe onder de parasol gaat zitten. Of in ieder geval de schaduw opzoekt of binnen bent.
2: Ja, als je wil klagen over de hitte, kan het vandaag.
0: Vandaag lekker mouwen.
2: Ja.
0: Oh, het is niet normaal. Het is niet te doen, hè. Oh, ik heb vannacht zin een rotnacht gehad, hè. Iedere uur waar ik wakker. Onder een deken, ik heb me kapot gezweet.
2: Ja, Theo, misschien toch eens lekker kijken voor zo'n airco.
0: We moeten toch eens een airco gaan halen. God, non, waar zijn die dingen duur, hè? Maar goed.
2: Behalve Wereldklaagdag is het vandaag ook Wereld Dracula-dag.
0: Kijk.
2: Het is dag van de roodharige en dag van het papieren vliegtuig.
0: Hé, hey, bij deze. Verder in het nieuws niet.
3: In Waalre is een vrachtwagen op een streekbus gebotst. 7 passagiers zijn gewond geraakt. Ze zijn ter plekke nagekeken, hoefden gelukkig niet naar het ziekenhuis. De bus is flink beschadigd, er zijn ruiten gesneuveld. Er liggen ook onderdelen op de weg. PSV heeft het voetbalseizoen afgesloten met nog een prijs. Ismaël Saibari werd gisteravond uitgeroepen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Saibari scoorde afgelopen seizoen 25 keer. Ook Mika Gods van Ajax en Joey Veerman van PSV die waren genomineerd voor de prijs.
1: Een kei, goedemorgen.
0: We gaan weer aan ons ratje draaien. Het is zonnig, dus als je wil mag je daar ook lekker wat zonnigs aan gaan vragen. Daar is ook het ratje voor. Tussen nu en 9:30 gaan we zoveel mogelijk verzoekjes draaien. Wat is de categorie, Jasper?
2: Dingen in de supermarkt.
0: Met de?
2: Letter C.
0: Met de letter C. Die komt niet vaak voor. Dingen in de supermarkt met de letter C. Als je iets weet en je wil iets aanvragen, dan mag dat nu door even een appje te sturen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Dingen in de supermarkt met de C. Ja, ben creatief en vraag dan ook wat leuks aan. Want wie weet kan ik dadelijk jouw plaatje wel draaien. En wij vinden het alleen maar leuk om heel veel liedjes te krijgen. Dan kunnen we wat kiezen. En wie weet komt dadelijk jouw liedje wel voorbij hier op de radio. Dat scheelt dan weer. Vera komt met croissants. Ja, dat was natuurlijk te verwachten. Daar ben ik het.
2: Dat is wel met een C.
0: Nou, die vraagt me toch even een zomerse banger aan.
2: Oh ja?
0: Als ik zal de muziek uitdoen, laat ik de eerste seconde horen. Dan weet jij meteen.
2: Oh, dan ben ik benieuwd.
0: Ja, let op.
2: Ja.
0: Jij een idee?
2: Ja, ik heb
0: het is
2: wel
0: niet René Schuurmans met Laten Zonder Jaar.
2: Nee, maar mijn handjes gaan er wel naar voren
0: toe. Ja, heel goed. Kijk, precies. Kijk. Bij deze. Lekker rappen, jongens. Laat maar weten wat we voor je kunnen draaien. 065.

Justin de Wild en Cheerio. Heel vaak aangevraagd. En het leuke daarvan is dat je dan ook als mensen een beetje creatief moeten worden met de C, dat het ook gebeurt. Ik zie onder andere citroenen, ik zie chocoladeijs, cocktailsaus, citrusvruchten, cola, courgette. Jullie zijn lekker bezig, moet ik zeggen. En ook qua zonnige plaatjes en zeker qua zomerplaatjes, want dit is Shakira.

0: En zo te zien waren jullie er ook blij mee, want het zonnetje schijnt. Het wordt een prachtig mooie dag hier in Brabant. De Sun Club en Fiesta in een kei goeie morgen. Dank jullie wel voor al jullie verzoekjes. Morgen nieuw ratje wat we gaan draaien. En wie weet komt jouw plaat al wel voorbij. We gaan dadelijk naar het nieuws. Nick, wat heb je voor ons?
1: Dat er bussenpassagiers gewond zijn geraakt bij een botsing in Waalre. En in een live tv-show in Mexico gebeurde iets bijzonders.
2: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
3: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
2: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels in Eindhoven. Weet hoe het werkt.
4: Bij Kaesmit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
0: We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Erik Evengroen bij de ANWB. Goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen Jordi. Ja, de files nemen gelukkig af, maar nog altijd zo'n 100 kilometer file in totaal. We kwamen van 200 zoveel, dus we gaan gelukkig wel de goede kant op. De meeste vertragingen nu onder andere op de A2 nog, Maastricht richting Eindhoven. Voor Knoopend Leende 13 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dan een ongeluk op de E19 in België, net over de grens. En die weg is voorlopig afgesloten, want daar is een behoorlijk ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en meerdere personenauto's. Omrijden kan via Steenbergen en Bergen op Zoom als je richting Antwerpen gaat over de A59 en de A4. Verder valt op de A27 Breda Gorkum. Voor de brug bij Gorkum nog altijd een half uur vertraging. En de A58 Breda richting Bergen op Zoom. Dat is wel de omrijroute, maar daar gebeurt een ongeluk. De weg is gelukkig vrij. Er staat nog wel zo'n 6 kilometer file met een kwartier vertraging.
0: Ja, ik zou zeggen, iedereen die in de file staat, we moeten ergens gewoon weer ijsjes gaan uitdelen. He, ja, Erik, dat is allemaal beter, hè?
5: Ja, daar moeten ze gewoon direct al mee beginnen.
0: Ja, dat wou ik zeggen.
5: En nu stoppen.
0: Nee, precies, tot straks.
5: Ook in Den Haag niet, hier.
0: We gaan naar het weer van vandaag. Deze ochtend is zon overgoten in de provincie. Temperatuur loopt snel op. Het wordt dadelijk al een graadje of 25. Die gaan we binnen nu en een uurtje al aantikken. En het wordt een hele warme meidag vandaag. Temperaturen, uiteindelijk komen ze rond 30, 32 graden. Dus tropisch warm. We gaan naar het nieuws met Niek.
1: In Waalre is vanmorgen een vrachtwagen op een streekbus gebotst. 7 passagiers zijn gewond geraakt. Ze zijn ter plekke nagekeken. Er hoefde niemand naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op de rotonde die de Valkenswaardse weg verbindt met de Koningin Julianalaan. De bus is flink beschadigd. Er zijn ruiten gesneuveld. Er liggen ook onderdelen op de weg. De automobilist heeft gisteren een flinke ravage veroorzaakt in een woonwijk in Nuenen. De bestuurder zou onwel zijn geworden. Hij reed vervolgens met de auto tegen meerdere wagens. 2 auto's liepen behoorlijk wat schade op. PSV heeft deze transferperiode 1 belangrijk doel. Volgens directeur Marcel Brands gaat de club in ieder geval op zoek naar een vervanger voor de zwaar geblesseerde Jerdy Schouten. Dat zei hij gisteren bij de uitreiking van de Eredivisie Award.
6: Wij hebben zelf wel de wens om een aantal dingen te doen voor de WK. Omdat met name door het wegvallen van Jerry op die positie natuurlijk wat dun is.
1: Schouten is geopereerd aan zijn knie. Hij kan pas op zijn vroegst in het nieuwe jaar weer in actie komen. Het Israëlische leger gaat de aanvallen op Hezbollah en Libanon opvoeren. Premier Netanyahu zegt de militante beweging te willen vernietigen. NOS-verslaggever Sander van Hoorn.
7: Het kan er ook mee te maken hebben dat als er een staakt het vuren zit aan te komen tussen de Verenigde Staten en Iran, dat Libanon daar toch onder gaat vallen. En dat Israël dan die bewegingsvrijheid kwijt is. Dus nog eventjes zoveel mogelijk doelen raken.
1: Amerika heeft ondertussen ook weer doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het gaat onder meer om boten die mijnen wilden leggen en raketlanceerinstallaties. Opvallende beelden dan vanuit Mexico. Een verslaggever werd overvallen terwijl die live in een tv-programma zat. Die verslaggever die deed vanuit zijn auto verslag tot ineens de deur wordt geopend. Een gewapende man sommeerde hem daarna om uit te stappen.
8: Te habla de que es un fenómeno. Te comentaba los 11 anillos de este jugador.
0: Ay,
1: Ja, je hoort hem onder meer zeggen tranquilo, tranquilo. Dus rustig, rustig tegen die overvaller. Nou, uiteindelijk kon dat dus allemaal live worden gevolgd in dat tv-programma. De dader is er vandoor gegaan met de auto, telefoon, portemonnee en horloge van de verslaggever. Nou. Zelf kwam hij er gelukkig wel dan zonder kleerscheuren vanaf.
0: Maar, zo bizar.
1: Ja, ja. Ja. Je moet even de beelden kijken. Dan nou ja, ik kan het wel vertellen, want dan heb je er echt een beeld
0: bij. Nee, zeker.
1: Bij.
0: Nou, in ieder geval één voordeel. Je hoeft niet, laat ik zo zeggen, het signalement van de dader is vrij duidelijk, denk ik. Als hij in beeld komt, of niet?
1: Ja, ja, je ziet hem. Je ziet hem inderdaad die deur open.
0: Goh, dus, wat een ding. Yes, kijk, goedemorgen. 5:05. Laatste half uurtje alweer van de ochtendshow. Zometeen de Gibson Brothers. En dit is Whitney Houston.

0: De Gibson Brothers en Que Sera Mi Vida. Bijna 9:15. We gaan even terugblikken op de show van deze ochtend. We hadden natuurlijk weer heel veel belletjes mensen in de uitzending. We begonnen met gelukkig goed nieuws. Met champagne voor Dennis van Camping La Santoire. Ken je misschien wel van Ik Vertrek. Hij deed namelijk mee met zijn man Jelle. Uiteindelijk na een aantal jaren hebben ze besloten om de camping te verkopen. Maar ja, de grote vraag was, is die dan nu ook echt officieel verkocht? Maar dat was gelukkig eindelijk goed nieuws.
1: Ik denk dat die mensen ook hebben geluisterd en gedacht, ja, die kunnen we echt niet meer laten wachten, die jongens.
0: Nee, dat snap ik. Och, man.
1: Dus het was een hele spannende middag en ineens was daar het belletje van, er is een bank gevonden en het was bank 7 van de 6.
0: Oh, nee.
1: 6 nee en 1 ja, dus we hadden er ook maar 1 nodig natuurlijk, maar het was echt spannend, ja.
0: En in de Tweede Kamer gaat deze week, ineens weer over corona. Want de verhoren in de parlementaire enquêtecommissie die gaan van start. En daarmee wil de politiek uitzoeken wat het kabinet in coronatijd beter had kunnen doen. En wij spraken met de voorzitter, Daan de Kort.
2: We hebben gesprekken gevoerd in beslotenheid en nu gaan we naar de openbare verhoren. Dus dan kan ook heel Nederland meekijken. Nou ja, hoe die besluiten tot stand kwamen. Denk aan de avondklok, het sluiten van scholen. En dan gaat er ook publieke verantwoording plaatsvinden.
0: En het wordt vanmiddag 30 graden, tenminste. Misschien ook wel wat warmer. 32, 33 graden op bepaalde plekken. En dat betekent een mooie dag voor de buitenzwembaden. In Sprangkapelle onder andere, bij zwembad Siedewinde, zijn ze er eigenlijk helemaal klaar voor.
3: Het is natuurlijk gewoon een schooldag. De eerste 120 kaartjes zijn online al gekocht. Maar we verwachten niet het aantal van gisteren 1500 bezoekers vandaag te halen.
0: Nee, maar een lekker plontje, dat kan zeker. Dus op een gegeven moment zou ik, als je op je werk zit, gewoon heel hard gaan kuchen en proesten en zeggen dat je niet lekker bent. Kun je de zwembroek aandoen en dan komt het vast helemaal goed.

0: Ja, just turn the lights off. Nou, dat zou je kunnen doen. Al gaat vandaag het zonnetje ongetwijfeld lang schijnen tot vanavond. Dan blijft het ook nog lang licht. Dus dat scheelt dan weer een hoop. Zometeen gaan we weer naar onze eigen Hubert Mol met Brabants Bond. En die heeft deze week weer een nieuwe voor de Bonte 50. Heb jij een idee, Jasper, wat er eventueel in zou kunnen?
1: Het was vorige week natuurlijk veel Collins, hè? Dus ja. Alle grote Billy Joel hebben we al een keer gehad. Ja. Misschien Paul Simon.
0: Ik neem je mee. Nee, ik neem je mee. Daar gaan we.
2: De ultieme Bonte 50.
0: Oh, tuurlijk. Ervaring.

0: De vraag aan jou is, waar wil jij voor gaan? Het is helemaal aan jou. Ik ben benieuwd waar jij nou voor zou gaan kiezen.
1: Ja, ja, ik moet wel die één kiezen, toch? Ja,
0: ja, ik ook hoor, ga voor één.
1: Ja. Kun je lang een foto van lullen?
0: Hubert is helemaal blij, want jij bent wel, jij houdt van Nirvana, hè?
2: Ik hou van gitaar.
0: Ja,
2: dit hoort er ook bij. Ja, ik kan niet helpen, want dit hoort er ook thuis.
0: Heb je eigenlijk op jouw motor een helm met Bluetooth en zo, dat je muziekje kan draaien? Of is het gewoon,
2: ja, maar die is kapot.
0: Ach.
2: Maar die heb ik wel, ja. Ja, dus speciaal erin laten zetten en zo. En er zit intercom bij en je kunt communiceren met mensen.
0: Hmm.
2: Maar ik
1: intercom, kan je even zeggen, kassa 4 alsjeblieft?
2: Nee, dat is fijn als je samen motor hebt. Dat je niet,
0: ja, kun je naar elkaar, dat is heel makkelijk.
1: Oh, echt?
0: Ja, nee, echt.
2: Ja, zeker. Kun je met elkaar gewoon kletsen.
0: Ja.
1: Oh.
0: Ik zat bij Wings for Life in Breda, zat ik natuurlijk achter op de motor. Ja. En daar had je dus ook zo'n, zodat je met elkaar kon kletsen. Dat is
1: gewoon
0: makkelijk.
1: De hele tijd met elkaar te lullen.
2: Ja, zeker. Ga je linksaf, rechtsaf, koffiedate, Alpen,
1: handig.
2: Dat soort dingen allemaal.
0: En verder, Huub, wat heb je nog meer? Ja, jij bent er.
2: Nou, liefde, warmte, okay. Gezelligheid.
0: Nou, dan ben ik er helemaal klaar voor, wat mij betreft. Ja, nee, dan. Wij zijn er morgen weer vanaf 6 uur met een nieuwe aflevering van een Keigoeiemorgen. Maak er een fijne dag van en veel plezier bij Hubert zometeen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl. Let's
6: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
8: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
7: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
9: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
10: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
11: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
12: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
13: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
10: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers. Die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
16: Ik hoorde daar straks een prachtige imitatie van Jordi die even de huid kroop van iemand en zei van goh, ja, je is weer 32 graden en onze Henk die heeft dan thuis weer, die heeft dan veel te warm. Dat is het wel vandaag. Het wordt een hele warme dag. Maar wie wil er nou niet lekker warmpjes bij zitten? Erik, goeiemorgen. Toch ja, nog een filetje zo dat een beetje nadruppelt?
17: Ja, het is het restantje van de ochtendspits. Er staan een aantal dagelijkse files nog, maar die wel snel aan het korter worden zijn, hoor. En een wegafsluiting, niet onbelangrijk, daar kom ik zo op. Om te beginnen valt nog op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Voor Leenderheide nog zo'n 10 kilometer langzaam rijden en stilstaan met 10 minuten vertraging. De A16, Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Zonsveel en Dordrecht ook nog een kleine 10 minuten vertraging. Verder valt nog op de A50, Arnhem richting Os, voor Ravenstein 10 minuten oponthoud nog. Ja, en dan die wegafsluiting. In België gebeurde over de grens bij Sint-Joppen-het-Goor een ernstig ongeluk. Er zijn daar meerdere voertuigen bij betrokken. De weg is voorlopig ook dicht richting Antwerpen. Omrijden kan vanaf knooppunt Klaverpolder via Bergen op Zoom over de A4 en in België dan de A12 nemen.
16: Oké, okay, dankjewel. Houd voor ons in de gaten, Erik. Je weet maar nooit wat er allemaal kan gebeuren. Dankjewel.
17: Zeker, zeker. Hoi.
18: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
19: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
21: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Voordat ik hier manager werd, hadden ze...

0: naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
1: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
0: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Valkenswaard.
4: Komend weekend herbeleef je de jaren 90.
5: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: Brabants Bond, Hubert Mol.

0: dag van morgen, ik moet voor een beetje verfrissende muziek zorgen. Dat dacht ik.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: Met Bermel op Brabant.
0: Ja, er gebeuren gekke dingen met knopjes indrukken die dan niet willen werken. En als je tv kijkt, dat kan ook met dit radioprogramma. Dan zie je hem op een knopje drukken en daar gebeurt dan niks. En dat is heel verwarrend. Je zou maar in de F-35 zitten en de schietstoel werkt niet. Omdat iemand zegt van ja, dat is toch een lastig dingetje. Een computerfoutje, maar de schietstoel werkt niet. Ja, misschien even kunnen kijken. Zo werkt dat soms met techniek. Goedemorgen, van harte welkom. 9:50. We zijn met z'n allen aardig verbolgen over de hoeveelheid afval die naast containers ligt. Dat zie je wel, ze hebben bergen afval. Mensen pleuren het er gewoon bij en denken, ja, het zal wel, het komt wel goed allemaal een keer. Maar ook blikjes en flesjes die overal verspreid liggen, stoort de meeste van ons. En hondenpoep is ook een enorme ergernis. Hondenpoep op veldjes waar kinderen spelen. Of hondenpoep gewoon op de stoep. Of op plekken waar je het niet wilt hebben, in ieder geval. We zijn met z'n allen wat afvalliger geworden.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
3: Bermel.
2: Dit is

Het was volgens mij nog een kleine korte uitvoering, want volgens mij is hij nog veel langer als je het album hebt. Baba O'Reilly van The Who. Pete Townshend, de man achter het liedje, die had een goeroe waar hij in geloofde. Dat vond hij alles en hij vond daar wat van. Meher Baba. En er was ook nog een Terry Riley, dat was daar weer een componist waar Pete Townshend ook wat muzikale gevoelens en gedachten bij had. En dus dacht hij, we maken een combinatie. En toen werd het Baba O'Reilly. Dat werd het uiteindelijk. Het is geen grote hit geworden, maar het is wel voor de muziekliefhebber. En dat ben jij, want daarom luister je naar Omroep Brabant en daarom luister je naar Brabants Bond. Is het wel een heel bijzonder liedje. En met de temperaturen van vandaag en het zonnetje erbij klinkt alles ook een beetje anders. Net een beetje meer zomers. Dat idee heb ik dan in mijn hoofd. Write a thread. Don't talk. Just

0: Ik ben het er volledig mee eens. Soms moet je niet praten, soms moet je gewoon meteen hopsa. Oh, meteen zoenen. Niks aan de handje, meteen zoenen. Don't Talk, Just Kiss van Right Said Fred. Ze hebben ooit nog eens een keer met een Duits gezelschap, Doshowida, hebben ze ooit nog een keer een andere hit uitgebracht, toch niet uitgebracht. Die ken je misschien ook nog wel. I'm Too Sexy. Dat was ook zo'n plaatje van Right Said Fred. Een beetje met de komische, tekenkomische inhoud. Maar ze hebben dit liedje ooit nog eens een keer gedaan met z'n allen. Ja, het is ook een grappig gezelschap. Dus ze zijn altijd wel in voor een lolletje.
1: I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt, so sexy it hurts.
0: Het is nooit op de Nederlandse radio gedraaid. Ik denk dat we het niet leuk genoeg vonden, niet grappig genoeg vonden. Het is nooit officieel uitgebracht, maar het is ontzettend leuk. Je vindt ze op YouTube. De Showvida, featuring Fred en Richard. Nou, die van Right Said Fred. Nick de Vries, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat heb je ons te melden?
2: Onder andere gaat het over een steekpartij in Tilburg. Daar is vannacht iemand bij om het leven gekomen. En het lijkt vandaag wel hoogzomer, dus de buitenbaden die maken zich op voor een drukke dag.
3: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
4: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
5: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
6: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
8: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
7: Vragen over groei.
9: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
7: Of vragen waar je niet omheen kunt.
10: Hoe behoud ik mijn mensen?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Erik Evengroen, die is van de HWB, die heeft toch nog wat verkeersinformatie.
11: Ja, klopt. Eén file nog. Dat is de A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor Ravenstein nog 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. En een omleiding, want op de E19 in België richting Antwerpen is een ernstig ongeluk gebeurd bij Sint-Job in het Goor. De weg is voorlopig ook dicht richting Antwerpen. Het beste kun je omrijden via Bergen op Zoom. Dat is de route over de A4. En vervolgens de A12 richting Antwerpen nemen in België.
0: Oké, dankjewel. Houd in de gaten. Dag.
11: Hoi, hoi, hoi.
12: Omroep Brabant.
0: Nou, het loopt snel op. Vandaag de temperatuur. Het wordt heel warm, het kan 30, 32 graden, wordt dus een beetje het zon overgoten. Dat is het voor vandaag, meer kan ik er niet van maken, maar het is goed zo, toch? Het is tijd voor het nieuws, Nick de Vries.
2: Bij een steekpartij in een huis in Tilburg is vannacht een bewoner om het leven gekomen. Twee andere bewoners zijn aangehouden. Volgens de politie is er nog veel onduidelijk. Er wordt volop onderzoek gedaan. De omgeving van het huis aan de Trouwlaan is afgezet. In de Efteling wordt druk gebouwd aan een nieuwe attractie in het themagebied Ravelijn. Eind dit jaar moet Ravenring klaar zijn. Het is een ronddraaiend rad met daaraan 18 karretjes. Mensen die kunnen zelf bepalen hoe schuin ze met dat karretje de lucht in willen gaan. De attractie is geïnspireerd op de Raven uit Ravelijn. Het Rijk moet ieder jaar 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende omdat er steeds meer onderhoud nodig is.
13: Een brug, een tunnel, nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
2: Als er geen extra geld wordt vrijgemaakt, dan gaat het vaker gebeuren dat wegen en bruggen voor langere tijd worden afgesloten. Het is 26 mei, maar het lijkt wel hoog zomer. Het kan op sommige plekken 33 graden worden vandaag. Mensen zoeken daarom verkoeling, bijvoorbeeld bij zwembaden. Bij de Ziedewinde in Spankapelle hadden vanmorgen vroeg voor 8:30 al 80 mensen hun baantjes getrokken. Ze maken zich daarop voor weer een drukke dag, maar het wordt niet zo druk als gisteren, verwacht de coördinator.
14: Het is natuurlijk gewoon een schooldag. De eerste 120 kaartjes zijn online al gekocht, maar we verwachten niet het aantal van gisteren 1500 bezoekers vandaag te halen.
2: Ja, 1500 water gisteren. Het is het 60e seizoen voor het zwembad. Er zijn afgelopen zomer flink wat werkzaamheden verricht om de boel daar klaar te maken voor de toekomst.
14: Onze machinekamer is gesloopt, alle pompen zijn eruit gegaan, alle leidingen zijn eruit gegaan en die zijn afgelopen winter allemaal vernieuwd. En dat was net op tijd klaar om 1 mei open te gaan.
2: Ja, de watertemperatuur was vanmorgen daar 24,8 graden. Dus ja, je kunt er een lekkere duik gaan nemen vandaag.
0: Ja, het is de afgelopen dagen al warm. Is het vreemd als de ijskoopman, nee, de cafetaria, de frietboer, als die zegt, Huub, welke smaak vandaag? Is het dat je iedere avond al komt om een ijsje te halen? Is dat slecht?
2: Nou ja, dat weet ik niet of dat slecht is.
0: Ja, maar als iemand je bij naam gaat kennen en zegt... Huub, welke smaak vandaag?
2: Oh, jij gaat daar gewoon iedere dag
0: lekker... Ja, gewoon één bolletje. Dat wordt
2: wat kies je dan?
0: En meestal is chocolade. En hij heeft de Belgische bonbon-chocolade of zoiets smaak. Oh. En ook andere chocolade waar daar net... Weet je, net als bij een bossenbol... daar zit er wat van die harde chocolade omheen. En die kun je er eens van afknabbelen. Dat is zo lekker.
2: Ja, wacht op, ik krijg trek.
0: Leven het mooie weer, zeg ik dan in mijn buurt. Oh, ik word gek van die ijskoos. Lekker is dat. Nou, verfrissende muziek heb ik je gegeven. Althans, ik heb verteld dat ik dat zou doen. Dat ik een beetje voor een fris radioprogramma zou zorgen. Dus ik heb ook een hele coole plaat gevonden. Van Ryan Paris, Dolce Vita. Ook bekend geworden in de zomer. Meegebracht van al die vakantiegangers die in Zuid-Frankrijk waren... of in Spanje waren of Italië waren. En die brachten toen destijds een liedje mee wat ze daar hoorden in de discotheek. Omdat ze daar ook mooie herinneringen aan hadden. Want je kwam daar ineens weer een leuke liefde tegen. En dan was daar zo'n plaatje bij gekoppeld. En er zat ook nog wat dank misschien in de aderen. En zo'n liedje werd dan ook ineens hier een grote hit. En gingen we met z'n allen draaien. Dolce

0: Man, man, man, wat een zaligheid. Ik zie mezelf al lopen over het strand. Even nog een biertje halen, even nog een drankje halen. Even nog met de voetjes in het water en dan zo'n liedje op de achtergrond. Ik weet niet wat het is, hè. En zo'n beetje festivalgedachten, dat krijg je dan toch bij zo'n plaat. Calvin Harris en Clementine Douglas en Blessings. En misschien dat je ook jezelf gezegend voelt met het feit dat je lekker kunt genieten van de muziek. En dat je luistert naar Omroep Brabant. En dat je er ook een beetje blij van wordt. En daar gaat het om. Dat is wel heel belangrijk. En wat zit er dan in het koffertje?
1: Het koffertje van Mol.
0: In het koffertje zit toch ook een plaat waarvan je zou zeggen, ja, daar zou je de verbeelding bij kunnen doen laten spreken. Je ligt op het strand. Je ogen dicht. Pas op als je aan het autorijden bent. Dat zeker niet doen. Ook niet op het werk als je met gevaarlijke dingen bezig bent. Misschien ben je wel apotheker. Ben je met allerlei stofjes bezig en allerlei hoeveelheden. Maar stel je voor, ogen dicht. Dat je, het is warm, 33 graden. Je zit op een strandje of je zit in je eigen tuintje, op je eigen landgoed. En je hebt het badje weer opgezet, het bad. En je ligt gewoon een beetje te dobberen op dat water. En dan heb je soms ook behoefte aan gewoon even, dat je kunt wegdommelen. Dat je kunt genieten van de warmte. Af en toe een slokje van je drankje. Een beetje knabbelen, chipjes. Ook al doen het ook goed, chips doen het ook goed. En dan hoor je zo'n liedje voorbij komen van, in dit geval de Commodores. Easy. Met zanger Lionel Richie. Hij mocht, toen hij bij de Commodores zat, alleen maar de ballad zingen. Hij was voor de rest saxofonist. En hij mocht gewoon meespelen in de band. Het waren studenten afhankelijk die begonnen met de band. En het leuke wel, hoe ze op de naam Commodore zijn gekomen. Commodore. Dat was omdat ze niet wisten hoe ze zich moesten noemen. Toen hebben ze een woordboek gepakt. En de bladzijde die openviel, hebben ze opgekeken wat nou een leuk woord was. En wat paste bij misschien wel een band. En dat werden de Commodores. Lionel Richie. Nog één keer in de jaren 70, want in het begin van de jaren 80 zou hij opstappen en zou hij beginnen aan een solo carrière. Maar dat weet je.

Hij vindt het niet leuk als je het zegt, maar er zit er altijd... Er zit er altijd een klein beetje René Froger in. Hoor je dat, als je dan dit liedje hoort? Ik vind het een leuk liedje, ik word er blij van. En dat is het allerbelangrijkste. Maar toch, je hoort een klein beetje nog de stijl en de sfeer van de René Froger. Het is Tino Martin natuurlijk, jong en dom, zo heet aan het liedje.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com. Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw biobased bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
7: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
8: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
9: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen, met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel, jouw stijl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Erik, hoe staat het ervoor?
13: Nou, twee opvallende files op dit moment. Want we beginnen de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Voor Bergen op Zoom-Zuid 6 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. En dat heeft te maken met omrijdend verkeer. Want op de A16 Rotterdam-Breda, daar is een omleiding ingesteld door een ernstig ongeluk in België op de E19. De weg is daar geruime tijd nog dicht voor bergingswerkzaamheden. En omrijden kan via Bergen op Zoom over de A4-route en daarna in België de A12 volgen. En tenslotte de A5. Eindhoven richting Arnhem. Voor Ravenstein is een spoedreparatie aan de gang. En daar staat daar 4 kilometer file met een kwartier oponthoud.
12: Hartelijk dank. Ja, het nieuws is niet zo prettig, maar toch bedankt, Erik, dat je het hebt gedaan. Deze, dus je hebt gemeld.
13: Ik kan het ook niet mooier maken.
12: Nee. Je wordt ook een soort arts af en toe. Hè. Soms moet je ook een beetje onaangenaam nieuws melden.
13: Gelijk maar vertellen hoe het in de situatie is.
12: Ja. Nou, dankjewel. Tot later.
13: Uiteindelijk zal het oplossen. Dat is wel ook.
12: Ja, je geeft wel hoop.
13: Dat is er.
12: Dankjewel. Doei.
14: Doei. Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
17: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
18: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
19: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
18: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
20: Duran Duran, Oscar en de Wolf, Anouk, Clouseau, Saulnier, Bente, S10 en nog veel meer. Spoorpark Live in Tilburg, de laatste week van juni. Haal je tickets via spoorparklive.nl.
21: Mijn papa verkoopt stoelen.
20: Dit zit, al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
21: Dit zit.
20: Voordelig en snel.
21: Dit zit.
22: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer... en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek... ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
22: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij AutoStorm in Breda.
23: Komend weekend herbeleef je de jaren 90.
24: In het Omroep Brabant 90s weekend.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu
24: Brabants Bond en Bermol.

0: een naar de ander, nog mooier dan de ander. Het is allemaal abracadabra wat we doen hier bij Omroep Brabant. Steve Miliband hoorde je daarvoor. Bob Sinclair of Christophe Lefriante, zo heet hij oorspronkelijk.
1: Brabantsbond op Omroep Brabant.
0: En van harte welkom. Goedemorgen vanuit een heel koud, koel centrum Omroepkwartier. Daar komen de programma's vandaan waar de airco op volle toeren draait. En waar je bijna zou kunnen zeggen van, moet ik niet even een vestje aan? En zo koud is het hier. Hoe is het op je werk? Gaat goed? Hoe is het thuis? Gaat goed? Of zit je in de auto, heb je de airco een beetje draaiende? Dan gaat het toch een beetje met je de goede kant uit. Kun je het een beetje handelen allemaal? Ik stel die vraag toch maar even, want sommige mensen hebben ook last van de warmte. Je wordt weer verwend dit uur, want we gaan naar de ultieme Bonte 50. Twee liedjes van, ja, zeg misschien doorbijt als je er niet van houdt, maar het is ook belangrijk dat je toch stemt, dat je toch meekijkt en mee luistert. En dat je toch aangeeft welke dat in jouw optiek het beste zou kunnen zijn. Want Nirvana is wel een band van formaat. Het is een band met geschiedenis. En hoort daarom ook thuis in de ultieme Bonte 50. Twee liedjes en je mag gaan kiezen, zometeen.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond.
2: Met Hubert Mol.

0: De ultieme Bonte 50.
1: Smells Like Teen Spirit, een heart-shaped box van Nirvana. Het grappige is dat hij geïnspireerd raakte, die Kurt Cobain. Hij raakte geïnspireerd met dat eerste liedje door een geurtje. Door een geurtje wat iemand op had. Zo kan het dan soms gaan, hè? Hij rook wat en dacht, ja, dat is lekker. Dat was je vriendin op dat moment, maar het had ook iets te maken met alcohol. Maar dan ook niet alleen de alcohol die dat geurtje had verwerkt. Zo werkt het dan ook weer. Twee liedjes voor je uitgezocht van Nirvana. En het zijn er dit keer wat minder, want we hebben een dagje moeten missen. Dat was gisteren vanwege Pinksteren. Dus we hebben één dagje minder. Maar we redden het met Nirvana. We hebben de grootste en de beste en de mooiste voor je op rijtje gezet. Vandaag 2, morgen 2. En dan donderdag 2. En dan uiteindelijk hebben we de vrijdag 3. En dan is het kiezen voor het meest ultieme liedje. Nu dus, welke van deze twee? 06-573-28203. 06-573-28203. Je weet, 28203. 06-573-28203. Je weet, het gaat om een bijzondere lijst. Het gaat om een lijst met de allerbeste groepen artiesten daarin verwerkt.

0: Waarzen loopt te wandelen. Het was Henk Westbroek.
1: Brabantsbond op Brabant.
0: Een prachtig verhaal. Henk is getrouwd. Hij is pas getrouwd na 53 jaar. En ze hadden ooit afgesproken, Julia en hij, toen ze elkaar pas kenden. We gaan trouwen als we echt 50 jaar bij elkaar zijn. Nou, 3 jaar een dag erbij om toch nog eens goed na te denken. 53 jaar bij elkaar en ze zijn getrouwd. Waarde niet dat het feest werd gegeven en dat Henk dacht van, krijg nou wat. Niet iedereen is op mijn feestje. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Chris, zijn dochter, had de uitnodigingen verstuurd. En was gemakshalve wat mensen vergeten. Dus al die vergeten mensen, die kregen allemaal een filmpje thuis op de app van het trouwfeestje en de trouwambtenaar, een jolige trouwambtenaar, en hoe het feestje was geweest. Om toch een klein beetje met excuses en toch een beetje de betrokkenheid te tonen. En dat is Henk Westbroek, vergeetachtig zoals altijd.

0: Tijdenheid. Hij was het zat om liedjes te schrijven over de liefde waar het in misgaat. Over zelfmedelijden. Dat vond hij allemaal maar niks meer. Het moest gewoon een ander soort liedje zijn. En zo pakte dat liedje uit, wat je net hoorde langskomen, Tijdenheid. Het is misschien wat te verbaren. Nick de Vries, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Het nieuws van 11:30 zo'n beetje, ongeveer.
1: Wat ja, onder andere gaat het over een ongeluk in Waalre. 7 gewonden daarbij. En ik ga het ook hebben over een nieuwe Ferrari.
2: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
3: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstong Sfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen, met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel, jouw stijl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Kom naar Tilburg voor het festival van het Levenslied. Het grootste gratis toegankelijke Levensliedfestival van Nederland. Met toppers als Gerard Joling, Mart Hoogkamer, Danny de Munk, Guido van der Graaf, Django Wagner en vele, vele anderen. Dit jaar muzikaal begeleid door het Eurregio Jeugdorkest met de Marcel Visser Band. Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Centrum Tilburg. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
0: Hoe staat het ervoor, Erik? Jij zit bij de ANWB, op de schermen voor je. Hoort alles over het wegen. Het in Brabant en een beetje erbuiten. Wat zie je?
8: Zeker. Maar even nu geconcentreerd op Noord-Brabant. Daar valt het gelukkig reuze mee. Twee files wel te verstaan. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Tolen en knooppunt Markezaad doe je er zo'n 10 minuten langer over. En dat heeft vooral te maken met omrijdend verkeer van de A16. Want net over de grens op de E19 bij Sint-Joppen en het Goor is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is daar ook dicht richting Antwerpen. Dat gaat ook nog wel even duren. Daarom omrijden via Berg op Zoom over de route van de A4. Maar dat geeft alleen een klein beetje vertraging. En de A58 dan, Breda richting Bergen op Zoom. Bij Wouwse Plantage staat 6 kilometer file, maar ook daar moet ik zeggen een kleine 10 minuten oponthoud.
0: Oké, ik zou zeggen neem even van een duik. Dankjewel.
8: Ja. Hoi, doei, doei.
3: Omroep Brabant.
0: Het weer voor vandaag. Ze zijn bij Omroep Brabant hier. Wij met z'n allen, de redactie is paranormaal. Want het wordt de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. Dat is goed om te weten. Vandaag 32 graden, 33 graden misschien. Hangt ook een beetje vanaf waar je zit, welk uithoekje. En waar je jezelf bevindt op dit moment. Maar het wordt warm dus vandaag. Nou, verder is er geen wolkje aan de lucht. Eens even kijken hoe het zit met het nieuws. Daarvoor is ingehuurd Nick de Vries.
1: 7 inzittenden van een streekbus zijn vanmorgen gewond geraakt bij een aanrijding in Waalre. Op een rotonde botste een vrachtwagen op de bus. De passagiers die zijn ter plekke nagekeken, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. De bus raakte wel flink beschadigd. Chauffeur van de vrachtwagen raakte niet gewond. Nadat er vanmorgen in het dorp Zeeland drugsafval werd gevonden, is er nu ook drugsafval aangetroffen in het aangrenzende Schaik. Het afval werd gevonden naast een bospad. De omgeving is daar afgezet. In Zeeland lag het afval bij landgoed Nabbegat. Op beide plekken wordt het afval door gespecialiseerde teams afgevoerd. In de Belgische gemeente Burgerhout is vanmorgen een ernstig ongeluk gebeurd. Een trein botste daar op een busje waar 7 schoolkinderen, een begeleider en een chauffeur in zaten. Zouden meerdere mensen om het leven zijn gekomen. Een woordvoerder van de beheerder van de spoorwegen.
9: Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de overweg op het moment van het ongeval gesloten was. Dat betekent dat de slagbomen naar beneden waren en de lichten op rood stonden. Hoe het ongeval dan toch is kunnen gebeuren, ja, we gaan onze medewerking verlenen aan het onderzoek van het parket. Want uiteraard willen wij als infrastructuurbeheerder ook begrijpen hoe dit is kunnen gebeuren.
1: Vanuit de Belgische politiek wordt er ook geschokt gereageerd op het ongeluk. Nou, weer, als ik Ferrari zeg, wat zeg jij dan?
0: Nou, prachtige auto's, hard rijden, veel pk, lekker.
1: Lekker motorgeluid ook.
0: Ja.
1: Ja, deze Italiaanse autofabrikant heeft nu een eerste volledig elektrische sportwagen gepresenteerd. De Ferrari Luce. De wagen heeft 4 elektromotoren en kost meer dan €500.000. Hij ziet er ook anders uit dan de andere Ferrari-modellen. Deze journalist van het blad Autoweek, ja, die is niet zo enthousiast.
10: De achterkant, daar is wat Ferrari-genen in verwerkt. Maar ja, de rest van de auto is radicaal anders. Dus ja, in die zin was het voor mij ook eventjes een lichte shock toen ik hem zag, oké, dit is het dus.
1: Ja, dit is het dus. En daar betaal je dan €500.000 voor.
0: Stel nou voor, Niek, dat je een vrouw tegen zou zijn gekomen die goed kan koken, die alles voor je doet en die heel veel geld heeft, maar zo lelijk als de nacht. Zou je dan voor haar hebben gekozen?
1: Ja, geen idee, Hubert.
0: Nee, is het antwoord dan. Net als met een Ferrari. Je Ferrari, je wil de schoonheid hebben van de Ferrari. Je wil de inhoud hebben. Je wil het complete plaatje hebben. En dat heb je bij Ferrari. En als je zo'n ding elektrisch gaat maken, dan wordt zo'n ding lelijk.
1: Ja, ze moeten lelijk. De tijd, zullen ze denken, hè? Daar.
0: Ja, maar ja, je hebt toch ook iets met schoonheid. Als je al alleen maar kijkt naar van, ja, het is de tijdsgeest en het wordt lelijk. Nou, dan moet je er niet eens op beginnen.
1: Ik weet in ieder geval één ding wel, is dat we jou nooit zullen zien, die elektrische Ferrari.
0: Nee, los van het geld. Ja. Los daarvan. Ja, nee, sowieso niet. Dankjewel. Over schoonheid gesproken, daar wil ik daar wel naartoe. Zometeen de keuze uit 2 liedjes van Nirvana, dat weet je inmiddels. Want het gaat om de ultieme op 150. En de tipplaat komt eraan. Hij was ooit, net zoals ik, elektricien. Buizenstampen noemen we dat. Gewoon een pijp in de muur duwen en draad erheen trekken. Ik heb het over Robert Cray. Hij maakt ook muziek. Ging daarin verder. De Robert Cray Band werd ontpopt. En hier is nog een keer Don't Be Afraid.

0: Het is een nieuw liedje van René Vroeger. En Waylon hebben elkaar gevonden. Het is eenmalig trouwens, eenmalig. Geen zorgen over maken verder. Hoe de liefde gaat, zegt het liedje. Het heeft te maken met het feit dat René Vroeger ergens 65 jaar is geworden. En hij wilde dat feestje toch even lekker lang doortrekken. Wilde er iets leuks mee doen. Heeft een album uitgebracht met duetten. En ook Waylon was daarvoor gevraagd.
1: De ultieme Bonte 50.

0: De ultieme Bonte 50.
1: Behoort toch als band tot de grootheden op deze aarde. Of je nou wel of niet, of het niet je smaak is of niet, dat doet er niet toe. Maar het is wel een grote band en heeft zich bewezen. Nirvana, Smells Like Teen Spirit en Heart Shaped Box. Dat zijn liedjes waaruit je kunt kiezen via 06-573-28203. En het gaat om de ultieme Bonte 50. Dus uiteindelijk stel je gewoon een complete lijst samen door vandaag te stemmen. Voor de halve finale, want vrijdag is dan de finale en dan hebben we drie liedjes. Het is geheel aan jou.

0: Nou ja, dat is wel een dingetje met dit weer. Er zijn soms mensen die zijn toch wel echt te luid. Dat heeft te maken met het barbecue. Lekker buiten, lang buiten zitten, omdat het binnen te warm is. Maar sommige mensen hebben niet in de gaten dat ze te luid zijn. Ik heb ook buren, die zijn heel aardig en ik hou van ze. Maar ik heb buren met ja, misschien ook omdat ze kleine kinderen hebben, die zijn dan net wat te luid de hele avond. En dat vind ik wel jammer, want ik ben namelijk niet zo luid. Begrijp je wat ik bedoel?
1: De ultieme Bonte 50.
0: Let's Get Loud. Het levert op zich wel hele fijne muziek op. Als je het wilt horen, het was namelijk van Jennifer Lopez, hier getackeld door Omroep Brabant. Hoe staat het ervoor? Jullie hebben de keuze gehad. Te kiezen uit Smells Like Teen Spirit en Hardship Box. En de meeste stemmen van jou, van jullie, zijn uitgegaan naar nummer 1. Deze, die gaat naar de vrijdag. En dan wordt het kiezen. Wederom. Voor het ultieme liedje. Maar deze is iconisch genoeg om je nu te laten horen. Hé, wat fijne gitaartjes erbij.

0: jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Tering, het kriebelt.
2: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi?
3: Je herbeleeft het vanaf vrijdag in het Omroep Brabant 90's Weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek. En nog veel meer goede en slechte tijden. Uit de jaren 90. Dus studeer dat dansje maar vast weer in en luister naar Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

net zo trots op de man zelf, René Schuurmans, Els Alzo Brabant. Dat zijn we toch met z'n allen bij ons in Brabant. Krijg ook een beetje zin in carnaval, is dat gek? 31 graden buiten, 33 graden. En dat je zin krijgt, ik krijg zin in carnaval. Drie keer veraf als ik dit hoor. Ja, ik kan niet helpen. Zit in je bloed, hè, als Brabander. Een worstenbrood en drie keer veraf. Dat gaat heel goed samen. Een warme dag vandaag, met ook wat aangepaste muziek die een beetje bij de sfeer hoort. Die een beetje bij het weer hoort. En toen dacht ik vanmorgen ineens van, oh ja, Kaoma, de Lambada. En dans lekker weg, met een beetje

0: Geweldig liedje met de band. Met de groep ging het een beetje minder prettig. Eerst hadden ze het liedje overgenomen. Bleek het een liedje van iemand anders te zijn. Dat betekende geld, rechtszaak, dat soort dingen allemaal. En in 2017, geloof ik, is de zangeres van deze band, die je net hoorde, in de auto aangetroffen, verkoold, auto uitgebrand. En niemand weet precies wat er nou is gebeurd. Of ze nou is vermoord, of ze zelfmoord heeft gepleegd, of wat dan ook. Niemand weet wat is gebeurd, maar ze werd wel dood en dus verbrand, aangetroffen.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud. Maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
8: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
9: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse Defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag. Het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Erik, goedemiddag. Je hebt files toch altijd voor ons?
12: Ja, zeker. En er komen er toch af en toe ook weer wat bij ook. Maar de meeste problemen nog altijd door dat ernstige ongeluk in België op de E19, ter hoogte van Sint-Joppen in het Goor. Dat is gebeurd in de richting van Antwerpen. De weg is dicht en het gaat ook nog wel even duren door de vele bergingswerkzaamheden die daar aan de gang zijn. Omrijden kan via vanaf Rotterdam richting Antwerpen, richting Tolen. Ik moet het opnieuw zeggen, want er komt net een nieuwe... We gaan opnieuw beginnen.
0: Ja, doe dat. Ja, heel goed, heel goed.
12: Ja, want dan wordt het ongeluk. Moet je omrijden via Bergen op Zoom over de A4. Maar daardoor staat er wel een file, dat wilde ik zeggen, op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen, ter hoogte van Tolen. Je doet daar 20 minuten langer over. En vervolgens valt nog op de A58 Breda-Eindhoven bij Oorschot 6 kilometer, met daar ook een kleine 10 minuten vertraging.
0: Oké, okay, hoeven niet meer te
12: beginnen. Goed, al goed.
0: Ja, nee, dat is het. Oké, okay. Erik, dankjewel. Later.
12: Yo, hoi.
0: Doei, doei.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
15: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
16: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
17: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: Bij Matra Bike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
21: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
20: Meer dan 5000 klanten waarderen Matra Bike met een 9,6 op Trustpilot.
22: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
23: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
24: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
23: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
2: Komend weekend herbeleef je de jaren 90.
3: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: Brabants Bond, Hubert Mol.

0: van een cassettebandje gehaald. Daar had ik hem op. Het is zomer. Als je deze hoort, meevoert. Wat jammer toch dat ze ruzie hebben gekregen, de vrouwen. Het is nooit meer goed gekomen. Hoe kan dat toch gaan in de familie? Rio was dit van meevoert om mee te starten. Althans, u derde uur mee te starten van Brabantsbond.
1: Brabantsbond met Hubert Mol.
0: Goedemiddag, smakelijk eten. Goed dat je er bent op deze prachtige, mooie, warme dag. Het is de dag nemen zoals hij is. Kan misschien een tikkeltje te warm zijn. Maar wellicht dat je een beetje kunt aanpassen op je werk. Dat je denkt van nou, af en toe iets meer drinken. Ik loop af en toe even een beetje verder weg en kom weer terug. En een beetje rustig aan. Het mag een beetje tranquilo. Het mag een beetje langzamer. Dat heb ik gezegd. Zeg dat maar tegen de baas. En verder ben je van harte welkom. We houden het tempo er wel in met de muziek.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor. Hubert Mol. Dit is Brabants Bond.
0: Brabant. Met bijvoorbeeld deze van Avicii. En Aloha Black. Of eigenlijk is het Aloha Black. En werd het plaatje gecustomized door Avicii.
2: Wake me up.

Tim Bergling, oftewel, we weten dat die ambitie, heette ze Noeni zich, 2018 heeft hij zichzelf van het leven beroofd. Het was in grootheid een lastige jongen, vooral voor hemzelf. En er was het afgelopen jaar nog gedoe over het hele fenomeen Avicii met de manager. Want de manager, oud-manager dus, die zou afgeschilderd worden naar zijn eigen zender als een soort boeman. En dat hij Avicii onder druk heeft gezet en dat hij niet keek naar de algehele gezondheid van zijn product. In dit geval dus deze Tim Bergling. En daar is er altijd gedoe over.

Soms kun je de golf horen. Dan hoor je het water. Dat water is rustgevend. En soms kun je daar muziek in horen. En als het dan van Dikhout is, dan wordt het even stil aan mij. Dan wil ik er graag naar luisteren. Hier is Op de golven dansen wij.

begrepen dat ze veel gedraaid wordt in het Swifterband. Deze Taylor Swift. Open Lights, heette dat liedje. En daarvoor nou kunnen luisteren naar wat andere platen die je ook natuurlijk thuis horen bovenbaar wordt. Om het je een beetje naar je zin te maken, om het een beetje gezellig te maken. Nog één klein kort liedje, voordat we toe zijn aan de nieuws met Marieke. Een liedje van Aretha Franklin. En daar hebben we alle respect voor.

0: Met ook de nodige respect voor Otis Redding. Maar ja, daar was geen redding meer voor mogelijk voor Otis. Die ging de pomp in met zijn vliegtuigje. Lang geleden hoor, lang geleden. Ik kan het u wel zeggen met een beetje kleine glimlach. Wel, respect van Aretha Franklin is net een beetje anders gemaakt. Hij heeft er net, of zij in dit geval, heeft er net een andere woorden bij gebruikt dan dat hij het deed. En zo is het toch een eigen liedje geworden voor deze Aretha. Marieke, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Hubert.
0: Je het een beetje handelen, het weer?
1: Nou, het is hier best lekker eigenlijk.
0: Ja, het is zo. Ja. Oh. Nee, ja, het is natuurlijk sowieso lekker.
1: Ja, het is buiten ook lekker, maar ik moet zeggen...
0: Sowieso lekker.
1: Toen ik uit de auto kwam, parkeerplaats, ja. Oh, ik vind het ook heel fijn om jou te zien, Bert.
0: Ja, gezellig, hè?
1: Ja, echt heel gezellig. Ja,
0: prettig zijn, hè?
1: Ja.
0: Nee, maar zonder gekheid nu. Hier is het redelijk te doen, toch?
1: Hier is best lekker, ja. Ja, ik vond buiten warm, maar ook wel weer lekker.
0: Ja, en je kunt het wel handelen?
1: Ik kan het op zich wel handelen, ja. Ik heb al lekker gewandeld vanochtend.
0: Ja.
1: Je weet met welke pot ik thuis kwam, maar...
0: Het is ook een beetje accepteren dat zo is.
1: Ja, het precies hoort erbij. Een beetje deel op.
0: Maar ook dat.
1: Ja.
0: Nee, maar goed, maar als je een beetje jezelf relaxed houdt, dan komt dat
1: goed. Ja, dat komt allemaal goed. Houd het hoofd allemaal cool.
0: Ja, dat is.
1: Dan komt het goed, ja.
0: En nieuws, wat daar ben je ook voor?
1: Ja, dat ook. Ja, er is weer een Dixie in brand gevlogen in Breda. En op een veiling is er een heleboel geld betaald voor een stukje fruittaart. Hoe dat zit, hoor je zo.
2: Hey, bouwtopper. Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat.

0: gezet worden waar helemaal geen vergunning voor was. Kom nog eens bij dat in de nacht van de instorting het noodweer was. Regen, harde wind. En dat zou mogelijk de dodelijke combinatie zijn geweest.
1: De Filipijnse overheid gaat onderzoeken of mensen zich wel aan de regels van bouwvergunningen houden. Iemand heeft op een veiling maar liefst $1500 betaald voor een stukje fruittaart. Dat stukje is niet eens meer te eten, want het is een stukje van een taart die al 15 jaar oud is. Nou, het gaat niet zomaar om een taart. Het is namelijk een stukje van de taart die werd gemaakt voor de bruiloft van de Britse prins William en prinses Kate. De koper krijgt het stukje taart in een speciaal blik. En er zitten ook nog eens meerdere koninklijke brieven bij. Zoals een briefje van prins George dat hij schreef toen hij 4 jaar oud was.
2: Oh ja, dat maakt het een beetje leuker.
1: Ja, tuurlijk.
2: Als je alleen dat stukje taart hebt, dan denk je van... waar zou je met zo'n stukje taart toch niet de verleiding hebben?
1: Ik kan toch even een hapje nemen.
2: Ja, dan nou, misschien met je vinger even zo...
1: zo'n klein puntje.
2: Ja, zo'n klein puntje.
1: Ze zeggen ook van, het is heel goed geconserveerd, dus in een bepaald blik. Ja. Want anders een taart die 15 jaar oud is, die was toch allemaal heel groen geworden van de schimmel.
2: Ja, ja,
1: dus hij ziet er nog. Nee, hij ziet er nog redelijk normaal. Ik weet niet hoe die smaakt, maar hij ziet er nog best acceptabel uit.
2: En zou je zo'n stukje taart kunnen verwerken in een andere taart, zodat je het gewoon door elkaar gaat eten?
1: Als je dan zegt van, ik heb de taart
2: gegeten. Hier zit de taart in
1: van ons koningsstijl. Ja.
2: Ja.
1: Nou ja, dat misschien wel. Ja, het is in ieder geval best een bedrag.
2: Ja.
1: Voor een stukje taart.
2: Ja. Ja, ben je iemand die bakt, veel bakt?
1: Ja, opgezette tijden. Soms, ja, ik ben niet een hele goede bakker, maar nee, ik doe mijn best.
2: Ik vraag het omdat je nu enthousiast reageert. Dus ik word een beetje nerveus nu toch.
1: Of ik dat ga doen, bedoel jij?
2: Ik weet niet wat je gaat doen.
1: Surprise, ik heb die taart gekocht, ja.
2: Dat je gemakkelijk met taart omgaat.
1: Als ik jou iets aanbied deze week, zou ik even opletten als ik jou
2: was. Ik weet wat ze staat om.
1: Ja, daarom. Kijk maar uit.
2: Marieke, dank je wel.
1: Graag gedaan.
2: Zometeen de weersverwachting van Weerplaza. Ze zei, er is al iemand van, wie is daar dan?
3: Hallo, Berend is hier.
2: Oh, Berend is daar. Nou, die gaat zometeen precies alles uit en goed ervoor staat.

0: jaar berend de zomerzon vandaag. 32 graden of misschien nog een beetje meer. Dat kun je beter zeggen dan ik.
1: Ja, nou, het wordt inderdaad 32 graden gaan we halen. Ja. Veel warmer dan dat gaat het niet worden. Maar het is daarmee wel gewoon echt uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Inmiddels al temperaturen zo van rond de 29 graden. En ja, ook vanmiddag is het gewoon zonovergoten. En het wordt gewoon ook de warmste 26 mei sinds het begin van de meting in Brabant. Dus ja, het is echt wel uitzonderlijk vandaag.
0: Het feit dat je dit zegt, dat het de warmste 26 mei wordt, betekent dat het morgen weer minder gaat worden.
1: Dat klopt. Ja, dat is zeker waar inderdaad. Ja, dat gaat eigenlijk vannacht al gebeuren, want dan gaat de wind naar het noorden draaien, iets in kracht toenemen. En dat zorgt op zich nog wel voor een prima nacht wat betreft de temperatuur. Want die gaat daarna een graad of 15. Dus echt zo'n tropennacht van 20 graden of hoger, dat zit er niet in. Dus je kan op zich nog wel prima je huis verkoelen als je raam even openlaat. Morgen staat dan ook een minder hete dag op programma. Maar nog steeds echt wel warm voor de tijd van het jaar. Het is gewoon wederom droog, zon overgroot op de meeste plekken. En de temperatuur gaat oplopen naar zomerse waarden van 25, lokaal misschien nog 26 graden. Dus ook morgen is het echt nog wel warm. Voor de meeste mensen misschien juist iets fijner dan vandaag. Donderdag, dan doen we er weer een schepje bovenop. Dan wordt het 27 of 28 graden. En vrijdag gaan we gewoon weer terug naar die tropische 30 graden. Dus het is echt wel gewoon een volop zomerse week deze week.
0: Ja. Nou ja, het is ook niet zo heel spannend allemaal, hè?
1: Nee, voor onze meteorologen is het allemaal, behalve de recordwaardes natuurlijk, best wel saai inderdaad. In het weekend dan lijkt het misschien iets spannender geworden als er weer een buitje kan voorkomen.
0: Ja, maar ook, begrijp ik nu uit je woorden, ook dat is misschien niet helemaal. Dat het gaat gebeuren, dat buitje dat gaat komen. Dus het blijft wel even droog de komende dagen.
1: Voorlopig blijft het droog, dat is één ding wat zeker is inderdaad. Ja, dat klopt.
0: Berend, dankjewel.
1: Ja, bedankt.
0: Nog een tipje, smeer jezelf goed in.
1: Zeker.
0: Oké. En kleed jezelf erop, dat mag, hè? Alsjeblieft.

0: Me Maybe van Carly Rae Jepsen. Zeg even heel kort, je weet het niet, hè? Het is warm.
1: Ja.
0: Het zou kunnen zijn dat het programma van je iets langer duurt.
1: Oh, is dat zo? Zet het uit.
0: Zet uit.
1: Oh, we hebben die grap eerder gehoord.
0: Veel plezier zometeen.
1: Dankjewel.

0: Hoi.
1: Die zeggen houdoe.
0: Houdoe. Hoi, houdoe.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
12: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive your wow.
11: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
12: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier bij Avenue.
11: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
13: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
14: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
13: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
14: Koppens biedt veel meer.
13: Kom langs in Volkel.
14: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
2: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Solvinity zou tegenhouden. Solvinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Anditsch, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, dankjewel. Ja, en voordat je lekker naar het strand kan gaan, moet je toch nog heel even werken.
16: Ik moet niet alles zo vertellen wat ik jou vertel.
1: Nee, dat is helemaal niet geheim.
16: Nee, dat mag ook.
1: Ja, dat mag ook. Maar Erik, even een goede middag.
16: Goedemiddag. Ja, toch een paar opvallende files in Noord-Brabant. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Tolen en Hogerheide 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. En dat is omrijdend verkeer van de A16. Want er is een omleiding ingesteld vanaf het lopende klaar voor Polder. Want in België is een ernstig ongeluk gebeurt op de E19 bij Sint-Job in het Goor. Daar is de weg voorlopig nog even dicht. Omrijden kan dus via Bergen op Zoom over de A4. Alleen daar kom je wel in een korte file van zo'n 10 minuten. En verder valt nog op de A58 Breda richting Bergen op Zoom bij Wouwsplantage 4 kilometer en ook 10 minuten vertraging. En de A59 tenslotte Zonsveel richting Den Bosch voor Waspik 8 kilometer file met ook daar 10 minuten op onthoud.
1: Oké, Erik, dan tot over een half uurtje, denk ik.
16: Zeker.
1: Oké, tot zo.
16: Hoi.
1: Ja, zo meteen wijn in de middag. Ik zou zeggen, leg de ijsblokjes klaar, want het is warm. Zal je niet zijn ontgaan. Mocht het zo wel zijn, dan zou ik zeggen, ga even erbuiten. Steek je neus erbuiten en ga dan snel weer er binnen. De wijn in de middag, zo meteen met deze dame. Hoe heet ze? De Jordan. Ooit begon als Caro Emerald. Tegenwoordig heet ze weer Caro. Maar zij maakt gewoon lekkere muziek. Dat hoor je zo meteen.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
20: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
21: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
20: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
22: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
23: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
22: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
24: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
25: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
24: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
26: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
27: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
28: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
27: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
29: Komend weekend herbeleef je de jaren 90.
30: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
29: Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Wijn in de Middag. John van Groenhoven.

0: Bruce Springsteen en The Glory Days. Vervent tegenhanger van Mr. Trump. Ja, daar heeft hij niet zoveel mee, deze man. Caro Emerald daarvoor nog met Night Like This.
1: De wijn van iets na ene vertrekt nu van spoor 1.
0: Het is 14 minuutjes over 1. Dat is voor het laatst dat we de dinsdag voelen als een maandag. En dat de donderdag voelt als een vrijdag. En dat soort dagen eigenlijk helemaal niet meer in lijn zijn met de dag van de week waarop het echt die dag is. En dat heeft alles te maken natuurlijk met het laatste lange weekend voorlopig. Want het Pinksterweekend zit erop. En wat voor Pinksterweekend, zeg. Ik hoop dat je lekker hebt genoten. Koen is lekker aan het genieten van een paar dagjes vrij. Dus deze week wijn in de middag met mij, met John. Leuk dat je erbij bent. Tot en met donderdag. Want we hebben dan wel weer een korte week. Dat is dan wel weer lekker. Hè? Op die dinsdag die voelt als een maandag. En ja, de temperaturen lopen verder op. Ja, we houden je op de hoogte als we een warmterecordje te gaan pakken voor wat het waard is. De wijn is deze middag extra gekoeld. Dat betekent gewoon heel veel lekkere muziek. Met straks Elton John, maar eerst mijn stadsgenoot Fleming.

Het is, als je de muziek alleen pakte en zeg maar de stem weghaalt, dan zou je niet zeggen dat het een liedje van Elton John is. Maar ja, als die stem erbij komt, dan heb je hem natuurlijk gewoon weer te pakken. Club at the end of the street. Elton John in Wijn in de Middag voor deze dinsdagmiddag. Ik heb een liedje van Ray voor je. Daar wil ik toch nog iets over zeggen. Want ja, ik ben ongelooflijk fan van haar geworden. Dankzij het recente album This Music May Contain Hope. Kan je van harte aanbevelen om daar eens heel rustig naar te luisteren. Ik had het gisteren nog eens geluisterd dat ik aan het hardlopen was. En toen komen al die nummers weer voorbij. En dat is echt fantastisch. En toen las ik ook nog eens dat ze naast zingen ook een acteercarrière nastreeft. Beter gezegd, ze gaat in een film spelen. Ray gaat meedoen in een film. Die speelt zich dan af in Londen. Gaat over een crimineel die terugkomt uit de gevangenis. Het is een beetje een crime story waar Ray dan in opgeduiken. Wellicht dat dat ook weer inspiratie biedt voor weer een nieuw album. Maar goed, we hebben voorlopig nog voldoende muziek. En ik denk dat het volgende nummer zomaar eens een nieuwe single van haar zou kunnen gaan worden. Dat is Joy. Dit is Ray. Hey Ray, are you somebody?

0: Ja, ik hoop dat ze er ooit een keer voor gaat bedanken. Want ik kan niet vaak genoeg zeggen hoe erg ik je kan aanraden dit album van Ray te gaan luisteren. This Music May Contain Hope. Ik hoop dat ze ooit een keer een kaartje voor me heeft voor een van haar concerten. Voor de dank voor alle promotie.
1: Ze luistert vast.
0: Jij vindt het ook mooi, hè?
1: Ik vind het geweldig. Ja, ik vind het heel leuk dat je hem niet hebt gedraaid.
0: Ja, ik ben een groot fan geworden.
1: En, ja, dat snap ik.
0: Joy is, ik denk dat het een nieuwe single wordt. Dat zou zomaar kunnen. Ze zingt dat samen met haar zusjes. En je hoorde het nu in bijna in de middag. Maar ik heb nog meer liedjes. Misschien dat ik deze week wel wat vaker iets eventjes laten horen. Hey, we gaan het zo over hebben in het nieuws.
1: Een oud-burgemeester ontkent dat hij een jongen heeft misbruikt. En een toernooi waar sporters volop doping mogen gebruiken. Ja, het bestaat echt en was dit weekend.
2: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
3: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
2: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
3: Koppens biedt veel meer.
2: Kom langs in Volkel.
3: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
4: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed. Met de luxe

0: govorderexclusive.com. Govorderexclusive. Stijlvol onderweg.
1: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
2: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
3: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
4: Kom naar Tilburg voor het Festival van het Levenslied. Het grootste gratis toegankelijke levensliedfestival van Nederland. Met toppers als Gerard Joling, Mart Hoogkamer, Danny de Munk, Guido van der Graaf, Django Wagner en vele, vele anderen. Dit jaar muzikaal begeleid door het Euregio Jeugdorkest met de Marcel Visser Band. Zaterdag 6 en zondag 7 juni, Centrum Tilburg. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
5: We gaan even langs de ANWB. Daar zit Erik Evengroen nog voor een update van het verkeer. Erik, vertel.
6: Hi, goedemiddag. Ja, een paar korte files in de regio en een wegafsluiting. Laat ik daarmee beginnen. Want in België bij Sint-Job in het Goor is vanochtend al een ernstig ongeluk gebeurd. Er zijn daar meerdere voertuigen en een paar vrachtwagens zelfs bij betrokken. Dus de weg is voorlopig ook nog dicht. Vanaf knooppunt Klaverpolder is een omleiding ingesteld in Nederland al via Bergen op Zoom over de A4. En dan volg je in België de A12. En dan kom je uiteindelijk ook zo weer bij Antwerpen uit. Dat geeft wel wat vertraging op de A4. Tussen Tolen en Hogerheide zo'n kleine 10 minuten oponthoud. Verder valt op de A58 Breda-Eindhoven voor Moergestel ook 10 minuten vertraging. En de A58 van Tilburg naar Eindhoven voor knooppunt Batadorp. Daar staat 7 kilometer langzaam rijdt in stilstaatverkeer. En dat kost je daar 5 minuten.
5: Oké, dankjewel Erik. Tot over een half uurtje dan nog.
6: Zeker.
7: Omroep Brabant.
5: Ja, op deze bijzondere dag. Want het is waarschijnlijk een van de warmste 26 mei ooit. Het is zon overgoten. En uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar met tropische temperaturen die oplopen tot zo'n 32 graden. Het is 1 minuut over 1:30 en we gaan naar het nieuws met Marieke Smit.
8: Het Openbaar Ministerie denkt dat de oud-burgemeester van Winteren en Knechtsel kinderporno in zijn bezit had. Maar Herman J. zegt zelf dat iemand hem die bestanden heeft gestuurd. Hij zou ook een jongen hebben misbruikt, maar ook dat ontkent hij. De oud-burgemeester zit nu vast en vroeg vandaag of hij tijdens een rechtszaak vrij mag zijn, maar de rechtbank vindt dat nog te gevaarlijk. In de jachthaven in Waspik is vannacht een sloep uitgebrand. De eigenaar was op het moment van de brand op de boot en moest het water inspringen. Hij liep brandwonden op. De oorzaak was waarschijnlijk een explosie, vertelt verslaggever Ruud Ritsen.
9: De havenmeester vertelde dat mensen vaak niet beseffen hoe gevaarlijk een boot wel niet kan zijn. En dan gaat het met name over gassen. De kuip van de boot, daar verzamelen zich vaak gassen zoals benzine, luchten of propaangas. Die zijn zwaarder dan normale lucht en komen dus onderin die kuip te liggen. Er hoeft maar een kleine vonk te ontstaan en je hebt een enorme explosie.
8: De eigenaar weet zelf niet wat er misging. Criminelen krijgen steeds meer invloed op onze leefwereld. Dat blijkt uit een nieuw rapport. De onderwereld en bovenwereld lopen steeds vaker door elkaar heen. Dat zag je bijvoorbeeld ook bij advocaat Ines Weski, die berichten van haar cliënt Ridouan Taghi doorspeelde. Criminelen slaan ook toe als de overheid het laat afweten, zegt deze verslaggever.
10: Dat bleek bijvoorbeeld bij de overstromingen in Valkenburg. Daar kwam de hulp vanuit de overheid niet snel op gang. En daardoor zagen criminelen kans om daarop in te springen. Horecaondernemers die in geldnood kwamen, die kregen financiële hulp van criminelen. Ze benaderden zelf die ondernemers om daarmee hun geld wit te wassen.
8: Ja, en zo worden gewone burgers steeds afhankelijker van criminelen. Een Griekse zwemmer heeft dit weekend 1 miljoen dollar gewonnen omdat hij het wereldrecord op de 50 meter vrije slag heeft verbroken. Maar ja, dat ging niet zomaar. Hij zwom namelijk tijdens de Enhanced Games in Las Vegas. Op dat toernooi mogen sporters doping gebruiken en mogen zwemmers in speciale pakken zwemmen die bij normale wedstrijden al lang verboden zijn. Je begrijpt waarschijnlijk wel dat dit toernooi zeer omstreden is.

0: Señorita, Shawn Mendes en Camila Cabello.
1: No, that's 573-2803.
0: Ja, het is zover. 11 minuutjes over half 2. Betekent dat de lunch, die mag je toch degen rond deze tijd wel als je kiezen hebben. Dan komt die dip. En misschien heb je hem al. En als je hem nog niet hebt, om dan te voorkomen dat je hem krijgt, ben ik op zoek naar een lekker plaatje. De after lunch dip plaat in Wijn in de Middag mag je nu doorgeven via dit nummer.

Visbenen, ik ga de lijnen sluiten. Het is er tijd voor om het nummertje te gaan draaien wat ik binnenkreeg van Mark. Dankjewel. Hij zegt Summer in the City. Nou ja, wat wil je nog meer? Op deze dinsdag, de 26e van mei, met tropische temperaturen boven de 30 graden. De afterlunch dipplaat, deze keer van Joe Cocker. Dit is Summer in the City.

wil. Sugar Daddy, Roxy Dekker, daarvoor Joe Cocker, Summer in the City, de afterlunch. Dit plaat voor vandaag, de dinsdagmiddag, een klein beetje zonneschijn. Voor zover dat nog nodig is op deze zomerse tropische dag. De Chainsmokers komen zometeen na deze van de Eagles. Dit is Tequila Sunrise.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
8: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
9: Zoveel money!
8: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
10: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
11: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
12: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
13: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
14: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
15: Duran Duran, Oscar and the Wolf, Anouk, Kloes.

0: Rod Stewart, What Am I Going To Do, What Am I Going To Say.
1: Wijn in de middag. Geniet met volle teugen. Omroep Brabant.
0: Ja, geniet ervan. Geniet er ook gewoon van deze dag. Ook al is het warm. Ik heb gewoon een tip voor je. Ik heb jaren

tropisch eiland gewoond. Daar had je deze temperaturen iedere dag, gewoon 365 dagen per jaar. Het vreemde was dat het s'avonds dan gewoon ook nog warm kon worden na een regenbui. Dan liep de temperatuur iets terug en daarna steeg die gewoon weer tot een graadje of 7, 28. En daar bleef het dan ook bij. Op het moment de volgende ochtend gewoon weer lekker op te lopen tot boven de 30 graden, zoals nu ook gebeurt hier in Brabant. Eén tip, maak je niet druk. Blijf heel rustig. Dat is echt zo. Daar heb ik daar echt geleerd. Het tempo gewoon wat naar beneden doen. Niet zo hard meer gaan. Wat rustiger aan. Rustiger lopen. Rustiger inpakken door de boodschappen bij de kassa. En vooral je niet druk maken om je medemens. Want dat geeft altijd al extra temperatuurverstijging.

0: Ja, je hoort bij mij, Chris Cross Amsterdam, samen met zijn vriendjes Jan Smit en Frans Bauer. En dan is het tijd voor het volgende.
1: Even spoelen naar
0: 1990, begin van dat decennium. We gaan overigens het hele weekend vanaf vrijdagochtend terug naar de jaren 90. Maar dat nog even terzijde. Daarover ongetwijfeld nog veel meer de komende week in de aanloop naar dat weekend. We spoelen altijd terug in Wijn in de Middag naar de 90s. En dat doen we vandaag met Iggy Pop van Candy. Of Iggy Pop met Candy, moet ik zeggen. Ja, dat is natuurlijk niet Candy, het is niet de artiest. Nee, het is Iggy Pop en zijn echte naam is overigens helemaal niet Iggy Pop. Is James Jubal Osterberg Jr. En op de middelbare school was hij de drummer van een band met de naam de Iguanas. En dus toen hij lid werd van de band The Prime Movers gaven zijn bandleden hem de naam Iggy. Candy, dat is dan weer een iconisch duet samen met Kate Pearson. In 1990 kwam dat uit. Kate van de B-52's. Dat is een beetje een melancholisch liedje over een verloren liefde, gebaseerd op Iggy Pop's jeugdliefde Betsy. Het werd zijn grootste mainstream hit en de enige single waarmee de Amerikaanse Billboard Hot 100 bereikte. En dat is een heel belangrijke hitlijst in Amerika, zeg maar, onze top 40. Iggy Pop, daarmee spoelen we terug naar de 90s. Dit is Candy.

0: vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

Mamma Mia, Abba in Wijn in de Middag. Daarvoor spoelden we nog even terug naar de jaren 90 met Iggy Pop en Candy. Ja, ik hoop dat het voor jou ook als Candy in de oren klonk. Dit is Chabuzi, A Bar Song.

0: Cabozzi, Bar Song. Om het rare gevoel maar helemaal compleet te maken, dan denk je dat het op deze dinsdag dat het maandag is, maar dat is het helemaal niet. Het is gewoon een dinsdag. En de Bar Song is toch een beetje een vrijdagding, vind ik wel.
1: Ja, toch? Ja, maar zover is het helaas.
0: Maar wel eerder dan je denkt.
1: Zeker, want het is al dinsdag.
0: Het is gewoon echt een beetje mindfuck deze week.
1: Ja, precies. Klopt, ja.
0: Marieke Smit, goedemiddag. Hallo, we gaan het zo over hebben.
1: En nog steeds geen plek in een TBS-kliniek voor gijzelnemer Corné H. En je verzint het niet, maar iemand heeft een biertent voor de deur van een verslavingskliniek neergezet. Nou. Je hoort zo meer over.
2: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg, de moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl. Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen. Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
4: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
5: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
4: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
0: Ja, ze is denk ik net van een strandbedje afgekomen. Bianca Damink van de ANWB, goedemiddag.
6: Dat heb je helemaal goed, inderdaad. Goedemiddag.
0: Ik heb een glazen bol.
6: Ja, dat is te merken.
0: Heb je wel goed ingesmeerd?
6: Ik heb me goed ingesmeerd en ik heb ook de hond vanmorgen even in zee gezet.
0: Oh.
6: Zodat hij ook kon afkoelen.
0: Ja.
6: Dus dat vond hij volgens mij matig. Ja. Maar ik denk, nou, je gaat toch maar even afkoelen. Maar nu zitten we weer op een koel kantoor. Dus dat is ook prima te doen.
0: Ja.
6: Wel met een paar files. Want het is ietsjes drukker dan gebruikelijk op dit moment op een normale dinsdag. Op de A2, daar sta je een kwartier in de file van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. En van Utrecht naar Den Bosch heb je 5 minuten oponthoud. Ook op de A2 dus, bij Zaltbommel. Op de A58 sta je ook een kwartier in de file van Breda naar Eindhoven tussen de knooppunten De Baars en Batadorp. En op de A59 is het aansluiten naar Den Bosch tussen Terheide en knooppunt Hooipolder. En daar is de vertraging 10 minuten.
0: Nou, hartstikke fijn dat je ons vergezelt deze middag voor de verkeersinformatie. Dus
6: gezellig.
0: Tot over een half uurtje, Bianca.
6: Tot zo.
7: Omroep Brabant.
0: Ja, het is zomers, zon overgoten vanmiddag. Uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Records zullen gaan sneuvelen vandaag. 30 tot 32 lokaal, misschien wel Delft 33 graden. Vanavond is het ook nog lang warm. Boven de 25 graden, dus straks klaar met te werken, kan je nog in ieder geval lekker genieten van zomerse waarden. We gaan naar het nieuws, krijg je van Marieke Smit.
1: Corné H. staat bovenaan de wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek, maar het lijkt erop dat hij alsnog niet snel aan de beurt is. H. zit vast in een gevangenis in Vught voor een gijzeling in Ede en gijzelde in december ook al 3 medewerkers van de PI. Zijn advocaten eisen nu dat hij direct naar een kliniek mag. Het Hof beslist in juli of dat ook echt gaat gebeuren. 7 mensen zijn vanochtend gewond geraakt bij een botsing tussen een bus en vrachtwagen in Waalre. Dat gebeurde op een soort beruchte rotonde, vertelt verslaggever Noël van Hoofd.
8: Het gaat hier om een iets wat verwarrende situatie, ook een nieuwe situatie. Vroeger stonden er verkeerslichten, toen was de doorstroming niet al te best. En nu is de doorstroming beter, maar het lijkt op een rotonde. Het is het niet. Als je op de weg zit en je wilt bijvoorbeeld richting Valkenswaard, ja, dan moet je voorrang geven voor de mensen die op de weg zitten. En daarnaast zijn er ook nog eens een keer verkeerslichten voor fietsers die dagweg over willen steken.
1: Niemand hoefde naar het ziekenhuis vanochtend. De bus raakte wel flink beschadigd. 2 tieners en 2 volwassenen zijn vanochtend omgekomen bij een botsing tussen een trein en schoolbus in België. Het gebeurde op de spoorwegovergang in Buggenhout. Alle dodelijke slachtoffers zaten in de schoolbus. Je hoort correspondent Chris Ostendorf.
9: We weten dat het dus gaat om de 49-jarige bestuurder van dit minibusje wat op het spoor is terechtgekomen vanochtend om 8:08. En de 27-jarige begeleider van de groep scholieren die ook in de bus zat. En dus 2 tieners, 1 van 14 en 1 van 12 jaar.
1: De Belgische spoorwegbeheerder zegt dat de slagbomen dicht waren tijdens de aanrijding. De treinmachinist drukte nog op de noodrem, maar kon de botsing niet meer voorkomen. Ja, je verzint het niet, maar in Assen gebeurde het echt afgelopen vrijdag. Vlak voor de deur van een verslavingskliniek had iemand een biertent neergezet. Compleet met meerdere biertaps en bekertjes. Het was het eerste wat cliënten zagen als ze de deur uitstapten. Ze stonden eigenlijk meteen achter de tap. De tent stond er voor het Asser Stadsfestival. De eigenaar van de kliniek zegt dat er vaker feestjes voor de deur zijn en dat dat ook niet erg is. Maar dat hier wel erg slecht over na is gedacht. Want dit kan voor zijn cliënten erg zwaar zijn. De organisator van de feestje die zegt dat hij niet wist dat er een kliniek zat. Hij gaat het volgend jaar anders aanpakken.
10: Deze die kan echt de boeken in. Het is toch,
1: ja, het is bizar, echt, of niet? Die foto, ja, het is echt inderdaad echt recht voor de ingang gewoon. Ja. Ja, het is inderdaad, je staat echt, je moest, die eigenaar zou ook, als je de deur uit kan, moest je gewoon wurmen langs de tap.
10: Ja.
1: Voor die mensen die daar inderdaad zitten voor een verslaving is het wel heel veel.
10: Je zou bijna denken dat hij het expres dat
1: nou,
10: het expres
1: echt bijna gedaan. Wel, ja. Ja. Maar goed, ja. Het was.
10: Ja, die ondernemer die wint wel de ondernemersprijs, want hij weet wel een neusje voor handel.
1: Zeker, ja.
10: Ja, goedemiddag. Straks een prachtig Nederlandstalig liedje. Speciaal voor een heel bijzonder persoon. Daar ga ik straks iets wat meer over zeggen. Maar eerst nog Vanessa Paradis.

September Song, J.P. Cooper in Wijn in de Middag. Ja, wij hebben bij Omroep Brabant speciale luisteraars. Iedereen is hier speciaal. We hebben een Omroep Brabant app. De app waar jij misschien ook regelmatig gebruik van maakt om een liedje aan te vragen, om iets te delen met ons. Of als wij iets aan jou vragen, een ja, een nee, welk liedje mogen we draaien. Een onderzoekje. En in de jaren dat ik radio maak hier, en dat geldt niet alleen voor mij, maar ook mijn collega's, leren wij daardoor een aantal luisteraars ook steeds beter kennen. We hebben soms ook prijzen, soms hebben we ook evenementen en daar kan je dan prijzen voor winnen. Dan ontmoeten wij ook onze luisteraars. En dat vinden we bijzonder leuk. Dat doen we. We maken radio voor jou. En wij beseffen soms niet altijd hoe belangrijk het is wat wij doen. We staan soms overal, letterlijk overal de hele dag aan. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En dan bouw je een band op met sommige luisteraars. Die heb je dan net even iets vaker in de Omroep Brabant app. En zo ook Floor en Paul, die ik in de loop der jaren heb leren kennen. Met name voor mijn programma De Tijdmachine op zaterdagmiddag. Fervente fans, altijd leuke, vrolijke appjes. Altijd meedenkend over de muziek en ook daarop reagerend. En dan bouw je een band op en dan deel je ook de liefde voor muziek, de liefde voor radio. Ik mocht hun ook ontmoeten een tijdje geleden. Daar hadden we het ethisch gevoel van de jaren 80. En toen gingen we naar Back to the Future. En daar waren ook Floor en Paul bij, die hadden kaartjes gewonnen. En wat ik niet wist, dat is dat Paul ziek was. En dat, daarmee werd ik geconfronteerd afgelopen zondag. Toen kreeg ik een appje van Floor. En Floor vertelde me eigenlijk, goedemorgen John, het is heel lastig om te zeggen, maar je hebt Paul, mijn man, ontmoet en op 13 mei is mijn lief overleden. En daar werd ik echt heel erg stil van. Ik merk dat het nu nog steeds heel veel met me doet. Ondanks dat ik Paul een paar keer heb ontmoet. En dan denk ik ook, hoe kan dat dan? Zoveel vrolijkheid in een stel, een prachtig stel. Met zoveel nog voor hun, met twee lieve kinderen. En dan gaat dat dankzij, dankzij, dus misschien weer de verkeerde woordkeus, maar door die verschrikkelijke ziekte, kanker, gaat het dan uiteindelijk toch mis. En blijft Floor in dit geval alleen achter met de kinderen. Lang verhaal kort. Daar ben ik heel erg van geschrokken. En het zijn super lieve mensen. Dus ik vroeg Floor, kan ik dan iets voor jou doen? Toen zegt ze, het toeval wil dat vandaag de geboortedag is van Paul. En ons liedje, dat is van Guus Meeuwis. Dat is het nummer dat is gedraaid op onze bruiloft. En als ik dat voor hen wilde draaien. Nou, dat ga ik doen voor Paul. We proosten op jou, Floor. Dit is Guus Meeuwis. En proosten.

I Want Your Love, Chic. Daarvoor gezwervers, proost op het leven. En dan zie je maar dat je er niet alleen voor staat, maar heel veel medeluisteraars wensen voor heel veel sterkte. En dat vind ik mooi, om dat dan ook weer te lezen. En dat maakt me dan ook weer trots om voor Omroep-Brabant radio te mogen maken. We zijn tenslotte één grote familie. Dat zijn dan weer de woorden van Pierre, een andere luisteraar. Die heeft dat ook weer heel goed zo voor verwoord. We gaan dan weer op naar het laatste uurtje voor wijn in de middag voor deze dinsdag. Op naar het nieuws. Olivia Dean, So Easy.

0: mee.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in het Pontmuseum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Duran Duran, Oscar en de Wolf, Anouk, Clouseau, Saulnieu, Bente, S10 en nog veel meer. Spoorpark Live in Tilburg, de laatste week van juni. Haal je tickets via spoorparklive.nl.
6: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
7: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn 2 kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De 5 andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Ja, we hebben al de hele middag contact met de ANWB. En nu in de vorm van Bianca Daam. Ik denk, Bianca, goedemiddag. Het is druk.
11: Goedemiddag. Ja, het is echt wat drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Misschien zijn veel mensen toch al onderweg naar huis nog even de zon meepakken bijvoorbeeld. Ja, het is in ieder geval ook druk op de A67, ook door de warmte. Want een bermbrand veroorzaakt daar vertraging. Van Eindhoven naar Venlo, je staat 20 minuten in de file tussen de afritten Someren en Liesel. Op de A59 naar Den Bosch heb je 5 minuten vertraging tussen Oosterhout en Waspik. Op de A58 is het ook druk van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Daar moet je 10 minuten geduld hebben. En het rijdt langzaam op de A2 van Utrecht naar het zuiden tussen Waardenburg en de afrit Kerkdriel. De vertraging is daar net iets meer dan 5 minuten.
10: Oké, dankjewel Bianca. Tot later.
11: Jo, later.
10: Ja, geen peukjes erbij te gooien. Moet je sowieso nooit doen, maar zeker niet op zo'n droge dag als vandaag of de afgelopen dagen. We gaan zo verder met wijn in de middag. Maroon 5 onder andere op je radio. Ook de Pointer Sisters komen er straks aan.
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
13: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
14: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
15: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
16: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
17: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
18: Weet wat er speelt. Kijk naar Brabant Nieuws.
19: Lunch en vaart dwars door West-Brabant met de Silvermail. Kijk voor alle rondvaarten en dagtochten op silvermail.nl.
20: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
21: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
21: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
20: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
22: Komend weekend herbeleef je de jaren 90.
23: In het Omroep Brabant 90s weekend.
22: Dit is Omroep Brabant. Met nu
23: Wijn in de Middag. John van Groenhoven.

0: Zo, terwijl ik uitkijk op echt een strak blauwe lucht. Echt ongelooflijk dicht. Dus, dat we dat meemaken op 26 mei. Tropische temperaturen, gewoon dik boven de 30 graden. Ja, je moet ervan houden. Het is voor veel mensen ook alweer een tikje te veel van het goede, zeg maar. Maar vanaf morgen is het al iets koeler, maar wel nog lekker mooi weer. En dat houden we nog een paar dagen vast. Lekker toch?
1: In de middag
2: op Omroep Brabant.
0: Ja, goedemiddag. 13 minuutjes over 3. Het is dinsdagmiddag. Straks natuurlijk na 4 gewoon weer een afslagsuit met Ronnie en Marjolein. En tot die tijd heel veel fijne muziek in Wijn in de Middag. Zoals je altijd van ons gewend bent. Normaal met Koen, die geniet even van een paar vrije dagen. Dus tot donderdag ben ik de gangmaker in de middag. Om het zo maar even te zeggen, tussen 1 en 4 hier bij Omroep Brabant. Straks een klassieker van Nederlandse bodem. Een mooi liedje. De Pointer Sisters komen eraan, had ik je al beloofd. Maar eerst over klassiekers van Nederlandse bodem gesproken. Had deze ook in kunnen zitten, hoor. Jawel. Bent die graag te gast is hier ook. Hebben de studio geopend.

0: vanmorgen de band Abel die de boel heeft geopend. Dat was de bandruimte voor het eerst hier optrad. En tussen zijn mooie artiesten en bands daarna nog gekomen met Neem Me Mee.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Ja, die de eerste voor deze week. Je krijgt er drie voor je kiezen. En dat is natuurlijk de eerste vandaag op de dinsdag. En die is van Within Temptation. Ja, dat is een stevige. Ice Queen. Betekende de doorbraak van de Nederlandse symfonische metalband. Het nummer werd in juni 2001 uitgebracht. En dankzij deze track transformeerde de band van een lokale underground act en een van de grootste metal exportproducten van Europa. De ijskoningin als metafoor. Hoewel de titel doet denken aan een sprookjesfiguur van een kille vrouw, besliste de zangeres Sharon Den Andel de Adel uit dat het nummer puur over de natuur gaat. Nou, dat is een lekkere zin zo, hè? Ja. De Ice Queen is een metafoor voor de winter die de wereld overneemt, alles koud maakt en de natuur in haar greep houdt. Nou, ik zou zeggen, luchtgitaren. Als je een goede stem hebt, lekker mee kunt schreeuwen, dan mag je dat doen. En als je het niet kunt, zorg dan dat niemand het hoort. Dit is Within Temptation in Wijn in de Middag. De klassieker van Nederlandse bodem. Dit is Ice Queen.

0: Ja, ik zei straks al aan het begin van de uitzending, je moet je rustig aan doen met dit, deze temperatuur. Gewoon rustig aan. Nou, Bruno Mars die heeft al over de Lazy Song gemaakt. Die hoorde je zojuist. Rustig aan, Marieke.
1: Nou, ik zag je toch anders best fanatiek mee te
0: doen. Ja, maar ik hou hiervan. Maar het is hier, we zijn het net even. Normaal is die ijskoud in de studio.
1: Nou, dat is nu niet, maar nee. We mogen echt niet lager.
0: Nee, het is echt lekker. Het is gewoon prima. Het is eigenlijk precies goed, zo zeg maar. Ik heb zelf mijn korte broek aan, dus...
1: Ja, jij ziet er echt zeer zomers uit.
0: Ja, zo voel ik me ook. Ja, maar ik heb 5 jaar radio gemaakt in deze sfeer.
1: In deze sauna.
0: In Curaçao heb ik...
1: Tuurlijk. Dus voor jou niks.
0: Nou ja, het uitzicht moet ik even wennen. Ik keek uit op een wit strand.
1: Hier, dus, En nu kijk je tegen mooie grijze industrie. Heeft ook iets.
0: Zeker. Hè? Maar ik probeer omhoog te kijken. Dus blauwe lucht en bomen.
1: Heel mooi. Ja.
0: Goed, waar ga je het over hebben zo?
1: De politie deelt foto's van een man die slachtoffer bewusteloos sloeg tijdens carnaval. En ik vertel je zo wat vandaag de beste tijd is om je planten water te geven.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biespos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
5: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
0: We gaan naar de ANWB. Bianca, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Ja, er staan al behoorlijk wat files. En vooral op de A27 moet je heel veel geduld hebben. Want er is een ongeluk gebeurd bij Noorderloos van Breda naar Utrecht. En de vertraging loopt op tot meer dan een uur. Er zijn 2 rijstroken dicht, dus de rijbaan is niet meer helemaal dicht, zoals eerder het geval was. Maar er staat nog steeds dus een lange file. Omrijden kan ook via knooppunt Del over de A15 en de A2. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat file tussen Culemborg en Waardenburg. Daar heb je ook een kwartiertijdverlies. Op de A59 is een ongeluk gebeurd naar Den Bosch. Tussen knooppunt Zonzeel en Made staat het daardoor vast. Het oponthoud is 20 minuten. En op de A58 van Breda naar Eindhoven sta je 10 minuten in de file tussen knooppunt De Baars en Oorschot.
0: Ja, dan is het pas 3:30.
6: Ja, inderdaad. We zijn al massaal onderweg.
0: Ja, willen we zeg maar op tijd thuis zijn om in het peuterbadje te gaan zitten?
6: Dat idee heb ik een beetje. Precies, ja, inderdaad.
0: Nou, goed. En we horen het dan later weer van jou. Dankjewel, Bianca.
6: Yes, later.
2: Omroep Brabant.
0: Ja, ik kan me wel iets bij voorstellen. Het is ook lekker zomers. Beter gezegd, het is tropisch. Uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. 30 tot 33 graden. Ook vanavond nog lang warm. Boven de 25. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graadje of 15. Morgen is het dan minder warm. Wel droog. En zonnig graadje op 25. Dat is lekker. Marieke Smit met het nieuws.
1: De politie heeft weer 3 jongeren opgepakt die langere tijd voor overlast zorgden in de buurt van Eersel. Het gaat om jongens van 13, 14 en 15 jaar oud. Ze hadden mogelijk ook iets te maken met meerdere mishandelingen. In april werden er ook al 6 minderjarige jongens opgepakt. De politie heeft foto's gedeeld van een man die iemand bewusteloos sloeg in Tilburg. Dat gebeurde op carnavalsmaandag. Het slachtoffer raakte gewond, vooral aan zijn tanden. De dader krijgt 1 week de tijd om zich te melden. Als hij dat niet doet, gaat de politie foto's delen waarop hij herkenbaar is. De AOW-leeftijd gaat toch niet omhoog. Het kabinet wilde dat eerst wel. Minister Velbrief hoopte dat de vakbonden daardoor weer met hem willen overleggen over een akkoord dat gaat over sociale zekerheid. Dat weigerden de vakbonden eerst door de AOW-plannen. Het kabinet heeft meer plannen die mogelijk ook niet doorgaan, zegt deze verslaggever.
7: Het kabinet had ook hervormingen en bezuinigingen aangekondigd van werkloosheidsuitkeringen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Dat moet ook nog 3,5 miljard euro aan bezuinigingen op lange termijn opleveren.
1: Als de verhoging van de AOW-leeftijd niet doorgaat, komen we flink geld tekort. Het is nog niet duidelijk hoe het kabinet dat wil oplossen. Ja, het is je vast niet ontgaan. Het is echt keiwarm buiten. En ook je planten en grassen in de tuin hebben het warm. Extra water geven lijkt dan logisch, maar als je dat op het verkeerde moment doet, kan het juist averechts werken. RTL Nieuws schrijft daarover. Eén ding is in ieder geval zeker. Geef nooit je plant water midden op de dag als de zon het fel schijnt. Het water verdampt dan snel en waterdruppels op bladeren kunnen als een soort vergrootglas werken, waardoor het blad kan verbranden. Het meest ideale moment om vandaag je water te geven is om 8 uur 's avonds, dus nog een paar uurtjes geduld.
0: Maar waarom 8 uur?
1: Ja, dat schijnt echt het perfecte moment te zijn.
0: Oh ja, perfecte moment.
1: Ja, omdat dan zeg maar de zon is net onder, maar het is ook niet echt koud.
0: Ja, maar ze zijn niet onder, hè? Om 8 uur schijnt hij
1: nog. Nee, maar ze zijn niet meer op zijn felst ook. Ja, hij schijnt zeg maar niet heel veel. Ja, dat is vooral het ding.
0: Zijn felheid is eraf.
1: Ja, precies. Okay. Nou, mooie samenvatting.
0: Doe er je voordeel mee. Dank je wel, Marieke. En kijk voor het laatste nieuws natuurlijk ook op omroepbrabant.nl en in

Dit is het begin van de jaren 90 dat het liedje uitkwam, Beverly Craven. En dit weekend gaan we gewoon helemaal terug naar dat decennium. En daar zit veel meer in dan alleen maar Eurodance en House, wat je ook vaak synoniem wordt genoemd met de jaren 90. Nou, Beverly Craven, dat liedje dat bewijst het tegendeel. We gaan zo naar de keuze voor Ronnie. Maar eerst nog even normaal, net als gisteren.

0: Ik denk dat jij het al weet, maar goed, jij mag het zeggen zometeen.
1: Ik ben Mr. Know-it-all.
0: Ja, precies, daarom. Na Danny Swims, de uitslag en dan horen we nog wat er allemaal nog meer gaat gebeuren in afslagzaait zometeen op Omroep Brabant. Dit is Danny Swims, Mr. Know-it-all.

0: Nou, Mr. Now and All, zeg het maar.
1: Welk liedje bedoel je?
0: Ja.
1: Hele slechte liedje zijn baas voor mij ooit. Oh, ja. Dan moet je nooit draaien, want dat is echt het slechtste
0: dat is het
1: was
0: niet
1: ooit. Nou ja, nee. Het was Bananarama met I Heard a Rumor. Ja, dan moet je niet draaien, want dat is echt het slechtste liedje wat ze ooit gemaakt hebben. Ja, dan word ik nieuwsgierig en opstandig. Ik denk, nou, helemaal niet zo slecht.
0: Nee,
1: leuk.
0: Nou, oordeel voor jezelf, zo meteen of jij het slecht vindt, maar we gaan het dan voor jou draaien.
1: Zeker.
0: Wat gaat er nog meer gebeuren? Een afslag uit.
1: Nou, onderzoekje, want wij halen de wijsheid niet uit een boek, ook niet van een thermometer, maar van jou. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. We gaan bellen met Loes. Loes is een Afslag Zuid-luisteraar die we vorige week al even spraken. Zij gaf toen een locatie door waar ze een stoplichtsprintje moest trekken in Eindhoven.
0: Ja.
1: En de reden dat we haar vandaag opnieuw bellen is wat minder leuk.
0: Oh.
1: Maar daarover straks meer, dus hou de radio zeker aan. En Marjolein die heeft wat feiten en fabels die in deze tijd heel erg zinvol kunnen zijn. Dus radio gewoon lekker aan.
0: Nou, mooi. En houd het hoofd koel, want het is tropisch warm. Ik ben er morgen weer met een nieuwe aflevering van Wijn in de Middag. Veel plezier zo meteen met onze Roddy en Marjolein.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
8: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs. SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
9: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het Bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aerts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik, Ido Ambacht, zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm. 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB. En daar zit Bianca Daming. Goedemiddag, Bianca.
13: Goedemiddag. Het is al behoorlijk druk op de Noord-Brabantse wegen. Er staat in totaal 150 kilometer file. Dat is meer dan anders aan het begin van een spits. Bijvoorbeeld op de A2 sta je al een kwartier vast van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A27 is de vertraging 10 minuten van Breda naar Utrecht tussen Nieuwedijk en Lexmond. En op de A58 sta je al 20 minuten vast van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Moergestel. En van Tilburg naar Eindhoven heb je nog eens 20 minuten oponthoud voor knooppunt Batadorp. En de A59, die is wel weer vrij richting Den Bosch na een ongeluk bij Maden. Toch heb je daar nog bijna een kwartier tijdverlies. Op de N2 van Eindhoven naar Maastricht sta je 20 minuten in de file. Dat is tussen Veldhoven en de afrit Waalre.
12: Dank u vriendelijk en tot later weer, Bianca.
13: Tot zo. Hoi.
12: Hou de radio lekker aan op deze bloedhete dinsdagmiddag, want we gaan er een feestje van maken. Tussen nu en 7 uur is er een nieuwe Afslag Zuid en ook muzikaal wordt het hier en daar bloedheet. Ik heb een ontzettend fijne zomerrit uit de jaren 80 voor je klaarstaan.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
2: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie, de motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
19: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
20: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
21: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
18: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
22: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
23: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
22: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Komend weekend herbeleef je de jaren 90.
25: In het Omroep Brabant 90's Weekend.
24: Dit is Omroep Brabant. Met nu
25: Afslag Zuid.

0: is gewoon alweer dinsdag vandaag.
1: Gaatje
0: idee.
1: Ik wil bijna zeggen, bijna weekend.
0: Bijna weekend. Een beetje bijgekomen tijdens het lange Pinksterweekend, Marjolein.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, wat is het hoogtepuntje voor jou geweest?
1: Nou, wij gingen gisteren met de familie naar zo'n klimbos. Dan krijg je zo'n tuigje aan, dan moet je hoog die bomen in en zo.
0: Oeh, wat eng.
1: Ja, voor met jou met hoogtevrees misschien niet zo
0: leuk. Hoe hoog stond je dan qua meters?
1: Ik denk maximaal 5 meter of zo.
0: Nou, ik vind dat toch een beetje scary, hoor. Ondanks dat je zo'n broekje aan hebt.
1: Hij zit helemaal vast, hè?
0: Jawel, maar toch, het is hier een held.
1: Ja,
0: je
1: voelt het echt leuk.
0: Ja, en het weer was natuurlijk geweldig, hè. Wat hebben we een fantastisch mooie dag gehad. We hebben een mooi weekend gehad zelfs. En vandaag ook weer een mooie dag, want het is vandaag de dag waarop we de warmste 26 mei ooit te pakken hebben.
1: Oh?
0: In 1901 zijn ze begonnen met de metingen. En dit is gewoon de allerwarmste 26 mei ooit. Rond half twee werd in Eindhoven recordtemperatuur van 30,2 graden gemeten. Volgens meteoroloog Berend van Straten van Weerplaza hebben we vandaag sowieso qua temperatuur een uitschieter te pakken. Lokaal zouden we de 33 graden kunnen aantikken. Straks natuurlijk, het volgende uur, rond 17:50, maar eens even checken bij Weerplaza wat het warmste plekje is geworden in onze provincie. En ook wat voor temperatuur natuurlijk, niet geheel onbelangrijk. Ook de dag waarop de Efteling bekend maakte dat er bij het themagebied Ravelijn een nieuwe attractie komt met de naam Ravenring. Het is een ronddraaiend rad met daaraan 18 bakjes waarin bezoekers zelf bepalen hoe schuin ze de lucht in kunnen gaan.
1: Oh,
0: dat kunnen ze zelf sturen.
1: Dat is
0: een soort knuppeltje is dat.
1: Ja.
0: Rit duurt ongeveer 1,5 minuut, dus het is ook weer zo weer voorbij. Even genieten. Je staat wat langer in de rij, dat voorspel ik je bij deze. En je vliegt daarbij ongeveer tot 5 meter hoog en haalt een snelheid van ongeveer 40 kilometer per uur. Dus dat is een prima attractie.
1: Leuk voor jou, net alsof je in een vliegtuig zit.
0: Nou, dat precies. Hè? Alsof ik even
1: een
0: pilootje
1: ben.
0: En ook de dag waarop we lekker aftellen naar ons 90s weekend, want dat gaat echt tof worden. Nog maar 3 nachtjes slapen, want het is natuurlijk al dinsdag en dan is het vrijdag. De dag waarop we om 6 uur in de ochtend tijdens Kijk Hoe Je Morgen van start gaan. En dan trappen we af met dat toffe weekend, het 90s weekend. Het gaat sowieso een muzikaal feestje worden, want ja, in de 90s gebeurde er natuurlijk muzikaal van alles. Je had Het Busje Komt Zo op nummer 1 staan. Je had Mannenkoor Karrenspoor met Boyband.
1: Oh ja, Boyband.
0: Maar je had natuurlijk ook de doorbraak van Marco Borsato. Captain Jack, The Party Animals, Lekker Hakken.
1: Ik dacht, het is een gabber tijdperk.
0: En laten we ook vooral de Titanic Song van Celine Dion natuurlijk niet
1: vergeten. En ook veel emo liedjes.
0: Ja,
1: je gaat in de 90s van hot naar her.
0: Alle kanten op. Dus dat wordt een mooi weekend. Vanaf aanstaande vrijdagochtend 6 uur gaan we los tijdens Kijk Hoe Je Morgen met het 90s weekend. Ja, en we hebben onze AI muziekgenerator ook weer even wat input gegeven voor deze zonnige dag. Ik weet niet of die er iets mee heeft gedaan dat het een zonnige dag is. De tekst is elke dag hetzelfde. De output elke dag anders. Ik ben benieuwd wat hij er vandaag van gebakken heeft. Dus wel vrolijk. Ja, het is goed weer. Dat wel.
1: Nou. Duurt het lang, toch?

0: de Ierse invloed een beetje.
1: Nou, inderdaad, ja, een soort Iers zomers liedje.
0: Ik weet het niet zo goed eigenlijk. Ik laat het niet volledig bij jou, hoor, in dit geval.
1: Omdat we er zo om moeten lachen, zeg ik duimpje omhoog.
0: Doen we hem straks nog een keer.

0: Ik ga altijd een stukje harder rijden als ik dit soort liedjes op de radio hoor. Ik weet niet waar het aan ligt, maar het geeft me een soort van wind in de rug, zal ik maar zeggen. Of een zwaardere voet op het gaspedaal, dat kan ook. Doobie Brothers uit de jaren 70 en de Long Train Running tijdens deze hartstikke zonnige dinsdagmiddag. Afslagstuit op de radio tot 7 uur. En je hoort het al, ik heb er maar een beetje toepasselijk muziekje bij gepakt, want let's talk about the weather outside in Marjolein.
1: Ja,
0: het is
1: lekker, hoor.
0: Kijk eens naar buiten, het is stralend blauw, het is knetterzonnig, het is heerlijk, het is de warmste 26 mei ooit, hebben we gehoord zojuist. En volgens Weerplaza zouden wij de 33 graden zomaar kunnen gaan aantikken vandaag. Nou, straks dan horen we of dat inderdaad gebeurd is, ja of nee. Of dat we misschien nog wel een beetje overeen zijn gegaan. You'll never know. En nou kunnen we natuurlijk aan je vragen, ja, kijk even op de thermometer en laat weten wat die aangeeft. Nou, dat zou een optie kunnen zijn. Maar misschien is het leuk om gewoon eens eventjes op je gevoel af te gaan. Het zogenaamde gevoel van hier. Dat hoor ik hier wel eens voorbij komen.
1: Dat cool, ja.
0: Het gevoel van hier.
1: Wel eens.
0: En dat is denk ik best warm op dit moment. En met het gevoel bedoel ik dus eigenlijk gewoon de gevoelstemperatuur. Want het kan misschien zijn dat het 32 graden is op je thermometer, maar dat je dat zelf heel anders ervaart. Dus dat je denkt, nou, voelt maar als 25.
1: Precies, ik vind het gewoon lekker
0: of
1: zo.
0: Het voelt 41.
1: Ik ben zelf ook sick of snik
0: eet. Dat kan natuurlijk ook gewoon. Dus ja, wat zegt jouw lijf? Wat is voor jou op dit moment, as we speak, de gevoelstemperatuur op de plek waar je bent? En het is dan wel tof als we ook een klein beetje achtergrondinformatie hebben.
1: Ja.
0: Dus bijvoorbeeld de plaats waar je zit. Ben je binnen of ben je buiten? Zit je op je werkplek met een lekker aircootje misschien?
1: Ja, ja.
0: Of zit je achter in de tuin in een schommelstoel en ben je naar de vogeltjes aan het kijken en lekker radio aan het... Maakt eigenlijk niet uit waar je bent, maar dan moet je er wel even bij vermelden, want dat is toch wel enigszins wat relevante informatie natuurlijk.
1: Ja, nee, dat vind ik goed.
0: Dus wat is voor jou nu op dit moment de gevoelstemperatuur op de plek waar je bent? Nou, appnummer ken je, 06-573-28203. En ook een beetje achtergrondinformatie dus, hè. 06-573-28203. Wat is voor jou nu de gevoelstemperatuur?

0: The Lonely One. Nou, wie weet het, hè? Wij halen de wijsheid niet uit een boek. Wij doen onze eigen onderzoek en daar hebben we jou bij nodig. Wat is voor jou op dit moment de gevoelstemperatuur op de plek waar je bent? Dus niet op de thermometer kijken, gewoon jouw gevoelstemperatuur. En een beetje achtergrondinformatie is dan wel lekker, hè? Waar ben je? Ben je binnen? Ben je buiten? De locatie is natuurlijk wel enigszins van belang. Dus niet op de thermometer kijken, gewoon zoals jij het ervaart. Want het schijnt vandaag 33 graden te kunnen worden. 06-573-28203, dat is het appnummer. Zometeen komen we er even op terug. Eerst naar Marieke, want die heeft het nieuws zometeen voor ons. Wat zit erin, Marieke?
1: PVV'er Michael Boon zit achter bewerkte rechtbanktekening. En therapie als onderhoud voor je relatie, dat wordt steeds normaler.
2: Zo, we zitten midden in een verbouwing. We doen het zelf, maar gebruiken wel professionele spullen. Van bouwcenter Swinkels in Lieshout uiteraard. Keukens, badkamers, tegels, deuren, kasten en natuurlijk alle soorten gereedschappen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt. Bouwcenterswinkels.nl.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen. Met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel. Jouw stijl.
5: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
6: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Bakke koffie voor onderweg? Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
0: Het is 5:02. Is de druk op de weg in Brabant, Bianca?
9: Het is behoorlijk. 180 kilometer file staat er in totaal. En veel files leveren zo'n 10 minuten vertraging op. Maar er zijn ook een paar uitschieters. Bijvoorbeeld de A2 van Utrecht naar het zuiden tussen Culemborg en Zaltbommel. Want daar sta je 20 minuten in de file. Op de A27 heb je een kwartiertijdverlies tussen Lexmond en Werkendam. Het is van Utrecht naar Breda. En ook op de A50 sta je een kwartier vast van Arnhem naar Os tussen Heteren en Ravenstein. Op de A58 is het ook behoorlijk druk. Van Tilburg naar Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En van Eindhoven naar Tilburg is het oponthoud daar een kwartier. En het staat vast op de N2 van Eindhoven naar Maastricht tussen de knooppunten De Hocht en Leenderheide. Daar moet je 10 minuten geduld hebben.
0: Dankjewel weer.
10: Omroep Brabant.
0: Er is volop zon in onze provincie bij een temperatuur van 30 tot 32 graden. Mogelijk lokaal zelfs 33 graden. Er staat weinig wind en het kan een beetje benauwd aanvoelen. Vanavond blijft het nog lang warm en ook zonnig. En vannacht koelt het af naar een graad of 15. Het nieuws krijg je van Marieke Smit.
1: PVV'er Michael Boon uit Bergen op Zoom zit achter de bewerkte rechtbanktekening die de PVV Noord-Brabant heeft verspreid. Dat zegt hij tegen de Telegraaf. Met AI maakte hij de tekening grimmiger en liet hij twee verdachten boos kijken. Boon biedt niet zijn excuses aan. Eerder ging de PVV'er ook al de fout in toen hij een AI-foto deelde van Frans Timmermans. De Fiscale Inlichting- en Opsporingsdienst is een bedrijfspand in Breda aan het leeghalen. Het gaat om een plek waar ook een PostNL-punt zit. Klanten en mensen die aan het werk zijn worden weggestuurd. Het is nog niet duidelijk waarom de Fiat bij het pand bezig is. In de jachthaven in Wasbeek is vannacht een sloep uitgebrand. De eigenaar was op het moment van de brand op de boot en moest het water inspringen. Hij liep brandwonden op. De oorzaak was waarschijnlijk een explosie, vertelt verslaggever Ruud Ritsen.
11: De havenmeester vertelde dat mensen vaak niet beseffen hoe gevaarlijk een boot wel niet kan zijn. En dan gaat het met name over gassen. De kuip van de boot, daar verzamelen zich vaak gassen zoals benzine, luchten of propaangas. Die zijn zwaarder dan normale lucht en komen dus onderin die kuip te liggen. Er hoeft maar een kleine vonk te ontstaan en je hebt een enorme explosie.
1: De eigenaar van de boot weet zelf niet wat er misging. Het Amerikaanse bedrijf Kyndryl mag DigiD niet overnemen. Staatssecretaris Aarts liet de deal onderzoeken door een bureau dat risico's voor de nationale veiligheid beoordeelt. En het eindoordeel liegt er niet om, zegt deze verslaggever.
10: Het gaat hier om heel gevoelige gegevens. Mensen die inloggen op DigiD hebben eigenlijk daarmee hun digitale identiteit waarmee ze inloggen. Ja, en dat zou mogelijk, als het door een Amerikaans bedrijf gekocht wordt, mogelijk ingezien kunnen worden door het Witte Huis.
1: In de Tweede Kamer waren die zorgen er ook al. Het Amerikaanse bedrijf zegt dat de Nederlandse gegevens helemaal niet in gevaar komen en vindt het besluit teleurstellend. Vroeger namen mensen vooral relatietherapie als allerlaatste redmiddel, maar nu nemen steeds meer mensen therapie die gelukkig zijn in hun relatie, als een soort onderhoud. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. 1 op de 8 mensen heeft wel eens een relatietherapie gehad en maar liefst 60% van de mensen boven de 35 jaar vindt therapie voor hun relatie heel normaal. En deze relatietherapeut die herkent dat wel, vertelt ze bij RTL.
12: Mijn generatie, ten opzichte van de generatie nu was het veel meer niet lullen maar poetsen. We hebben het niet over emoties en we blijven gewoon doorgaan. En in deze tijdsgeest, ook dus bij de wat jongere stellen, zie je eigenlijk dat er veel meer taal is voor gevoel, voor emoties, om het erover te hebben, om kwetsbaar durven zijn.
1: De grootste reden waarom mensen geen therapie nemen is omdat hun partner dat niet wil. En mannen hebben er vaak minder zin in dan vrouwen.
0: Ja, ik denk wel, therapie, dat doe je toch pas als er iets mis is, of niet? Of dat is een beetje mijn generatie.
1: Ja, volgens mij is het ook wel zo, doen mensen nog steeds als ze denken van, oeh, er gaat iets niet helemaal lekker. Maar vroeger was het echt zo van als we nu niet
0: zeker,
1: gaan we uit elkaar. Maar nu is meer van, oh, dat schuurt een beetje iets en het is nog niet op het punt dat het echt
12: precies
1: is geëscaleerd. Maar dan toch gaan ze er al iets aan doen.
12: Ja.
0: Maar jij zegt, ze nemen therapie op het moment dat ze nog gelukkig zijn in hun relatie.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Maar dan ben je toch niet gelukkig als er iets schuurt al, of wel?
12: Nee, jawel, ik denk dat het meer is dat je ergens tegenaan loopt en dat je denkt, oh, dat is hier denken wij dus blijkbaar anders over. Dat is misschien een moeilijk onderwerp. Kan een ding gaan worden? Is het nog niet?
0: Ja.
12: Pakken we direct zo bij de kop.
0: Nou, op zich is het prima natuurlijk dat je het aan de voorkant al aanpakt, toch? Dan ben je ook niet te laat.
12: Ja.
0: Want Marieke zegt ook al, vroeger was het inderdaad van, oké, als de relatietherapie niet werkt, dan is het gewoon echt einde oefening.
12: Eigenlijk gewoon de scheidings papieren zijn al aangevraagd,
0: precies,
12: maar we proberen er nog maar even.
0: Ja. Die liggen één laadje lager.
12: Ja,
0: en daarboven ligt de factuur van de relatietherapeut. En één van de twee komt uit het laadje.
12: Ja.
0: Nou, we zijn erbij. Dankjewel, Marieke.
1: Graag gedaan.
0: Tot over een uurtje weer voor een update. En wij zijn bezig met een klein onderzoekje. Wat is de gevoelstemperatuur bij jou eigenlijk daar? En waar ben je op dit moment? Want dat is natuurlijk wel belangrijke informatie. De gevoelstemperatuur. Wat denk

0: lekkere plaat voor deze week. Reed Vroger en Waylon en hoe dat liefde gaat, die hoor je extra vaak voorbij komen deze hele week. Dus als je hem leuk vindt, lekker luisteren en de radio gewoon een tandje harder zetten dan. Ja, ik zei het straks al, het is een hartstikke zonnige, warme dag vandaag. Het is de warmste 26 mei ever en het kan lokaal 33 graden gaan worden. En ja, ik zei al, we kunnen natuurlijk aan je vragen, kijk even op de thermometer en laat weten wat die aangeeft. Maar het is misschien wel gewoon leuk om even het gevoel van hier te horen, of van daar in dit geval, bij jou. Want wat is jouw gevoelstemperatuur? Of wat is de gevoelstemperatuur daar waar je op dit moment bent? En nogmaals, enige achtergrondinformatie is dan natuurlijk wel wenselijk. Een fotootje mag er ook gewoon bij, is allemaal leuk. Want op het moment dat je binnen zit, kan ik me voorstellen dat het misschien koeler is, omdat je in de buurt van een airco zit. Buiten kan het misschien wat warmer zijn, of net omgekeerd. Welke plaats ben je in Brabant? Dat was de vraag. Nou, ik ben benieuwd, Marjolein, wat wij aan gevoelstemperaturen binnenkrijgen van onze Afslag Zuid-luisteraars.
1: Ja, het loopt alle kanten op. Dat vind ik wel grappig om te zien. Paul, die zit een beetje in de midden. Die zegt, nou, 25 graden. Die zit lekker op de fiets door het bos. Dus die fietst lekker in de schaduw.
0: Heerlijk.
1: Heb je een windje erbij. Ja, dat is goed te doen. Remco, die heeft het warm. Die zegt 33 graden. Ja, dat is niet lekker meer.
0: Dat wil niet zeggen dat hij het warm. Misschien vindt hij het wel aangenaam natuurlijk.
1: Ja,
0: of zegt hij erbij dat het niet lekker is.
1: Nee, dat vul ik zelf in. Ja, helemaal gelijk. Ja. Ja, misschien vindt hij het wel heerlijk.
0: Ik merk dat jij 33 graden niet op prijs stelt.
1: Dat vind ik wel een beetje warm, ja. Rina, die zegt 24 graden in de huiskamer. Heerlijk vertoeven. Rob, die zegt 17 graden. Dat is eigenlijk weer een beetje aan de koude kant.
0: Koud.
1: Ik kom net uit een ondergrondse parkeerplaats.
0: Oh, zo'n bunker.
1: Ja, daar bunker. Is het inderdaad best koud. Fris dan in je korte broek.
0: Ja.
1: Even kijken, Antonio die zegt lekker koel in de spuitcabine. 19 graden.
0: Oh, okay.
1: Als dat je werkplek is.
0: Ja, prima.
1: Betty die zegt, ik zit binnen en ik heb de gevoelstemperatuur op 23 graden. Lekker.
0: Ja, dat is prima, dat is gewoon een beetje gemiddeld, toch?
1: Ik denk het wel, ja. Esther die zegt 25 graden hier in de woonkamer. Maar ik ben aan het dweilen, dus het voelt zeker wel als 28 graden.
0: Nou, stop met dweilen, Esther.
1: Ja, ga lekker liggen, Esther. Ja. Ja. Peter Paul die is net begonnen met koken. Die zegt, maar in de keuken is het gelukkig niet zo heet als buiten. Voelt wel aan als 27 graden. En de zweetdruppels die staan op mijn voorhoofd van die hete pannen.
0: Nou, maar het zal ongetwijfeld lekker smaken vanavond, denk ik, Peter
1: Zonder
0: Paul.
1: Zweet, hoop ik.
0: Ja.
1: En Juliette die zit lekker in de taxi. Die zegt, hier is het gewoon 22 graden.
0: Aangenaam.
1: Maar zij vreest wel een beetje voor de temperatuur als ze straks de auto uit moet
0: dat
1: stappen.
0: Snap ik. Ja, dan is de gevoelstemperatuur ook wat hoger weer, denk ik.
1: Caroline die net aan het koken ook, maar de hele dag alles goed dichtgehouden. Dus haar gevoelstemperatuur zit op 22 graden. Dat is lekker. Mirjam die heeft het warm. Die ligt lekker in de achtertuin. Voelt wel als 35 graden. En Els die zit onder een schuin dakraam op zolder.
0: Oh, dat is warm.
1: Die zegt het voelt hier als 50
0: ja,
1: graden.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Dat is echt ongekend heet gewoon.
1: Ja, die heeft daar een bureautje staan. Ik denk misschien een werkplek. Oh, dat
0: nou,
1: is
0: zou ik een aircootje of een ventilator aanschaffen.
1: Ik hoop het ook, ja. En Bernadette die zegt het voelt als 60 plus graden.
0: Oh.
1: Ik lig op de bank met een opvlieger. Ah, ja, dat is niet
0: ook
1: leuk,
0: nog. Ja, sorry dat ik lach, Bernadette. Ja. Is niet, nee, maar het is vervelend.
1: Ja, dat zijn geen geintjes volgens mij.
0: Sorry.
1: En Ruud, die heeft het leven uitgevonden. Die zit met een biertje uit de zon, goed te doen in de achtertuin. Voelt als 25 graden.
0: Nou, echt alle kanten op. Dankjewel voor jullie input. Wij zijn weer een stukje wijzer. En de rest van Brabant ook, hè. Want daar is het appnummer ook voor bedoeld natuurlijk. En zet het gewoon in je telefoon. 06-573-28203. Ik ga zo meteen bellen met een bedrijf in onze provincie. Waar ga ik naartoe bellen? Nou, dat weet ik eigenlijk nog niet. Wat ik wel weet, is dat het een ijzersalon ergens in Brabant gaat worden. Dat zo meteen naar YouTube. And I will follow.

0: U2 and I Will Follow uit de jaren 80 natuurlijk. Hè. Een populair decennium waar heel veel mensen kei blij van worden. Ik ga bellen met, ik zei het al, een ijssalon. Ik heb er gewoon even een op de kaart geprikt in onze provincie. Dat gaat lunchroom en ijssalon Maestro worden. En die zitten aan de Marktstraat nummer 50 in Maden. Eens kijken wat ze daar graag zouden willen horen.
1: Tijd voor een lekker muzikaal energy shot.
2: Goedemiddag, Maestro, spreek met Karin.
0: Dag Karin, Ronnie van Omroep Brabant Radio.
2: Hallo.
0: Hi, ik wil jullie
2: sorry, het is heel druk. Ik heb op momenten even geen tijd.
0: Nou, dat is precies de reden dat ik eigenlijk bel. Maar dan, als je geen tijd hebt, heb je geen tijd natuurlijk.
2: Nee, precies.
0: Nou, werk ze nog dan, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Houdoe. Ja, dat kan natuurlijk ook gewoon. Nou, dan bel ik gewoon even een andere ijzaak. Eens even kijken. Breda, Nieuwe Ginnekenstraat nummer 1. Daar zit ijssalon Fresso. Laat ik die eens even bellen. Eens even kijken of we daar misschien wel tijd hebben. En een leuk liedje weten voor de laatste loodjes van de werkdag.
3: Goedemiddag, Fresno met Iris.
0: Dag, met Ronnie van Omroep Brabant Radio. Goedemiddag.
3: Hallo,
0: hoi.
3: Hallo.
0: Ik wil jou nog heel veel succes wensen met de rest van de werkdag. Want als het ergens druk is deze dagen, dan is het wel bij jullie, denk ik.
3: Dat denk ik ook.
0: Ja, ja, toch? Is het nu op dit moment, as we speak, druk? Of kan er nog wel volk bij?
3: Op dit moment valt het mee, maar ik heb wel klanten die binnenlopen.
0: Oké, nou, dan ga ik gewoon één vraag aan je stellen. Met welk liedje kan ik ervoor zorgen dat jij nog een beetje energie krijgt voor de rest van de werkdag?
3: Dat vind ik een moeilijke vraag.
0: Snap ik.
3: Doe maar Watermelon Sugar van Harry Styles.
0: Lekker. Ga ik die draaien en dan ga jij maar gauw naar de watermeloensmaak in jouw bakken voor je,
3: dankjewel,
0: denk ik.
3: Ja.
0: Houdoe.
1: De laatste loodjes van je werkdag. Dit muzikale energy.

0: sneller sugar.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
5: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
6: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
5: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
6: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
10: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
12: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
13: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je Onlyfans. Zeg maar... alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. 4 inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiepertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, daar zit Bianca Daming. Goedemiddag, Bianca.
16: Goedemiddag. Intussen staat er ruim 220 kilometer file in Noord-Brabant. Dit zal ongeveer wel het drukste moment van deze spits zijn. En vooral op de A2 moet je veel geduld hebben nu van Utrecht naar Den Bosch. Daar sta je 20 minuten vast tussen Culemborg en Zaltbommel. En van Eindhoven naar Utrecht heb je ook een kwartier oponthoud tussen Sint-Michielsgestel en de afrit Kerkdriel. De A27 die spant de kroon vanmiddag van Utrecht naar Breda. Want daar sta je ruim een uur in de file tussen knooppunt Lunetten en Werkendam. 30 kilometer in totaal. En het is druk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En daar is de vertraging ook zo'n 20 minuten.
0: Dankjewel. Weet jij of er ook veel meer meldingen van autopech binnenkomen? Want misschien oververhitte motoren, koolvloeistof die eruit spuit of zo. Dat hoor je vaak in deze warme tijden, toch?
16: Nou, inderdaad, met warme dagen moet je wel wat beter op de autokoeling letten. Maar we hebben nog geen signalen gehad van de alarmcentrale hoe druk het daar is. Meestal laten ze inderdaad wel iets weten. Als het een beetje aanhoudt, die warmte, dan schieten die cijfers wat omhoog. Maar ik ga er eens achteraan.
0: Nog geen gekke dingen op dit moment in ieder geval, dat jij
16: tot
0: weet.
16: Tot nu toe niet. Nee.
0: Goed, hou zo. Dankjewel Bianca. Ja. Tot over een half uurtje weer voor een update.
16: Tot zo. Yo, yo.
0: Wij gaan zo direct nog even een vervolg geven aan ons stoplichtsprintje. Want vorige week belden we met Loes. En die gaan we zo meteen weer even bellen. En de reden is eigenlijk helemaal niet zo heel erg leuk. Hoe dat zit, hoor je zo meteen.
17: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
18: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
19: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
20: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
21: De Musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis lang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros is vanaf september te zien. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
22: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk. De Leolux Select Store.
24: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
25: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
26: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
27: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
28: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
29: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
30: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
31: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
32: Weekend herbeleef je de jaren 90.
33: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
32: Dit is Omroep Brabant. Met nu
33: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
34: Oh joh, wat gezellig.

0: Nou ja, misschien, hè, misschien gebeurt dat ook bij de gemeente. Ja. En wat wel leuk is, is dat nu hierdoor ruim 12 miljoen euro overblijft voor projecten in de stad. Zoals een nieuwe verenigingsloods in Ulvenhout, verbetering van de Breda-pas en de aanpak van laaggeletterdheid. Ook gaat er geld naar steun voor Oekraïnse zusterstad Lviv. En volgens de gemeente is het natuurlijk fijn dat er geld overblijft. Maar was het eigenlijk liever allemaal opgegaan aan plannen voor de stad.
1: Oké, maar wel lekker dat er een keer positief wordt afgesloten in plaats van met een negatief saldo.
0: En dan kunnen er weer andere leuke dingen wel gebeuren.
1: Heerlijk.
0: Ja, en een man in Eindhoven is op het spoor van de politie gekomen omdat zijn neus terecht was.
1: Nee.
0: Ja, de 39-jarige man die liet bij een controle het rijbewijs van zijn broer zien. Maar agenten die vertrouwden niet helemaal. Want op de foto leek de neus veel krommer dan die van de man voor hun in de auto.
1: Oh jee.
0: Nou, hij ging mee naar het bureau en via een vingerafdruk bleek inderdaad dat het niet dezelfde man was. Bovenop bleek nog, hij moest nog 109 dagen celstraf uitzitten.
1: En was die foto met AI gegenereerd dan of zo? Of was het van
0: ja, of
1: dat...
0: gewoon echt nou, zo'n
1: of
0: broer.
1: Of zijn broer was het. Ja. Ja. Oh, ja, zo'n broer.
0: En dan lijk je natuurlijk genoeg op elkaar. Maar, ja,
1: net niet genoeg.
0: Net niet genoeg. Nee, hij had neus. Net een bal op zijn neus gehad of zo vroeger als kind.
1: Heerlijk.
0: En koning Willem-Alexander en koningin Maxima die zetten deze zomer de deuren van Paleis Noordeinde open voor het publiek. Meer dan 43.000 mensen kunnen vanaf eind juli een kijkje nemen in onder andere de grote balzaal en de balkonkamer van het Werkpaleis in Den Haag. Ook de koninklijke stallen met de gouden koets gaan open voor bezoekers.
1: Oh, dat vind ik wel leuk.
0: Vind ik eigenlijk ook wel leuk.
1: Dat vind ik eigenlijk wel leuk om even binnen te blieken daar
0: ik
1: zo.
0: Ik wil wel even spieken of zo.
1: Verbazen, met je mond open, over rondlopen en denken, oh.
0: Dat als je dan op je dag op kantoor zit, dat je dan even terug kan denken, ja, maar koning Willem-Alexander zijn werkkantoor ziet er heel anders uit.
1: Ja, of als je zelf twee stappen in huis zet, dat je dan aan de andere kant bent, maar dat je hier, zal ik maar zeggen, 100 stappen moet zetten.
0: Precies. In het...
1: Ja, mooi, leuk. Eind juli, zei je, hè?
0: Ja, eind juli mag je gaan koekeloeren.
1: Leuk. We gaan bellen zometeen met Loes. Loes is een Afslag Zuid-luisteraar die we vorige week al even spraken over een locatie waar zij een stoplichtsprintje moet trekken. Ik zal zo direct nog even uitleggen wat het precies is. En de reden dat we ze zometeen bellen, die is eigenlijk wat minder leuk.

0: En zo zijn de 80's weer even terug met de Pet Shop Boys en Dusty Springfield. En What Have I Done to Deserve This? Vorige week maandag hebben wij hier in Afslag Zuid het stoplichtsprintje in de groep gegooid. Een situatie waarin je flink moet doorstappen om het groene licht aan de andere kant van de weg te halen. Vaak begint het halverwege de oversteek al een beetje te knipperen, dat groene licht. Staat het licht op rood voordat je daadwerkelijk bent overgestoken. Dat is dus het stoplichtsprintje dat je moet trekken. Een gevoel dat door heel veel van jullie herkend werd. Sterker nog, het is zo herkenbaar dat er ook een tv-item aan werd gewijd in Brabant Nieuws. En ook landelijk in Editie NL. En daarnaast openden wij een meldpunt waar je op een kaart kunt aangeven waar jij zo'n stoplichtsprintje moet trekken. En dat leverde honderden meldingen op, waarbij sommige locaties diverse keren werden aangegeven. Een paar hotspots, Marjolein, in onze provincie die wat vaker terugkwamen.
1: Ja, die er echt uitspringt, dat is in Tilburg, de ringbaan Zuid daar. Er zijn gewoon verspreid over de hele ringbaan 11 plekken aangeduid waarvan ze zeggen, hier red ik het gewoon niet.
0: Precies.
1: Superveel. Ook de Koningsweg in Den Bosch is heel vaak binnengekomen. De Claudius Prins in Breda. Er zijn ook meerdere punten. Eigenlijk op een stukje van, laten we zeggen 500 meter, waar het gewoon meerdere stoplichten staan waar je niet er overheen komt.
0: Diverse verschillende kruisingen dus. Ja, waar dat ervaren wordt.
1: Ja, precies. Dat is ook echt zo'n hele drukke weg, zeg maar. Dat moet je voor je zien. En bij jou in Veldhoven op de kruising van de Heerbaan met de Burgt, ook daar zijn heel veel meldingen binnengekomen van mensen die zeggen, het wil je niet.
0: Ja, nou, inmiddels zijn we wat wijzer, hè, en weten we na contact met een verkeersdeskundige dat de regel is dat bij knipperend groen en daarna rood je niet meer mag beginnen met je oversteek. Hè? Dus je mag je oversteek wel afmaken. Verkeerslichten die hebben een bepaalde ontruimingstijd die de gelegenheid moet bieden om de kruising verkeersvrij te maken. Wel kan het zijn, dat heeft de verkeersdeskundige ook gezegd, dat de situatie in de jaren is veranderd door een ander verkeersaanbod, waardoor er een nieuwe afstelling wenselijk zou kunnen zijn. Nou, ondanks al deze info blijft het onprettige gevoel, hè, van flink doorstappen en soms het laatste stukje door rood lopen zeker bestaan. En zeker natuurlijk als je wat minder goed ter been bent, hè, want dan heb je het hard te halen op sommige plekken. Je hoort ook heel vaak terug, hè, waarom niet gewoon een paar seconden langer dat licht op groen? Hè? Dan is iedereen blij in dit geval. En waarom staat het ene licht langer op groen dan het andere licht? Waarom is dat het geval? Ik kan gewoon niet fatsoenlijk oversteken. Nou, Loes was een van de allereerste melders in onze uitzending van zo'n plek waar ze een stoplichtsprintje moest trekken. We spraken haar vorige week en toen gaf ze aan dat het in haar geval gaat om de oversteek in Eindhoven, Tongerense straat in Zulindelaan en de Jeroen Boslaan. En Loes die zei toen ook dit.
2: Ja, daar praat je met de mensen hier in de buurt ook over. En mijn buurvrouw die zag laatst onze oudere buurman, die al een heel eind naar de 90 is, dat hij bijna van de weg af werd gereden. Want het is gewoon heel gevaarlijk.
0: Ja, Loes, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Of eigenlijk is het helemaal niet zo'n goedemiddag. Want wat is er gebeurd, Loes?
2: Ja, afgelopen vrijdag waar we dus bang voor waren, voor de buurman. Die hebben ze dus aangereden toen hij een boodschap wilde gaan doen.
0: Oh man.
2: En de leuke chauffeur is doorgereden ook nog.
0: Heb jij het zien gebeuren ook of niet?
2: Nee, gelukkig niet.
0: Nee. Want
2: ze zijn ons komen waarschuwen van een eindje verderop.
0: Ja.
2: En toen zijn mijn man en ik er direct naartoe gegaan. Was er inmiddels al een ambulance.
0: Ja.
2: En die hebben hem ook meegenomen naar het ziekenhuis met een paar gebroken ribben, last van zijn hoofd en zijn elleboog kapot en zijn onderarm. En daardoor heeft hij een nachtje ziekenhuis gehad en hij is zaterdag weer thuisgekomen. Maar ja, als je hem ziet zitten in zijn stoel, het is heel zielig, zo'n oude man.
0: En je zei het nog vorige week, hè, van ik heb een oudere buurman en het is eigenlijk een beetje wachten op het moment dat het fout gaat. Gaat het dus ook gewoon daadwerkelijk fout afgelopen vrijdag? Nogmaals, we hebben het over de oversteek Tongerense straat in Zulindelaan, Jeroen Boslaan, toch, Loes?
2: Ja, klopt.
0: Heeft het iets te maken met een korte oversteektijd of is er gewoon een andere oorzaak?
2: Nou, het is ten eerste de korte oversteektijd. Dat is gewoon veel te kort. Als je kijkt hoe lang dat een auto door mag rijden en jij als voetganger of als fietser bent daar gewoon aan alles overgeleverd. En dan heb je ook nog het verkeer wat vanaf de Campinabrug komt.
0: Mm-hmm.
2: Richting Tongerensestraat. Ja, dat is dan ook weer voor fietsers en voetgangers meteen. En ja, dan zou eigenlijk ook stoplicht die of iets moeten komen. En aan de andere kant heb je daar ook enigszins van de andere kant van de Tongerensestraat.
0: Ja, maar heeft die buurman tekort groen gehad? Met andere woorden, is het andere verkeer al gaan rijden omdat zijn licht inmiddels op rood stond en daardoor aangereden? Of is er een andere oorzaak?
2: Nou, hij houdt zelf helemaal vol dat hij groen had. Maar ja, hij loopt natuurlijk heel langzaam. Hij is 94.
0: Ja.
2: En ja, het kan zijn dat het is gaan knipperen. Wat hij niet gezien heeft misschien. Ja. Want dat is gisteren.
0: Ah, wat heftig. En hoe gaat het nu met hem? Ja, hij zit er een beetje zielig bij in zijn stoel. Maar is die een beetje op te lappen nog op die leeftijd?
2: Nou ja, ze hebben hem goed nagekeken in het ziekenhuis. En hij is schijnbaar nog erg gezond, gelukkig.
0: Ja.
2: Want hij heeft ribben gebroken en daar heeft hij heel veel pijn aan. Maar ja, voor hetzelfde geld was het erger geweest.
0: Ja, nou, jij zei
2: en
0: al, het is het. Ja, jij zei al, het is redelijk talk of the town hè, bij ons in de omgeving. We hebben het er heel vaak over dit kruispunt. Ja. En nu gebeurt het nog, hè, want ik vroeg ook nog aan je van, gebeuren er dan veel ongelukken? Nou ja, voorlopig gelukkig nog even niet. Je hebt het over je buurman. En bam, afgelopen vrijdag was het dus raak. Wat vindt de omgeving ervan?
2: Ja, iedereen praat erover. Want omdat je dus echt die kans niet krijgt om fatsoenlijk over te steken.
0: Ja.
2: En ja, nou gebeurt dit dan toevallig. Maar volgende week kan het iemand anders zijn hier uit de buurt. Ja. Nou, en er zijn ook heel veel kinderen.
0: Ja.
2: Dus ja, het is gewoon heel gevaarlijk.
0: Ja. Wil je buurman heel veel sterkte van ons wensen? Dat hij maar heel snel mag herstellen. En voor jou ook gewoon de wijze woorden. Dat klink ik een beetje als een papa. Maar uitkijken daar, hè, op die oversteek.
2: Zeker weten.
0: Ja, en dan hoop ik als we je de volgende keer spreken dat het niks met een ongeluk of weet ik wat te maken heeft, maar dat het gewoon een gezellig babbeltje is, Loes.
2: Daar is afgesproken.
0: Dankjewel, hè. Houdoe.
2: Houdoe.
3: Je luistert naar Omroep Brabant. Overal in Brabant. Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
4: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Niet te hard, hè? Dat is veel te warm. One Republic hier in Afslag Zuid. We gaan naar Marieke, die heeft het nieuws zometeen. Wat zit erin, Marieke?
1: Een bakwagen leeggeroofd met duizenden euro schade. En kun je met dit weer een korte broek aan naar je werk? We hebben het er zo over.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SWK Benelux.
2: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
5: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtjes in opa en oma naar het park.
6: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
7: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
0: 1 over half 6. Waar staan de files? Bianca Daming van de ANWB heeft antwoord op die vraag.
8: Jazeker, er staan er nog steeds behoorlijk wat. En vooral op de A50 loopt het nog vast van Arnhem naar Os tussen Heteren en Ravenstein. Want daar heb je een half uur tijdverlies. En je staat ook nog een half uur vast op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Verder heb je nog een kwartier oponthoud op de A50 van Eindhoven naar Os bij Veghel. En op de A2 is het druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Want de vertraging is 20 minuten. Net als op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Kuik. En op de N2 staat ook al de hele middag een flinke file van Eindhoven naar het zuiden bij knooppunt Leenderheide. De vertraging is 20 minuten.
0: Dankjewel weer.
9: Omroep Brabant.
0: Volop zon vandaag, dat kan je haast niet ontgaan zijn. Temperatuur tussen de 30 en 32 graden. Er staat weinig wind en het kan dus benauwd aanvoelen. Vanavond blijft het lang warm en ook lekker zonnig. En vannacht koelt het af naar ongeveer een graad of 15. Het nieuws krijg je van Marieke Smit.
1: De bakwagen van Roan uit Schaik is leeggeroofd. De dief sloeg de ruiten in en nam gereedschap en werkkleding mee. Roan schat de schade op 10.000 euro. Ooggetuigen zagen de dief toeslaan en belden de politie, maar die kon niet komen omdat alle agenten al ergens anders bezig waren. Roan is daar boos over en belooft de gouden tipgever nu 1.000 euro. Het Openbaar Ministerie denkt dat de oud-burgemeester van Winteren en Knechtsel kinderporno in zijn bezit had. Maar Herman J. zegt zelf dat iemand hem die bestanden heeft gestuurd. Hij zou ook een jongen hebben misbruikt, maar ook dat ontkent hij. De oud-burgemeester zit nu vast en vroeg vandaag of hij tijdens een rechtszaak vrij mag zijn, maar de rechtbank vindt dat te gevaarlijk. Veronica K. zit vast in Nederland, maar gaat woensdag tijdelijk naar Zweden voor een andere strafzaak. Het Openbaar Ministerie denkt dat de vrouw iets te maken heeft met de drievoudige moord in Oosterhout vorig jaar. De rechtbank moet die zaak nog behandelen. Volgens BN De Stem wordt ze in Zweden ook verdacht van een moord. De eindexamens Arabisch en Turks stonden vandaag en morgen op het programma en die vakken worden steeds vaker gekozen. De afgelopen 4 jaar kwamen er honderden leerlingen bij die vakken kozen. Kinderen van vluchtelingen die thuis wel Arabisch spreken, kiezen vaak Arabisch. Maar dat maakt het volgens deze docent nog geen makkelijk vak.
10: Het lezen en het schrijven, dat is niet de taal waarmee ze opgroeien. Dat is meer een spreektaal. Dus een van de dialecten, daar groeien ze vaak mee op. Maar lezen en schrijven is iets anders. Ja, zeker wel. Ze moeten zeker aan de bak.
1: Vooral Nederlandse leerlingen met een Turkse achtergrond kiezen Turks. En dat doen ze vaak om meer te leren over het land en de cultuur. Het is nog elk jaar weer de vraag der vragen met dit weer. Kun je in je korte broek naar je werk, ja of nee? Nou, iedereen heeft daar wel een mening over, maar onze verslaggever vroeg het vandaag aan stijlexpert Joris Lammers, die een kledingwinkel in Den Bosch heeft. Misschien ken je hem wel van zijn filmpjes op socials die hij altijd zo begint.
11: Ciao tutti, buongiorno. Wat een geweldige dag vandaag.
0: Nou, dat is er zeker.
1: Nou, dat heeft dus niks aan gelogen. Hij heeft ook wel een mening over die korte broek.
11: Ik schrik er wel een beetje van hoe je binnenkomt. Oh. Mijn god, daar gaan we snel even iets aan doen. Die witte, harige benen, daar zien we van die sokjes uit die sneakertjes komen. Dat is toch echt wel ook smaak, maar een beetje een wansmaak.
0: Wacht even. Dat was iemand van ons, hè?
1: Ja, dat was Raymond.
0: Ja, zie je wel. Raymond. Ja, ik zie het meteen voor me.
1: Ja, hij stond er inderdaad in zijn harige benen.
0: En, ah ja, precies.
1: Joris
0: ja.
1: keek echt in shock, moet ik zeggen.
8: Arme
1: ja.
8: Raymond.
1: Arme Raymond. Ja. Hij heeft trouwens, Joris heeft hem ook nog aangekleed, hè, Raymond. Met een eigen setje kleding.
0: Oh, echt?
1: Ja, dat kun je vandaag nog zien in Brabant Vandaag. Als je nu de tv aanzet,
8: ja, dan ga ik wel
0: even kijken. Ziet hij eruit. Dus,
1: ja, precies. Ja. Nou, ja, goed, okay. Het mogen duidelijk zijn, Joris vindt dat het echt niet kan. En op straat vinden veel mensen trouwens dat het wel gewoon
0: nou,
1: kan.
0: Precies. Wat vind jij ervan, Marjolein?
8: Ligt aan je beroep.
0: Nou,
8: dat is denk ik het enige.
0: Jij daar, op die stool.
8: Ja, zeker.
0: Korte broek, hè?
8: Ja, ik had toch gewoon.
0: Ja, ik ook, vind ik ook. Waarom ook?
8: Heeft niemand last van.
0: Welk beroep kan het niet?
8: Zorg.
0: Waarom
8: of
0: niet?
8: Iets heel chiques.
0: Waarom niet in de zorg?
8: In de je kan, dat mag toch niet?
0: Hoezo niet? Waarom kun je niet in je korte broek?
8: Je
0: is dat zo?
8: Nee, je kan toch niet in het ziekenhuis naast een bed gaan staan?
0: Ja,
8: in
0: een operatiezaal niet, maar als je
8: nou
0: gewoon
8: ja,
0: mensen...
8: gewoon in de verpleging, volgens mij.
0: Kan dat niet?
8: Nou, volgens mij mag dat niet.
0: Nee. Oh, oké. Okay. Nee, heb ik wel gemist.
8: Je mag niet eens nagellak op je nagels, weet ik van vriendinnen. Dus,
0: oké, okay. Nou, daar kan het dus niet. Maar dat heeft dan de hygiëne reden.
8: Ja, en verder vind ik dat sommige echt chique beroepen... vind ik het gewoon niet passen.
0: Advocaat in de rechtszaal, lekker in de korte broek.
8: Ga je niet serieus nemen?
0: Nee, ben ik helemaal mee eens. Goed, we zijn weer bij. Dankjewel, Marieke.
8: Graag gedaan.
0: Tot over een uurtje. Wij gaan zo meteen een spelletje spelen. En we gaan natuurlijk even aan onze vrienden van Weerplaza vragen wat het warmste plekje is geweest vandaag in onze provincie. Hè? En ook wat voor temperatuur natuurlijk.
7: Zeg, houdoe tegen je werkdag.
0: Houdoe.
7: En neem afslag Zuid.
9: Omroep Brabant.
12: Ja, houdoe hè.

0: altijd blij word ik ervan van dit liedje van Phil Collins. Soort feel good sausje heeft het wel. You can't hurry love hier in Afslag Zuid. Nou, we gaan naar Jeroen Elfrink, die is van Weerplaza. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ronnie.
0: Nou ja, je voelt hem aankomen natuurlijk. Hè. Wat is het warmste plekje geworden in onze provincie? En wat voor temperatuur hebben wij daar gehaald?
1: We hebben 31,8 graden gehaald op Eindhoven. En dat is niet de warmste station van het land, want dat was 32,5 in L. En ja, we hebben ook een regionale hittegolf te pakken vandaag.
0: Ja, dus een record ook, want het was sowieso al de warmste 26e mei, heb ik begrepen uit eerdere berichten ook van jullie. Die 31,8, waar stond het vorige record op trouwens in Brabant?
1: Dat durf ik je niet te zeggen. Dat heb ik me niet genoeg in verdiept. Ik weet wel dat het een dikke evenaring is. Want het vorige record in heel het land was volgens mij onder de 30 graden. Dus daar zitten we dik overheen.
0: Ja, hoe was die verdeling eigenlijk qua temperatuur? Want je zegt Eindhoven 31,8 was het warmste plekje. Hoe was het dan? Hè? Want wordt bijvoorbeeld ook op vliegbasis Woensdrecht wordt het volgens mij gemeten. Gilserijen, hoe waren die temperaturen daar vandaan?
1: Ja, in heel de provincie is de temperatuur boven de 31 graden uitgekomen. Het scheelt echt niet veel. Het gaat echt om tiende werk qua verschil. Ja, overal 31 graden. En zeker in stedelijk gebied is waarschijnlijk gewoon 33 graden. Zelfs op dit moment nog. Dus ja, flink warm nu.
0: Ja. Hey, en vanavond gewoon nog lekker lang warm. Zwoele zomeravond voor de boeg.
1: Zeker, de barbecue kan aan. De temperatuur ligt namelijk zo rond de klok van 9, rond 25 tot 28 graden. En zul je denken, dan wordt het echt een plaknacht. Nou, dat valt wel mee. Want in de loop van de nacht komt er een noordenwind opzetten die wat verkoeling brengt. Uiteindelijk zien we temperaturen aan het eind van de nacht tussen 13 en 15 graden. Dus dat valt wel mee. En ook komt er wat bewolking opzetten. En morgen is het dan ook echt wel een stukje minder warm dan vandaag.
0: Ja, wat is een stukje minder warm qua temperatuur?
1: Uiteindelijk komen we morgen uit op 23 tot lokaal 26 graden. Het is toch wel een paar graden kouder, maar wel voor veel mensen een stuk aangenamer.
0: Ja, en de dagen daarna, want dan zitten we inmiddels op de donderdag. Gaan we dan weer omhoog of blijft het een beetje stabiel?
1: Nee, we gaan weer omhoog. De zomer komt weer terug met vol gas. 26 graden op donderdag met veel zon. En vrijdag zelfs weer 31 graden. Dus weer opnieuw een tropische dag dat er aan zit te komen. Daar is het weekend temperatuur rond 25 graden en soms een onweersbui.
0: Oké, we zijn weer bij. Dankjewel Jeroen en tot de volgende.
1: Houdoe.
0: Houdoe.
2: Snelspel.
0: Ja, snel naar huis, naar de airco, zullen we maar zeggen.
2: Precies, koelt in.
0: 31,8 graden, de hoogst gemeten temperatuur in Eindhoven vandaag in onze provincie. Ja, het was gewoon overal hartstikke warm natuurlijk. Nou, het snelspel spelen we vandaag met kans op de anti-stress Brabobolide. Zullen we gewoon een beetje gek doen en Marjolein vandaag er ook een zakje snijsnoepjes sowieso bij doen? Omdat
2: ja,
0: het warm
2: is. Leuk, omdat het gewoon warm is.
0: Anders blijven ze hier plakken, dat is ook niet goed natuurlijk. Ze moeten gewoon, huppakee, de baan op naar jullie toe. Dus, te winnen, een anti-stress Brabobolide en een zakje snijsnoepjes. Dus je hoort zometeen een artiest die wederom ontzettend veel haast heeft om na een drukke dag thuis te komen. En als je haast hebt, ja, dan raffel je dingen af. En dat gebeurt eigenlijk ook met het liedje dat ze zingen. En de vraag is, welke artiest heeft er ontzettend veel haast om thuis te komen en raffelt dus een liedje af? En welk liedje wordt afgeraffeld? Ik geef je alvast een kleine hint. We hebben natuurlijk komend weekend het 90s weekend. En in die hoek moet je een klein beetje denken. Komt-ie aan!
3: Stond er een zijn aan in de kant.
2: Het snelspel.
0: Even rustig ademhalen. Dat is wel nodig als je dit hoort inderdaad. Artiest en titel van het liedje in het snelspel. Welke artiest hoorde je en hoe heet het liedje? Luister nog even snel mee.
3: Stond er zijn aan in de kant. Rustig ademhalen.
2: Snelspel.
0: Nou, als je het weet, 06-573-28203. Welke artiest heeft ontzettend veel haast om thuis te komen en hoe heet het liedje? 06-573-28203. Op het spel, de anti-stress Brabobolide en een zakje snijsnupjes.
4: De zon door je speakers.
2: Omroep Brabant.

0: Had jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Tering, het kriebelt.
0: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi? Je herbeleeft het vanaf vrijdag in het Omroep Brabant 90's Weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek. En nog veel meer goede en slechte tijden. Uit de jaren 90. Dus studeer dat dansje maar vast weer in en luister naar Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Het weekend.
1: Het hele weekend terug naar de 90's.
0: Precies dat, hè, want uit die periode komt ook Show Me Love van Robin S. Het liedje dat je net voorbij hoorde komen hier in Afslag Zuid. En vanaf vrijdagochtend 6 uur gaan we los, hè. Vrijdagochtend 6 uur is de aftraptijd. Dus een kijk, goeiemorgen voor het Omroep Brabant 90's weekend. En dan duiken we het hele weekend lang in dat prachtige decennium. Dat uiteenlopende decennium met allerlei soorten muziek die in de hitparade terechtkwam. En allerlei leuke herinneringen. Dus het wordt een feestweekend als je de radio lekker aanzet. En dan ben je weer even helemaal terug in de 90's. Zojuist trouwens ook snel. Ja.
1: Het snelspel.
0: Precies. Want in het kader van dat 90's weekend wat eraan zit te komen, dacht ik, laat ik eens even een liedje uit de 90's pakken. Van een artiest die ontzettend veel haast heeft om thuis te komen. En ja, als je haast hebt, dan raffel je dingen soms in het leven af. Marion, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe heb jij deze warme dag vandaag overleefd, Marion?
2: Nou, ik heb gewoon gewerkt. Ik ga niet klagen dat het warm is, want ik ben blij dat het mooi weer is.
0: Ja, ik herken dat. Ik vind het heerlijk. Voor mij kan het niet gek genoeg wat dat betreft. Ik heb het veel liever dan van die zeikregen de hele dag. Verschrikkelijk is dat, toch?
2: Nou,
0: en ik. Nou, ja. En in de tussentijd misschien gewoon nog even lekker een anti-stress Brabobolide scoren. En een zakje snijsnupjes, want we dachten het is warm weer. Weet je wat, we doen gewoon even wat extra's. Voor de mensen die, zal ik maar zeggen, even lekker meedoen met dit spelletje. Een artiest uit de 90's die het liedje een beetje afraffelt. Luister nog even mee.
3: Zonder zijn aan de kant.
1: Het snelspel.
0: Nou, die hadden echt ontzettend haast om thuis te komen. Omdat waarschijnlijk, denk ik, thuis de airco loeit. Hoe heette dat liedje en welke artiest was dat?
2: Agde en de Munnik met Het regent zonnestralen.
0: Goed, Marion. Jij bent zojuist de eigenaar geworden van de enige echte. En daar komt hij. En ik wil je ontzettend hard en blij horen. De enige echte anti-stress Brabobolide. Zo, alles vervormd. Dat is een goed teken. En we doen er, zoals ik al zei, ook nog een zakje snijsnoepjes bij. Dus dat gaan we naar je toe sturen. Waar woon je ergens in onze provincie? Welke plaats?
2: Ja, Eindhoven.
0: Eindhoven. 31,8 hè, ja. Betellen vandaag daar, hè?
2: Ja, ik weet het.
0: Warmste plek hier. Was het. Oh, je zit niet alleen in de auto. Je hebt bezoek, hoor ik.
2: Nee.
0: Gezellig carpoolen met z'n allen. Hey Marion, het komt allemaal naar je toe. Blijf even aan de telefoon. Ik wens je nog een mooie, lange, zwoele, hete zomeravond toe.
2: Ja, van jullie precies snel aan de werkstok, hè?
0: Ja, en dan wil ik jullie wel in koor horen. Houdoe!
2: Houdoe!
0: Wat een gekke huis tegen de auto. Hey Marjolein, we hebben nog een liedje openstaan. Onze AI-openingssong.
4: Een beetje gekke vandaag.
0: Beetje hele gekke was het.
4: Wel vrolijk.
0: We zaten alle twee ook van, wat gebeurt hier? Luister.

0: verbaasd en verrast waren we toch? Dan denk je, dan is die afgelopen. Dat was
1: hoppa!
0: Nou goed, en duimpje omhoog straks, hè, dan
1: ja,
0: draaien we.
1: Ja, ik moet er wel om lachen, hoor.
0: Ik vond het ook wel een hele bijzondere vandaag. Nou, morgen weer een nieuwe. Net na 4 uur, dan zetten we onze AI-muziekgenerator weer aan het werk. Marion had het goed, want deze mannen die hadden haast en raffelden een liedje af. Dus laten we het maar even op de normale snelheid draaien. Agda en de Munnik, want jawel, het regent stond.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: bank die het een tikje anders doet.
1: Hey, Raymond!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
4: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
3: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
5: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
8: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
9: Mijn papa verkoopt stoelen.
10: In Mil, Reuzel en Riethoven.
11: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
12: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
13: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
15: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van 2 Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn 4e rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als 4e over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel. Minder warm, 26 graden, heerlijk. We gaan naar Bianca, die is van de ANWB. Want hoe is het met de avondspits? Qua drukte, Bianca, op dit moment.
17: Nou, de files die worden in ieder geval korter. Op een paar wegen gaat het nog wat moeizaam, maar langzaam maar zeker gaat het weer de goede kant op met de spits. Op de A58, daar staat nog de langste file. Want van Tilburg naar Eindhoven heb je nog een half uur oponthoud tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel is nog een ongeluk gebeurd bij Drunen-West. Vertraging is daar bijna 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En op de A2 is het nog druk van Utrecht naar het zuiden tussen Culemborg en Zaltbommel met 20 minuten vertraging. Net als op de A27 van Utrecht naar Breda. En daar staat het nog vast tussen Lexmond en Werkendam.
16: Dankjewel. Nou, gelukkig heb je goede muziek op de radio, want binnen enkele ogenblikken onder meer Sister Sledge, We Are Family, die staat voor je klaar. En ik heb ook een hele vrolijke zonnige van Blue Cantrell. En Hit 'Em Up, Staal. Die is van nog niet zo lang geleden. Die hoor je zo meteen hier.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
20: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt, dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
21: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
22: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
24: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
25: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
26: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
24: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
27: Haal de lente in huis. Met de lentevoordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in één voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen 15,95, maar 12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.
28: Met Rousseau Chocolade.
29: Komend weekend herbeleef je de jaren 90.
30: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
29: Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
31: Ja, echt geweldig.

0: Ik zie in de app al veel mensen die zich verheugen op komend weekend, omdat we al natuurlijk het 90s weekend hebben hier bij Omroep Brabant. Ja, lekker wordt dat. Vanaf vrijdagochtend 6 uur in een kijk hoe je morgen trappen we af en hoor je alleen maar muziek uit de 90s. Dit kwam uit de 70s, Sister Sledge.
1: Omroep Brabant. Omroep Brabant.
0: Zometeen een oude tipplaat van die oude mannen van de Rolling Stones die nog steeds gewoon lekker meegaan. In de Star staat voor je klaar, maar eerst gaan we naar Marjolein, want die praat je even bij.
2: Ja, een droom die uitkomt voor de Udense Manu Meulenbeek, want zij heeft zich geplaatst voor het EK Schoonspringen. En ze is niet de enige Brabantse die erbij is, want ook Else Praastering, die wij vorige week nog spraken hierover, heeft zich gekwalificeerd. Else komt uit op de 10 meter toren en Manu op de 1 meter plank. Later dit jaar op het EK in Parijs.
0: Nou, als ik dan zou mogen kiezen, doe mij die 1 meter plank maar.
2: Ja, dat zou ik ook liever vooraan.
0: Goeiedag, 10 meter. Ja, ik blijf het bizar ook vinden.
2: Ja, het is ook bizar, maar wel heel tof.
0: Zeker.
2: En Nederlanders zijn tijdens hun vakantie het meest bang om opgelicht te worden bij het huren van een auto. Vooral onverwachte kosten en gedoe over schade zorgen voor stress. Bijna de helft zelfs te moeten betalen voor schade die ze helemaal niet zelf hebben veroorzaakt. Ook nepboetes, taxioplichtingen en rare toeslagen staan hoog op het lijstje van vakantieangsten. Het advies van verhuurbedrijven is: maak altijd foto's van je huurauto voordat je wegrijdt.
0: Ja, maar dat vind ik ook zo'n gedoe. Ik zag van het weekend ook iemand die had een auto gehuurd en die was echt die auto helemaal aan het filmen. Van top tot teen. Volgens mij had hij een film van een half uur of zo, daar leek het wel op.
2: Ja.
0: Maar dan denk ik, ja, dat is eigenlijk toch gewoon bijna niet te doen, of wel?
2: Ja, aan de ene kant niet, aan de andere kant, als je er echt bang voor bent, kan je het maar beter wel hebben. Want als zij later zeggen, oh, die deuk of dat krasje.
0: Ja.
2: En dan ben jij een paar honderd euro lichter.
0: Dat is waar. En ze lichten mensen wel op bij het leven, zag ik ook. Want de mensen die komen gewoon terug en die leveren hun auto in. En die zeggen, ja, hier staat een kerstverse kras. Terwijl die er dan gewoon al in staat.
2: Ja.
0: Nou, als je dat inderdaad kunt weerleggen met een filmpje of foto's. Maar het vergt even wat tijd, zal ik maar
2: dat
0: zeggen.
2: Wel. Dat wel. Even wat moeite. Ja. En volgens een arts is water niet het best hydraterende drankje bij warm weer. Dat is namelijk volgens hem melk.
0: Oh.
2: Komt doordat melk eiwitten, vetten en zout bevat, waardoor je lichaam vocht langer vasthoudt dan bij gewoon water. Ook sojamelk, kokoswater en watermeloen zouden goed helpen tegen uitdroging bij een hittegolf. En ja, weet je, onze moeder zei het vroeger al. Melk
0: is goed voor elk. Melk, de witte boter. Ja, watermeloen vind ik ook wel lekker altijd.
2: Dat is ook lekker, vooral nu.
0: Lekker fris ook, weet je. Heerlijk gewoon, met dit soort temperaturen.
2: Ja, zo weer weg.
0: Alles, zal ik maar zeggen, overboord. Gewoon lekker aan de watermeloen, toch?
2: Gewoon non-stop?
0: Nee, niet, maar s'avonds bedoel ik.
2: Ja, oh ja, lekker.
0: Lekker in het zonnetje zo. Hey, we hebben al wat wijsheid van je gehad zojuist over dit hydraterende drankje. Maar we hebben zometeen nog meer wijsheid, toch? Of niet?
2: Ik heb nog iets leuks.
0: Precies, dus hou de radio.

was de hoogst gemeten temperatuur. Warmste plekje in Brabant, Eindhoven. En de temperatuur stijgt met dit soort muziek op de radio. The Rolling Stones en In The Stars. De oude tipplaat.

0: Ja, daar hoort erbij, hè. Want, dames en heren, zij is de dame met de brains hier zo in de studio op deze paar vierkante meter. Er zijn verder ook geen vrouwen, dus dat scheelt dan.
1: Ik wou het zeggen, dat is een goede wedstrijd voor mij, ja.
0: Daarom. Maar jij hebt de wijsheid in pacht en die wil je graag met ons delen. Waar wil je het over hebben, Marjolein?
1: Ja, over fabels en feiten over zonnebrand.
0: Oh ja, tuurlijk.
1: En zonnebescherming.
0: Ja, dat is hoog nodig bij deze.
1: Nou ja, precies. Ja. En ze waarschuwden ook van het weekend al, de UV-straling, of hoe ze dat dan ook noemen, is nu hoog. Dus je verbrandt snel, dus goed smeren, dat soort dingen. Nou, ik dacht gewoon even een testje en dan neem ik eigenlijk jou even als de gemiddelde luisteraar.
0: Oké, ja.
1: Heb ik een paar stellingen en dan wil ik gewoon van jou weten, is het een feit of is het een fabel?
0: Oké, ja, zeker.
1: Ik begin denk ik even met een makkelijke.
0: Stel me nu wel heel kwetsbaar op, snap je?
1: Ja. Nee, vind ik fijn hoor, dat je doet. Als het koud is, hoef ik geen zonnebrand te smeren.
0: Bullshit. Fabel.
1: Fabel, ja, dat is goed, inderdaad. Want de temperatuur heeft er niks mee te maken.
0: Nee.
1: Denk aan wintersport.
0: Precies.
1: Kan je ook hartstikke verbranden.
0: Ja, het gaat om de UV en de UV kan ook hoog zijn op het moment dat het koud is, toch?
1: Ja.
0: Of niet?
1: Ja, nee, dat kan zeker. Ja, het gaat er gewoon om brandt die zon, of nee?
0: Eén goed, hè?
1: Ja, één goed, oké. De zonnebrand van de Action is net zo goed als die van Nivea. Of een ander A-merk.
0: Ja, ik denk dat het een feit is. Dat dat geen reet uitmaakt.
1: Dat klopt.
0: Voor mijn gevoel.
1: Ja, heel veel mensen die denken, je moet goede zonnebrand, want die goedkope, die moet je vaker smeren of weet ik veel wat. Nee, alle zonnebrand beschermt even goed. De factor, dat is overal ter wereld precies aan dezelfde regels verbonden.
0: Nou, precies daarom. Dus dan maakt het niet uit waar je koopt of wat voor merk je erop zit.
1: Dus eigenlijk een beetje knullig voor die dure merken, maar koop gewoon die goedkope.
0: Precies, want die werkt net zo goed.
1: Het werkt net zo goed, precies hetzelfde.
0: Ja. Twee goed.
1: Oké, je kan niet verbranden als je achter glas zit.
0: Je kan niet verbranden als... dat is een fikke lastige, want ik weet niet of dat die UV-stralingen...
1: Bijvoorbeeld in de auto, hè? Als je dan de zon op je hebt.
0: Ik denk dat het een fabel is.
1: Een fabel? Ja, je gaat echt als een speer, dat klopt.
0: Echt?
1: Heel veel mensen die denken, als ik de hele dag op kantoor in de zon zit, dan hoef ik niet te smeren, want ik verbrand niet. Maar dat is niet waar, want er zijn blijkbaar twee soorten UV-straling, A en B. En de ene die gaat niet door het glas heen, maar de andere wel. En die kan dus net zo goed jouw huid gewoon laten verbranden als dat je gewoon buiten staat, recht in de zon.
0: Oké, maar ik zei volgens mij, ik zei fabel, toch, of niet?
1: Ja.
0: Dus heb ik het dan goed?
1: Ja.
0: Oh, goed. Oké. Ik snap het even niet.
1: Jawel, want je kan wel verbranden.
0: Oh, wel verbranden. Nou weet je
1: het. Sorry, nu was ik door jou ook even. Ik zat direct even te kijken.
0: De volgende
1: dan
0: maar.
1: Onder de zonnebank krijg je net zoveel vitamine D als van de zon.
0: Nee.
1: Nee,
0: dat denk ik niet. Dat is een fabel dus.
1: Ja, er wordt wel echt heel veel gezegd hoor.
0: Echt?
1: Mensen die zijn bijvoorbeeld in de winter, mensen die hebben dan last van een winterdip.
0: Ja?
1: Dan zeggen ze, ik ga gewoon onder de zonnebank, want dan krijg ik mijn vitamine D en dan voel ik me weer een stuk beter. En dat is fijn dat zo werkt, maar dat zit compleet tussen je oren.
0: Oh, echt ja?
1: Want je hebt veel meer licht nodig dan van de zonnebank om je dagelijkse dosis vitamine D te krijgen.
0: Precies dat.
1: Dus dat kan zeker niet tegen elkaar op. Dan nog even de laatste. Je wordt sneller bruin als je smeert met factor 15 of 10, iets laags, dan met factor 50.
0: Je wordt sneller bruin.
1: Ja, dus als jij je insmeert met factor 50, dan word jij minder bruin dan ik die naast jou zit en niks meer maar in met factor 50.
0: Nee, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat een fabel is, omdat het gaat over de bescherming. Uiteindelijk word je volgens mij net zo bruin, toch?
1: Ja, het wordt net zo bruin.
0: Ja.
1: Alleen, iedereen die denkt dit vaak wel, want dan zeggen ze, nee, ik moet geen factor 50, want dan word ik niet bruin. Terwijl het gaat er niet om hoe bruin je wordt, het gaat erom hoe vaak moet je smeren in de tijdspan.
0: Precies.
1: Dus hoe hoger de factor, hoe minder vaak je hoeft te smeren.
0: Nou, dat en het is gewoon eigenlijk de beschermingslaag, want uiteindelijk als je lang in de zon ligt en maar goed smeert, dan word je ook gewoon bruin, maar dan word je verantwoord bruin.
1: Nou ja, en dan hoef je ook gewoon minder snel weer te smeren. Dus bij factor 10 moet je misschien elke 20 minuten. Bij factor 50 kan je even anderhalf uur blijven liggen.
0: Had ik ze nou gewoon allemaal goed?
1: Ja. Jeetje, eigenlijk ben jij helemaal geen leuke tegenspeler.
0: Maar ik ben ook wel een smeerder. Dus
1: ja,
0: ik denk,
1: maar jij bent ook wel gewoon keislim.
0: Gewoon bewuste smeerder.
1: Ja, dat is ook best
0: heel
1: goed.
0: Ik wil gewoon geen uitkanker.
1: Geen plekjes.
0: Punt.
1: Nee, heel goed.
0: Heel duidelijk.
1: Keurig.
0: We gaan richting 6:30, zometeen het nieuws met Marieke. Maar eerst dan...

0: dat gepingel op die gitaar. I love it. Carlos Santana samen met Michelle Branch en The Game of Love. We gaan naar Marieke, want die heeft zich gemeld met het nieuws. Wat zit erin zometeen, Marieke?
1: Brand in een loods in Kruisland. En doet het meer pijn als een vriend of een date je afwijst? Nou, je hoort zo het antwoord.
0: Een vriend of een date. Oké, denk ik even over na.
2: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
3: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
2: Televisies met beeld waar je stil van wordt. Bij Avenue.
4: Duran Duran, Oscar and the Wolf, Anouk, Clouseau, Saulnier, Bente, S10 en nog veel meer. Spoorpark Live in Tilburg, de laatste week van juni. Haal je tickets via spoorparklive.nl.
0: Het is 6:30, nog even naar Bianca van de ANWB. Want kunnen we weer een beetje ademhalen op de weg inmiddels, Bianca?
5: Ja, dat kan zeker, want de meeste files zijn al opgelost en andere worden echt heel snel korter. Er zijn er nog maar een paar die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Namelijk de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Beest en Waardenburg. Oponthoud is daar net iets meer dan 5 minuten. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven staat het nog wel vast tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Daar is de vertraging nog een kwartier.
0: Dankjewel.
6: Omroep Brabant.
0: Een lekkere zonnige dinsdagavond inmiddels. De temperatuur op veel plekken 30 plus. Soms zelfs warmer nog, 31 graden. Warmste plekje vandaag was in Eindhoven. 31,8, dat melden Weerplaats hadden straks. Er staat weinig wind, dus het kan best benauwd aanvoelen. Vanavond blijft het nog lang warm en zonnig. En vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wat minder heet, maar nog steeds zomers warm met ruim 25 graden. Voor nieuws naar Marieke Smit.
1: Een wilde achtervolging in Woensel vanmiddag. De politie gaf een automobilist daar een stopteken, maar toen sloeg de man in de auto op de vlucht. Wat volgde was een achtervolging door een woonwijk die eindigde in een crash met een andere auto. De bestuurder van die andere auto raakte gewond. De wilde bestuurder is opgepakt en zit vast. Bij een loods in het buitengebied van Kruisland heeft vanmiddag brand gewoed. Daar kwam veel rook bij vrij. Er kwam snel veel brandweer naar de loods en het vuur was snel onder controle. Niemand raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. Bij het kasteel in Asten konden cellen die er ooit hun trouwfoto's lieten maken opnieuw op de foto. De oudste foto was van Jan van 85 en Toos van 86. Zij trouwden in 1965.
7: Dat is bijna 61 jaar geleden. Ik wilde per se niet op een statiefoto. Dus, en ik vond dit veel leuk.
8: Nou, lekker jong, hè? Zie je een hele mooie meid. Ja.
1: De actie was vanwege Kastelendag. Het thema van die dag was dit jaar liefde. Tientallen Nederlandse pick-up trucks zijn in Oekraïne aangekomen. Defensie heeft de auto's in Almelo op een trein richting het oosten gezet. Dat gebeurde allemaal in het geheim om te voorkomen dat Rusland de trein zou aanvallen. Verslaggever Noortje Deutenkom was er afgelopen week bij.
9: De Nederlanders brengen deze trein straks tot aan de grens met Duitsland. Daar gaat een Duitse machinist verder. Maar wat nou de precieze route is, daarover doet Defensie geheimzinnig.
10: We zijn niet naïef te denken dat Rusland het niet zou kunnen volgen. Maar we willen het hen niet makkelijker maken dan het is.
1: Inmiddels zijn ze er dus. Het Oekraïense leger gaat de voertuigen gebruiken om spullen in te vervoeren. Ja, wat denken jullie? Doet het meer pijn als je wordt afgewezen door iemand waarmee je net date? Of iemand waar je net bevriend mee bent?
0: Ik denk net bevriend of al langer.
1: Dus iemand die je zeg maar net kent. En dan is het of een romantische relatie of een vriendschap.
11: Ja,
1: maar
11: je kent ze allebei net?
1: Ja, romantisch. Niet zo lang.
0: Nee, date.
11: Ja, toch?
0: Ja,
11: ik denk dat moeilijker is.
0: Daar hoop je op meer.
11: Ja.
0: Toch?
11: Ja.
0: En dan doet dat
11: is belangrijker
0: pijn.
11: Of zo.
0: Ja, precies. Lijkt mij ook.
1: Nou, jullie denken eigenlijk wat heel veel mensen denken. Dat als je wordt afgewezen door iemand waar je net verliefd bent, meer pijn doet dan als je met iemand bevriend bent. Maar het is inderdaad fout. Er blijkt bijna geen verschil te zijn. Blijkt uit nieuw onderzoek. Ja, dat komt omdat afwijzing in welke vorm dan ook dezelfde psychologische pijn veroorzaakt. En dat komt weer omdat we ergens graag bij willen horen. En onderzoekers zeggen dat we dus een beetje overschatten hoe belangrijk romantische relaties zijn.
0: Oké. Dus afwijzing in het algemeen, sowieso.
1: Ja, en dan is dus eigenlijk geen verschil, want heel veel mensen denken dus wat jij denkt van je hoopt op meer met een romantische relatie. Dus dan denk je, je geeft eigenlijk het idee van romantische relatie is belangrijker dan vriendschappelijk. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn.
0: Alle twee gewoon evenveel pijn eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel.
11: Allebei shit gewoon.
0: Allebei,
1: eigenlijk wel.
0: Weet je, afwijzen is ook nooit, afgewezen worden is nooit leuk.
11: Nee, is nooit leuk.
0: Nee, precies.
1: Nou, dat lijkt.
0: Dankjewel Marieke, tot de volgende week. En fijne avond. Ga lekker in de zon in.
1: Nou, dat ga ik zeker doen.
0: Barbecue of wat wordt het vanavond?
1: Oh, nou, ik begreep dat er een lekker zomerse salade voor mij thuis klaar is.
0: Wat een verwennerij.
11: Ja, hoor.
1: Ja.
0: Oh, die Marieke. Ik heb zometeen nog je hulp even nodig, want jij bent zometeen onze muziekkeurmeester. Muziek APK'tje, zo direct na onder

0: Alesso en Sarah Larsson met Words.
1: Een muziek-APK'tje.
0: Ja, ik heb je hulp zometeen weer even nodig. Want komend weekend is het namelijk het 90s weekend. Ik heb het al een paar keer verteld. En vanaf vrijdag gaan we 3 dagen terug naar het decennium vol uiterste. En dat geldt zeker ook als het gaat om de muziek. Hè, want het gaat alle kanten op als het gaat om de 90s. Dus daarom wordt het zo'n gevarieerd en leuk weekend. Vrijdagochtend om 6 uur trappen we af in een keigoeiemorgen. Dat doen John en Jasper met z'n tweetjes. En vervolgens dus een heel weekend lang helemaal terug naar de 90s. Nou, om je alvast een heel klein beetje op te warmen vandaag in de muziek-APK'tje voor een liedje uit de 90s. Een liedje van een man waarvan de ouders echte Amsterdammers waren, maar uiteindelijk naar België vertrokken. Ik heb het over de zanger Raymond van het Groenewoud. Hij is zelf hartstikke Belgisch, want hij is er namelijk ook geboren. En in de 90s was hij in één keer weer hartstikke hot met een liedje dat gewoon op nummer 1 kwam. Dat was in 1991. En ja, de vraag is, komt dat liedje door jouw muziek-APK? Want jij bent de keurmeester. Kortom, keur je hem goed of keur je hem af? Het gaat om dit liedje.

0: zie jou kijken. Werd dit soort muziek gemaakt in de 90s?
1: Ja, ik ken het ook echt helemaal niet.
0: Ik ken het echt niet. Nou, het was een nummer 1 hit in 1991. Dus Raymond van het Groenewoud, de liefde voor muziek. Wat vind je ervan? Goedgekeurd, dan even een duimpje omhoog. Afgekeurd wat jou betreft, duimpje omlaag. En ja, wordt die door de meerderheid goedgekeurd, dan ga ik hem zo meteen draaien. En anders gaat hij naar de sloop. Dus goedgekeurd, duimpje omhoog. En afgekeurd, duimpje omlaag. En even sturen naar 06 573

0: jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Ik denk dat het kriebelt.
2: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi?
0: Je herbeleeft het dit weekend.
3: Het is een...
0: In het Omroep Brabant 90's Weekend. Allemaal aan de computer. Een mobieltje op zak. Knotsgekke muziek.
4: Pusje komt zo, pusje komt zo.
0: En nog veel meer goeie en slechte tijden. Uit de jaren 90.
5: Oh, geen kop.
0: Dus studeer dat dansje maar vast weer in. En luister naar Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: van Farnham en You're the Voice. Dat was er eentje uit de 80's.
1: Een muziek-APK'tje.
0: Ja, dat muziek-APK'tje, dat komt uit de jaren 90. Want komend weekend hebben we natuurlijk het 90's weekend. Hè. Vanaf vrijdagochtend 6 uur gaan we 3 dagen lang helemaal los. En ik dacht, een klein voorproefje, dat kan geen kwaad. Dus vandaar een liedje van een man die in 1991 in 1 keer op nummer 1 kwam. Vanuit het niet, min of meer bijna. Terwijl we hem eigenlijk al lang vergeten waren. Raymond van het Groene Woud en wel met dit nummer.
1: Een

0: Ja, en de vraag was aan jou, ja, als je hem goedkeurt, stuur dan even een duimpje omhoog. Keur je hem af, dan stuur je een duimpje omlaag. Zo simpel kan het soms zijn in het leven. En ja, wij kunnen daar verder helemaal niks in betekenen. Het enige wat ik kan zeggen is dat je geen duimpjes meer kan sturen. Dat we alles in de computer gooien, Marjolein, toch?
1: Ja, doe maar.
0: Als jij op enter wil drukken, dan gaan wij het keurrapport horen, zal ik maar zeggen. Of dat die goed of afgekeurd wordt. Zie je?
1: Enter.
2: Het nummer is... goedgekeurd.
3: De minder gelovigen.
4: Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen en je met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Olé. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. Olé. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: want de meeste duimpjes gingen omhoog en dus goedgekeurd door jullie dit liedje uit de 90s. Nummer 1 uit 1991, Raymond van het Groene Woud en de liefde voor muziek. Vanaf vrijdagochtend 6 uur, dus veel meer 90s tijdens het 90s weekend. Morgenochtend vanaf 6 uur, dan zijn Jordi en Jasper er weer met een kijk. Goedemorgen. En wij melden ons morgen weer net na 4. Een mooie avond nog.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de Zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De Zinkspecialist.nl.
9: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
10: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
11: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
12: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
13: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
14: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
13: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt.
15: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
16: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
17: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
18: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
15: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
19: Het Jacks Festival van het Levenslied komt hier weer aan. In het weekend van 6 en 7 juni. De winkels in de Tilburgse binnenstad zijn van donderdag tot en met zondag geopend. Kom gezellig winkelen en geniet van het festival. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
0: Wat ons vooral zeg maar tegen de borst stuit, is dat dat zwaard van Damocles, van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
20: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Komend weekend herbeleef je de jaren 90.
22: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
21: Dit is Omroep Brabant. Met nu
22: non-stop de lekkerste muziek.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, nou, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel het.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel...

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen, om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
3: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job. On the last climb, they reduced a bunch. And yeah, then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
2: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Komend weekend herbeleef je de jaren 90.
0: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Tering, het kriebelt.
2: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi?
0: Je herbeleeft het vanaf vrijdag in het Omroep Brabant 90s Weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek. En nog veel meer goede en slechte tijden. Uit de jaren 90. Dus studeer dat dansje maar vast weer in en luister naar Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 17:50. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de droneaanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
3: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
2: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2 uur vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Komend weekend herbeleef je de jaren 90.
0: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kijk gezellig.
2: Kijk gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echte.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas later achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
3: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten en de begeleidster was helaas overleden, dus er waren nog geen documenten die we konden checken op dat moment.
2: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
4: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
2: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Ter Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.
3: I want you to want me.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. En volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de Bild werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Komend weekend herbeleef je de jaren 90.
0: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Omroep Brabant. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar

0: dag is goed.
1: Bij Omroep Brabant.
0: De hits van nu en van toen.
2: In ieder geval, heel veel mensen worden er in ieder geval heel blij van.
1: Kei gezellig.

0: Had jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Tering, het kriebelt.
0: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi? Je herbeleeft het vanaf vrijdag in het Omroep Brabant 90s Weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek. En nog veel meer goede en slechte tijden. Uit de jaren 90.
2: Wow, geen kop.
0: Dus studeer dat dansje maar vast weer in en luister naar Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18. In het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Komend weekend herbeleef je de jaren 90.
0: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Had jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Tering, het kriebelt.
0: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi? Je herbeleeft het vanaf vrijdag in het Omroep Brabant 90's Weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek. En nog veel meer goede en slechte tijden. Uit de jaren 90.
2: Wow, geen kop.
0: Dus studeer dat dansje maar vast weer in en luister naar Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Komend weekend herbeleef je de jaren 90.
0: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echte.

0: You're telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: De tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.